luisteren naar een gloednieuwe aflevering van dit programma. De afgelopen tijd hebben wij geen nieuwe afleveringen verzorgd. Dat is meer in het kader van het nieuw burgerlijk wetboek. We moesten het een en ander even op een rijtje zetten, zodat we de informatie gericht aan u zouden kunnen presenteren. Inmiddels bent u al bekend ermee dat er een belangrijke mijlpaal in de Surinaamse wetgeving zich heeft voorgedaan. Dat oud recht, dat dateert van 156 jaar, inmiddels denk ik 157 jaar terug. Is aangepast aan dus zeg maar de nieuwe behoeften van deze huidige samenleving. Het nieuw burgerlijk wetboek, we zeggen gemakshalve NBW van Suriname, is op 1 mei 2025 in werking getreden. En het heeft dus zeg maar dat oorspronkelijk burgerlijk wetboek eigenlijk vervangen. En dat nieuw wetboek bestaat uit 8 boeken. Voorheen waren diverse wetten verspreid. Je had dus bijvoorbeeld je had het burgerlijk wetboek waarin een aantal zaken waren geregeld. Maar dan had je ook nog bijvoorbeeld het wetboek van koophandel, waarin zeg maar het rechtspersonenrecht werd geregeld. Zaken zoals dat van een NV, van een stichting enzovoorts. Nu is die rode draad dat de boeken zoveel mogelijk, of tenminste de info zoveel mogelijk bij elkaar is gebracht. En dat is dus geworden die bundel, dat Surinaams nieuw burgerlijk wetboek, bestaande uit 8 boeken. De bedoeling van vandaag is dat wij een introductie beginnen te geven en along the way, door de tijd heen, in de naast de toekomstige periode, dan zullen we dus zeg maar steeds een bepaald gedeelte belichten. Er zijn 8 boeken, zei ik al. De 8 boeken, dat u dat weet, die hebben de volgende titels, zijn als volgt getiteld. Boek 1, dat noemen we personen- en familierecht. Je regelt daarin zaken zoals huwelijken, meerderjarigheid, erkenningen enzovoorts. En dan heb je boek 2, daarin heb je het rechtspersonenrecht. Ik zei dat net al, eerder voor 1 mei 2025 werd dat gedeelte apart in het wetboek van koophandel geregeld. Nu heeft men het gemaakt tot boek 2 van het nieuw burgerlijk wetboek en dat boek is getiteld rechtspersonenrecht. En het regelt de oprichting, de structuur en ontbinding van personenvennootschappen, zoals een maatschap, een coöperatieve vereniging, rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen enzovoorts, NV's, naamloze vennootschappen. En nu wordt er dus een duidelijke juridische basis geboden voor het functioneren van deze entiteiten. Dan heb je boek 3. Die noemen we dus vermogensrecht in het algemeen. Daarin worden dus algemene bepalingen over eigendom, bezit en vermogensrechten vastgelegd. En het biedt ook kaders voor het beheer en de overdracht van vermogensbestanddelen. Dus bijvoorbeeld als je een terrein verkoopt. Dat is dus geregeld in boek 3. Een nieuw punt is wat ze noemen de trust. Is geen rechtspersoon, maar het is wel een nieuwe rechtsfiguur. En we zullen te zijner tijd ook daarover als het nodig is praten. Maar dan heb je dus ook nog, we hebben boek 4. Daarin wordt geregeld dat erfrecht. Iedereen wordt eens geconfronteerd met erfrecht. Mensen komen te overlijden.
En dan ontstaan er rechten en verplichtingen voor erfgenamen. Dat alles wordt geregeld in het erfrecht, het boek erfrecht. Boek 5, die gaat over de zakelijke rechten. Rechten op zaken zoals eigendom, erfpacht en hypotheek. En een belangrijke toevoeging is dat appartementsrecht. Voor 1 mei 2025 was er geen sprake van het appartementsrecht. Voor degenen die bekend zijn met het Nederlands systeem of die misschien met vakantie zijn gegaan naar Nederland, daar zie je dus dat je hebt appartementen. En aan zo'n appartement is appartementsrecht verbonden. Het creëert dus, zeg maar, die mede-eigendom en een exclusief gebruik van delen van een gebouw. Boek 6 heb je dus het algemeen verbintenissenrecht. Diverse soorten verbintenissen worden daarin geregeld. En dan heb je ook nog boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, die noemen we dus verkeersmiddelen en vervoer. Dat is zo'n beetje die opsomming van, zeg maar, dat nieuw burgerlijk wetboek. We beginnen heel eenvoudig en langzaam, zodat u, zeg maar, die structuur begint te snappen en van daaruit verder. Voor degenen die al bekend zijn met ons programma, voor degenen die nooit eerder hebben beluisterd, we proberen altijd om op een eenvoudige manier zaken aan te geven, meestal met voorbeelden, zodat het gaat leven. Dat is dus de opzet van zeg maar het nieuw burgerlijk wetboek. We gaan nu naar een break en na de break dan gaan we wat meer praten over wat er allemaal zo'n beetje is bij komen kijken in die verschillende boeken van dat nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hadden we het erover van... We beginnen vandaag met een gloednieuwe aflevering. En eigenlijk is het getiteld Introductie van het nieuw burgerlijk wetboek. Vorig jaar 1 mei is dus dat nieuw burgerlijk wetboek in werking getreden. En... Het heeft een heleboel met zich meegebracht. Ik geef vaak genoeg als voorbeeld aan cliënten van... is precies wanneer je je hele woning binnen 1 minuut grondig moet schoonmaken. Zo hebben we dat tenminste ervaren. Maar along the way, we zijn nu iets verder dan een jaar. En je begint langzaam maar zeker de structuren te zien... Bepaalde zaken moeten nog verder worden uitgewerkt, maar het begint steeds vaster vormen aan te nemen en dat je dus bekend begint te geraken met die nieuwe structuur. Voor de break gaf ik dus ook aan dat dat nieuw burgerlijk wetboek bestaat uit 8 boeken. Boek 1, personen- en familierecht. Boek 2, rechtspersonenrecht. Boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 5, zakelijke rechten. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, verkeersmiddelen en vervoer. Dat behelst dus nu het nieuw burgerlijk wetboek. We gaan nu even op bepaalde inhoudelijke zaken in. Nieuwigheden. Zodat u dat ook al vasthoudt en het tot u neemt. Boek 1, personen- en familierecht. We merken dat als we kijken naar de nieuwigheden, er zeker, even voor u checken, zeker 8 nieuwe punten zijn. Ten eerste het namenrecht. Voor het geval u het nog niet wist, maar vanaf 1 mei 2025 bestaat dus de mogelijkheid dat kinderen nu de achternaam van de moeder of de vader of een combinatie van beide namen mag dragen. En wanneer u eenmaal die keuze heeft gemaakt voor een bepaalde achternaam voor dat eerste kind... Dan geldt het voor alle volgende kinderen uit datzelfde huwelijk. Dus, als bijvoorbeeld mijn achternaam is Fransman. En als ik nog meer kinderen zou krijgen, zouden ze de achternaam moeten hebben van mijn echtgenoot, omdat ik ben gehuwd. Maar iedereen die vanaf 1 mei 2025 kinderen krijgt, als je bent gehuwd of je bent niet gehuwd, in beide gevallen is het, je hebt die keus. Dat kind kan hebben de naam van de moeder, de achternaam van de moeder, of de achternaam van de vader, zoals we vaak genoeg hebben gemerkt voor 1 mei 2025, of een combinatie van beide achternamen. Maar mind you, wanneer je eenmaal die keus hebt gemaakt, bij dat eerste kind voor bijvoorbeeld een dubbele achternaam, dus zowel van de vader als van de moeder, dan zal je voor alle volgende kinderen dat ook moeten doen. Kinderen van dus geboren uit die relatie. Een nieuwigheid is ook die meerderjarigheidsgrens. De nieuwe meerderjarige leeftijd is 18 jaar. Onthoudt u dat goed? Het was voor 1 mei 2025 21 jaar. Thans is het 18 jaar. Ik denk dat men het ook heeft opgetrokken naar wanneer je gaat stemmen, wanneer je rijbewijs mag maken. Dus in elk geval, 18 jaar is de nieuwe meerderjarigheidsgrens. Dan heb je dus ook nog gezamenlijk ouderlijk gezag. Wanneer ouders... waren gehuwd en ze zijn gescheiden. Na die echtscheiding hebben ze
ook gezamenlijk gezag. Samen zijn ze de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind als die er nog is, geboren uit hun huwelijk. Voor 1 mei 2025 was dat niet het geval. Als mensen waren getrouwd, ze waren daarna gescheiden, dan moest men terug naar de rechter om te voorzien in de voogdij van zo'n minderjarig kind. Dat is ook een nieuw begrip. Ouders zijn belast met het gezag, ouderlijk gezag. Maakt niet uit als je wel of niet bent gehuwd. En wanneer het gaat om een derde, dan is het dat die belast kan worden met de voogdij bijvoorbeeld. Die is door de rechter aangewezen om de voogdij uit te oefenen over dat kind, over dat minderjarig kind. Ook een andere nieuwigheid, dat is de gerechtelijke vaststelling vaderschap. Het is een juridische procedure. Het was voor 1 mei 2025 en niet. Dus nu, ondanks bijvoorbeeld een man is gehuwd of een man heeft een kind niet erkend. Een kind dat dus of buiten het huwelijk is geboren of een kind dat niet of nog niet is erkend. Dan zou dus het vaderschap van die man ten opzichte van dat kind vastgesteld kunnen worden. Meestal is de moeder of het kind die het verzoek dan indient. U kunt niet gewoon gillen van en jij bent mijn vader enzovoorts. Nee, als u die formele procedure wenst in te zetten, zal u dus via de advocaat de rechter moeten benaderen. Het is een juridische procedure waarbij de rechter het vaderschap van de man vaststelt. Er vindt, als ik het goed heb, ook een DNA, niet de assemblée, maar dus ten aanzien van de genen enzovoorts. Dus echt een genetisch onderzoek. Dan vindt dat plaats en wanneer de rechter zegt en beoordeelt de persoon is op basis van het onderzoek werkelijk de vader, dan wordt zo'n kind een juridisch kind van die vader. Een nieuw punt is ook het nieuw huwelijksgoederenregime als basis is niet meer de algehele gemeenschap van goederen, maar de beperkte gemeenschap van goederen. En het nieuw burgerlijk wetboek introduceert dus een beperkte gemeenschap van goederen, waarbij alles wat dus gezamenlijk voor het huwelijk was verkregen, maar ook vermogen dat dus tijdens het huwelijk is verkregen, dat dus dat gaat behoren tot die gemeenschap. Giften, denk ook aan schenkingen, erfrechtelijke verkregingen, dus iets dat u heeft geërfd, pensioenen en ook verzorgingsvruchtgebruik vallen buiten de gemeenschap. We zullen in de volgende afleveringen een beetje verder uitweiden over bepaalde onderwerpen, maar om u alvast warm te maken van wat speelt er precies in zo'n wetboek, de nieuwigheden. Een ander nieuw punt binnen boek 1, personen- en familierecht, is de ontbinding van de gemeenschap bij echtscheiding. Die gemeenschap, dus als stel u voor als u in gemeenschap van goederen was gehuwd en dat huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, dan werd ook die huwelijksgoederengemeenschap ontbonden. Nu is het niet meer pas wanneer die echtscheiding een feit is dat die gemeenschap wordt ontbonden, maar reeds bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Dus als u bijvoorbeeld het voornemen heeft om uit elkaar te gaan en te gaan scheiden, bij het
indienen van dat verzoek tot echtscheiding mag je al overgaan tot verdeling van die gemeenschap, want die gemeenschap raakt al reeds door het indienen van het verzoek ontbonden. Je hoeft dus niet af te wachten wat er voor 1 mei 2025 gebeurde, dat je dus, zeg maar, je gaat voor die echtscheiding, de rechter moet eerst een vonnis, een uitspraak doen, een vonnis uitspreken. Dan moet dat ook nog worden geregistreerd bij de burgerlijke stand. En dan pas is die echtscheiding een feit en dan pas kan je overgaan tot verdeling van die goederen. Nu is dat moment een beetje eerder opgetrokken naar het moment van indienen van het verzoekschrift. Ook nu is het beschermingsbewind en mentorschap klinken alleen maar als juridische woorden, termen. Maar we moeten dat even zo doen en daarna even wat uitleg geven, een nadere toelichting. Beschermingsbewind en mentorschap zijn eigenlijk alternatieven ten opzichte van dat zware instituut, die curatele onder curatele stelling. Beschermingsbewind, dat is dus eigenlijk dat men een bescherming geniet met betrekking tot die vermogensrechtelijke belangen. Stel u voor, u bent oud, u kan niet meer zo goed omgaan met de financiën. U bent nog helder, u kunt een aantal besluiten nog nemen. Maar dat van dat financiële tikt een beetje zwaar aan en u denkt van, boy, hoe ga ik dit klaren? Dan kan er beschermingsbewind worden aangevraagd bij de rechter. Dan heb je ook nog het mentorschap, maar dat heeft te maken met, zeg maar, de medische zijde. Stel u voor, u bent oud, u bent nog helder, maar bepaalde medische beslissingen, die kunt u niet meer dragen. Dan kan er een mentor voor u worden benoemd. Dat alles gebeurt natuurlijk via de rechter. U staat niet een dag op of zeg maar uw familie staat een dag op en zegt, en nu, wij gaan de belangen voor je behartigen, punt. Nee, dat werkt niet zo. Dus dat is ook nieuw, beschermingsbewind en mentorschap. Je merkt nu ook dat ten behoeve van langdurig samenwonende partners er bepaalde regelingen bestaan, zoals uitkering tot levensonderhoud, dus alimentatie, maar dus ook vergoedingsrechten. Dat is zo een beetje in een nutshell wat er is ten aanzien van nieuwigheden van boek 1. Boek 2, dat is gewoon een deel geworden van het nieuw burgerlijk wetboek. En bepaalde zaken, die waren al bekend, want voor dit nieuw burgerlijk wetboek was er al een wetswijziging met betrekking tot het wetboek van koophandel op het gebied van die aandelen. De aandelen aan toonder, die zijn dus reeds afgeschaft en ze zijn reeds omgezet in aandelen op naam. Dan heb je ook nog die administratieplicht. Je moet de zaken goed bijhouden, maar ook een bewaarplicht van 10 jaar. En dan verder heb je het vermogensrecht in het algemeen. U moet denken aan nieuwe regels zijn er met betrekking tot overdrachten. Een andere keer zullen we nader hierover uitweiden. We merken ook dat er zaken bij zijn gekomen. Bijvoorbeeld alles moet schriftelijk geschieden. Er is ook sprake van een consumentenkoop nu. Dus een extra bescherming voor bepaalde kopers. Dat alles is verwerkt nu in boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 4, daar zijn er ook een aantal wijzigingen. Zeker zijn er 4 die ik kan noemen. Bescherming van de langslevende echtgenoot. De langslevende echtgenoot, die dus niet is de stiefouder,
krijgt volledige beschikking over die nalatenschap. Met kinderen die een geldvordering hebben die pas opeisbaar is na het inroepen van een bepaald recht. Ze noemen het wilsrecht. Dus in feite wordt de langslevende ouder wordt zoveel mogelijk beschermd. Dus als man en vrouw bijvoorbeeld zijn gehuwd, ze hebben samen kinderen, er zijn geen voorkinderen, dus geen gemengde gezinnen, er is geen sprake van gemengde gezinnen. Dan degene die is overleden, die laat dus na, als die geen testament heeft opgemaakt, die laat dus na de langslevende echtgenoot plus alle kinderen. Maar dan vindt er direct een toedeling plaats, een verdeling plaats, waarbij alles direct gaat naar de langslevende. Daarin zit die bescherming. En er zijn natuurlijk een bepaalde voorwaarden, maar de main reason is bescherming van die langslevende echtgenoot. Een nieuwigheid is ook, die legitieme portie, die is volledig verdwenen uit het Surinaams erfrecht. In Nederland heb je dat nog, maar in Suriname bestaat het er niet meer. Die legitieme portie was zeg maar een heel sterk recht van de kinderen, van de afstammelingen. Als bijvoorbeeld pa of ma een testament had gemaakt en die had gezegd van, ik benoem persoon A in dat testament en voor de rest zeg ik niks over mijn kinderen, dan zouden de kinderen toch nog kunnen opkomen om te zeggen van, ik eis mijn legitieme portie op. Dat deel waaraan de vader of de moeder niet zou kunnen komen. Eigenlijk beperkte het die testeervrijheid. Een nieuwe ontwikkeling is dus dat de wetgever zegt, die legitieme portie verdwijnt. Met andere woorden, degene die zo'n testament maakt, heeft volledige testeervrijheid. Je hoeft niet meer te denken van, wat? Ik moet denken aan dat extra en sterk recht van die kinderen. Dus dat is ook een belangrijk punt. Er zijn natuurlijk ook weer bepaalde regels erbij waarmee je rekening moet houden. Een andere nieuwigheid is dus ook, je zag het al in boek 1, dat men probeert om rekening te houden met mensen die langdurig samenwonen als partners, als waren zij gehuwd. Dus niet een broer en een zus die jarenlang samen in één huis wonen, nee. Maar dus mensen, zoals we ook merken in diverse landen, ook in Suriname, dat men niet formeel huwt, maar wel een leven leidt alsof men is gehuwd. En dan heeft dus de wetgever gecreëerd een regeling voor die situaties. Degene die tenminste 10 jaar heeft samengeleefd met de ander die dus inmiddels is overleden, als waren zij gehuwd. Je komt in aanmerking van wat ze noemen verzorgingsvruchtgebruik op de woning waarbij je bijvoorbeeld samen hebt gewoond, maar ook die inboedelspullen. En een belangrijk ding is ook dat er een regeling is getroffen voor langdurig onverdeelde boedels. Er zijn ook daar weer bijzondere regels bij. Dus dat is ook een nieuwigheid. Dan heb je dus bij dat van boek 5, zakelijke rechten, één punt dat echt in het oog springt, dat is het appartementsrecht en timeshare. Appartementsrecht wil dus niets anders zeggen nogmaals, dat er een mede-eigendom en exclusief gebruik van delen van een gebouw ontstaan. Net als in Nederland, in Amerika denk ik heb je het ook, dat je dus eigenaar wordt van het zoveelste gedeelte van dat gebouw. Maar dat is wettelijk geregeld. Voorheen, voor 1 mei was het er niet, maar thans wel. En je hebt dus ook timeshare, dat is deeltijds appartementsrecht. Vaak heb je het bij dat van die vakantie, tenminste de tijden, waarbij men zegt van oké, er is een appartement, maar dit gedeelte van het jaar maak jij gebruik ervan,
Een ander gedeelte van het jaar maakt iemand anders gebruik ervan. Dus dat noemt men die timeshare deeltijds. Dus het wordt gedeeld, datzelfde appartement wordt gedeeld door diverse mensen, maar voor een bepaalde tijd. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Je hebt verschillende soorten verbintenissen, regels voor schuldeisers voor schuldenaren. En dan heb je boek 7.

0: Ja, we zijn bij u terug. We zijn begonnen met introductie van het nieuw burgerlijk wetboek. Het is een hele mondvol. Maar we zullen het stapsgewijs aanpakken in de komende periode. En het komt hierop neer in een resume. Er zijn nu 8 boeken. Dat nieuw burgerlijk wetboek heeft rekening gehouden dat zaken zo min mogelijk verspreid liggen, maar gewoon te vinden zijn in 1 document, dus het nieuw burgerlijk wetboek. Er zijn een aantal nieuwigheden. En als ik kijk naar de aanpassingen, de wijzigingen, dan merk ik dat vooral in boek 1, personen- en familierecht, en in boek 4 een aantal wijzigingen zijn. Nogmaals, er zijn 8 boeken. Boek 1, personen- en familierecht. Boek 2, rechtspersonenrecht. Boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 4, erfrecht. Boek 5, zakelijke rechten. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, verkeersmiddelen en vervoer. Er is nog niet alles gezegd hierover, maar belangrijk is dat u alvast een indicatie heeft en krijgt van het aantal boeken, de structuur. En van daaruit zullen we dus verder gaan. We hopen dat deze informatie voor dit moment toereikend is geweest. En we zouden zeggen, blijft u afgestemd de volgende keer wanneer we zullen trachten om steeds een stukje nader toe te lichten. Ik zou zeggen, een fijne avond toegewenst en tot de volgende keer.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNSU keeping us in touch.
3: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Libérée. Je m'appelle Anastasia, je vis en Guyane, je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

aan u, die Allerhoogste God. Ik geef u de eer, ik geef u de prijs, omdat u alleen God bent. U bent God in de hemel en u bent God op aarde. U bent onze voor- en achterhoede. U bent onze schuilplaats, u bent onze veilige toren. U bent de rotsheer waarop wij bouwen. U bent het pilaar, o mijn God, waarop onze leven rust. Ik dank u, o mijn God, dat ik mag komen voor uw troon van genade. Met het ministerie van onderwijs. Ik breng zo de minister met zijn staf, zijn personeel, o mijn God. Voor uw machtige troon van genade. En ik dank u dat u deze man, o mijn God, Heer, mag omringen, o mijn God, Heer. Met uw engelen, Heer, om hem te beschermen, papa. Ik dank u voor de wijsheid, de inzicht, de kennis die u hem hebt gegeven. Heer, we naderen, o mijn God.

0: school jaar. En ik bid, o mijn God, Heer, voor alle scholen, alle leerlingen in stad, district en in het binnenland, o mijn God. Dat alle kinderen geplaatst kunnen worden in het nieuwe schooljaar. Vader, o mijn God, Heer, dat geen enkel kind, Heer, thuis zal blijven vanwege het feit dat ze geen plaats hebben gevonden, Heer, om ingeschreven te worden. Vader, maar ik dank u dat deze minister met zijn staf, o mijn God, dat ze aan het werk gaan, Heer, om te kijken landelijk, o mijn God, waar de kinderen geplaatst kunnen worden. Vader, o mijn God, zo dank ik u, Heer, dat, Heer, dat ze het voornemens hebben om, Heer, om de schoollokalen, de schoolgebouwen, o mijn God, een facelift te geven. Vader, dat het aantrekkelijk is, dat het menswaardig is, o mijn God, Heer. Dat de scholen die een verfbeurt nodig hebben, dat ze dat krijgen. Vader, het terrein, o mijn God, onderhouden worden. Vader, de scholen, Vader, u weet wat er allemaal ontbreekt, o mijn God, Heer. Dan bid ik, ik vraag u, o mijn God, u die bent onze voorziener. Dat u voorziet, o mijn God, Heer, in de financiën, middelen, o mijn God, die nodig zijn om al deze schoolgebouwen op te knappen. Als de lokale bijgebouwd moeten worden, Heer, dat u ook daarin voorziet, Heer, dat de lokale bijgebouwd kunnen worden. Heer, dat er genoeg ruimte is. Maar ik bid, o mijn God, Heer, dat wanneer we ruimte hebben, Vader, dat we ook leerkrachten hebben. Vader, zo bid ik er voor alle leerkrachten. Vader, we weten, o mijn God, Heer, wat er allemaal gebeurt. Vader, maar ik bid, Heer, dat u deze leerkrachten, die u daadwerkelijk een hart hebt gegeven om onze kinderen te helpen. Vader, om te helpen, o mijn God, ze te vormen. Dat deze leerkrachten, o mijn God, Heer, Vader, het besluit nemen om te blijven in dit land. Om te helpen, Heer, onze kinderen op te voeden, Heer. Om te helpen, o mijn God, om onze kinderen het onderwijs toe te geven, o mijn God, Heer. Vader, zo bid ik in de naam van Jezus. Daarom breng ik alle leerkrachten voor uw machtige troon van genade. En ik dank u, o mijn God, voor uw inzet. Ik dank u voor uw liefde voor de kinderen en voor het vak. Ik dank u, o mijn God, Heer. Vader, de wijze, o mijn God, onder de erbarmelijke omstandigheden waar ze onderwijs moeten geven, dat ze toch ervoor kiezen, Heer, te blijven. Vader, ik prijs u. Vader, ik breng ze, mijn God, voor uw troon van genade. En ik dank u, Heer, o mijn God, dat u ze voorziet, o mijn God, in alles wat ze nodig hebben. Vader, voorzie. Leg uw zegen, o mijn God, Heer, op uw financiën. Vader, dat het mag vermeerderen, o mijn God. Vader, o mijn God, raak uw geloof aan. Dat ze mogen weten dat ze het van u ontvangen. Heer, o mijn God, ik bid gezondheid voor ze. Vader, geduld, meer van uw liefde, o mijn God, voor de kinderen. Vader, want het is niet makkelijk om te gaan met verschillende karakters, Heer. Maar ik dank u voor uw genade. Ik dank u voor uw geduld van deze leerkrachten, o mijn God. Elk niveau van het onderwijs. Vader, en ik geef u die eer en die glorie. Dat ze met dezelfde voortvarendheid weer stappen in het nieuwe schooljaar, o mijn God, Heer. Met frisse moed. Geleid door uw Heilige Geest, Heer. En ik prijs u daarvoor. Ik geef u die eer en ik geef u die glorie. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Niet met radio naar Shalom. Met begunnen en nog prefoer voor en dapé. Nou, zo'n probleem.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Liefdevolle Vader, groot en machtig bent u. Ik dank u deze dag voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw. Omdat uw trouw ons beschermt. Uw trouw is onze schild, is onze panzer. Ik prijs u omdat u alleen God bent. Elke knie zal voor u buigen en elke tong zal beleiden zoals het staat in uw woord. Ik kom voor uw machtige troon van genade met het ministerie van volksgezondheid. Ik breng de minister voor uw troon van genade. En ik dank u, o mijn God, Heer, dat u deze man geroepen hebt om leiding te kunnen geven aan het ministerie. Samen met zijn staf en zijn personeel. U bent onze grote heelmeester. U bent onze geneesheer. Ik dank u, o mijn God, Heer, dat u ons doktoren, artsen, verpleegkundigen hebt gegeven. Vader, o mijn God, maar ik prijs u en ik eer en ik aanbid u. Groot zijt gij, wonderbaar. U die bent de leeuw van Juda. U bent het die voor ons strijdt. Ik breng, o mijn God, onze medische zorg voor uw troon. Heer, u weet wat er allemaal gaande is. Omdat u weet, o mijn God, kom ik voor uw troon daarmee. Heer, u weet waar er tekorten zijn. Manschap, verbruikersmateriaal, alles wat nodig is, Heer. Vader, financiën hebben we ook nodig. Maar daarom roep ik u aan, u die bent onze voorziener. U voorziet in alles wat we nodig hebben. Daarom dank ik u, o mijn God, dat ik tot u mag roepen. Dat ik het ministerie mag brengen voor uw troon. Vader, ik breng, o mijn God, alle ziekenhuizen in dit land voor uw troon. Alle leidinggevenden breng ik, o mijn God, Heer. En ik breng ze aan uw voeten. En ik bid, Heer, dat u ze wijsheid geeft. Kennis, inzicht. Uw goddelijke wijsheid hebben ze nodig. Vader, om leiding te geven, mijn God. Vader, ik bid, o mijn God, voor de specialisten. Heer, u weet wat er allemaal speelt. Vader, maar ik bid, Heer, dat ik ze mag brengen voor uw troon. En dat ik mag bidden, Heer, dat u ze mag overgieten met uw liefde. Dat u ze mag omarmen met uw genade. Heer, o mijn God, Heer, dat u ze helpt, o mijn God. Help ze, papa. Vader, o mijn God, neem over. Vader, en ik bid dat u een einde brengt, o mijn God, aan de brain drain, o mijn God. Vader, dat ze mogen weten. Vader, geef ze een hart, o mijn God. Vader, het hart, o mijn God, voor hun medemens, vooral de zieken. Vader, want u heeft ze geroepen. Vader, geef ze meer liefde, o mijn God. Vader, o mijn God, dat ze met liefde, Heer, elke dag, wanneer u ze wakker maakt, dat ze met liefde gaan, o mijn God, om hun medemens te helpen in nood. Vader, o mijn God, dat ze het met liefde blijven doen, mijn God. Heer, ik begrijp, o mijn God, alles is duur in de winkels. Maar ik bid, o mijn God, dat wanneer we onze vertrouwen zetten op u, wanneer we, o mijn God, ons leven, alles wat u ons geeft, wanneer we het leggen, o mijn God, voor uw troon van genade. Heer, en u vragen, o mijn God, uw zegen. Vader, dat zegen u ons, Heer. Vader, zo bid ik, Heer. Ik bid uw goddelijke zegen over elk een van ze. Vader, zegen, o mijn God, hun financiën, papa. Zegen hun haven en hun goed. Zegen ze op een bijzondere wijze, mijn God. Heer, dat ze zich focussen alleen maar, Heer, om hulp te bieden.

0: mens te helpen. Vader, ik bid, o mijn God, op een bijzondere wijze. Bid ik uw genade, Heer, over ze. Vader, omarm ze, mijn God, met uw liefde. Uw goddelijke liefde, mijn God, Heer. Vader, o mijn God, zo prijs ik uw machtige naam. Vader, voorzie, leid de minister, o mijn God, Heer. Vader, o mijn God, ik heb ook gevolgd de medische zending. Vader, spullen die ze nodig hebben, o mijn God. De financiën die ze nodig hebben om zich te kunnen verplaatsen van het ene dorp naar de andere. Vader, via vliegtuig, met de boot. Vader, voorzie. Zie, o mijn God, in de middelen die nodig zijn, Heer. Vader, zo dank ik u, mijn God. Vader, ik dank u. Ik prijs u. Ik eer en ik aanbid u. En we kijken uit, o mijn God, Heer, naar uw antwoord. Groot zijt gij, wonderbaar, triomferend. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen Suriname, goedemorgen mijn medebroeders, mijn medezusters. Vanuit deze plaats, Radio Shalom, onze vredestation, wil ik u bemoedigen met een goed begin. En het gaat over Matteüs 24, vers 13, waar de Bijbel zegt over wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. De tekst zegt wie volhardt. Omdat God weet dat Hij ons een vrije wil gegeven heeft. God ook een vrije wil, sa uwan uwan doanging. Mek aitaki wie. Dus anet dwingi is geen dwang. Maar aitaki suma. Wori teleka einde. Den dati o de behouden. Maar suma no want to. God ook niet dwingi. Maar mitak nafu. Bemoedig je voor je te horen. Omdat God ook bij Sabina fesi. Jezus, kom. Waarom is Jezus met 33 jaar teruggegaan? Hij kent alleen de toekomst. Na Esab Tamara. Na een Abitamara na ine anu. Na a toekomst. Daarom is sap soort gedachte. Akuster abra unu. Anofu onheil. Maar gedachte van heil om een goede toekomst te mogen zien. Maar God no mek a toekomst bekend. Omdat hij osso apiesi, stong apiesi, planga apiesi, de kanjarusu en de blokkeer minanga yo, sani. Daniel tin, Daniel bebegi. De yeye, de yeye, de takru yeye yere. De yere. A eerste digba, de gwe ina himelse gewest, pe de rigeri. De hoor a antwoord tegen, zegt Gado Besengi Daniel. Maakt u geen grappen met de vallende engelen die zweven en die piepen. No make you son bekend, zei je doe. Maar laat het bevestigd worden, zodat ze het zelf zien. Dat Gado zit in ba. Maar een momentje maak je plannen bekend. Planken hebben oren. Wanden hebben oren. De vijand heeft ook een oor. Halleluja. Dan mi want taigi you today. Hoor doro, want God sabi soort gedachte koester abrayu. Te you no doro ete apen pe yum de im wakti geduldig. Yum wakti geduldig. Want masra sab soort gedachte. Wij, onze gedachten zijn niet zijn gedachten. Onze wegen niet zijn wegen. Umus waka in ewa, in e passi. Umus waka na in e gedachte. Halleluja. Umus waka na baka masa. No masra mus waka na wibaka. Dus if you no see you sande gerealiseerd ete, blijf volharden. Waka doro, Jezus waka. En di abe si a probleem napu, dan agwe en a waka. En vanaf a begin, Johannes bewan horen tegen. Johannes taki, je konf bi dop you. Met, you dop me no, you dop me no, ataki no. Wat betaamt het al dus al de gerechtigheden van mijn vader te doen? Ataki, say wan knapu fo belemmer a wroko fo mi pa na de trawang. Nanga mi igi wortu. Mi mus, you mus dop me, ano mi mus dop, you mus dop me. Fo mi go do a wroko. En zo Johannes doping. Als neki bij belemmer en baka. Na ini a woestijn. A donderen op. De fariseer bij belemmer en. Na de wonders a bendu. De no bemang. Telegaan laas. Maria, Emma. Ik kree, hij weene. Die Jezus zegt, go naar kruis. Attaki, moeder ziet uw zoon. En zoon ziet uw moeder. Omdat hij was gekomen om de wil zijn vaders te doen. Daarom zei hij altijd, moet ik niet bezig zijn met de dingen mijn vaders. Waarmee bent u dan bezig? Je mekis ma poer je blik tap Adolfo Masra. Je mekis ma weer hou je voor die Masra. U hebt een titel in de gemeente of een ambt in de gemeente of u hebt niet. Blijf gefocust als u het nu hebt. Waka in uw ambt. If anoko ete waka ay kong. Tanta pa pasi fall hard. God don't send you consumer. Ano send you consumer. Ma a abi en ting. Sa a ordate you. Ti de man te mi wan bemoedig you. No meko no wans ma poor you. Ay tap Adolfo Masra. No make situasi. No make uroko. No make pain. No make vrouw. No make man. No make apostel. No make bishop. No make dominee. No make pater. No make president. No make koning. No make no one sma poor you tapa passi. Lek van no one sma, no one situasi. Zelf de dood Jezus niet van de weg kon halen. Omdat hij een relatie had met zijn vader. En hij moest doen waarvoor hij op deze aarde was gezonden. Minnaga yu kona tapa grond tapu. En volbreng adul. Alleluia. Yu di no be sabiti de ye yere na in wan goed begin. Taki tang waka. No meki sanin. No pour you ay luku sei busi. No luku sei abusi. Want a tigri de sei abusi. De Bijbel zegt. Want de duivel gaat rond als. Los na lek wan krasi tigri. Lek als een leeuw. Maar wij dienen de leeuw. God is niet als. Daarom is God niet alsof. Maar de vijand is alsof. Hij doet alsof. Alles wil hij nabootsen. Maar God is de leeuw van Juda. Dus wij moeten weten, de vijand gaat rond als, maar wij dienen de leeuw van Juda. En als wij achter de leeuw lopen, wil ik u vandaag garanderen dat geen enkele machten naast het bos of in het bos u kan tegenwerken, u kan verleiden. Niks u kan verleiden, omdat u achter de leeuw loopt van Juda. Tide manting. Mi want tegen you brother. Mi want tegen you sa. In a name for Jesus Christus. Mi want tegen you one sweet story. Mi want tegen you one belangrijk story. Mi want tegen you taki. God will help you. God will denanga you. And attack if you fall hard. Mi want tegen you taki. Om Jesus te dienen is makkelijk. Me tegen you. You can do a zondags gebed. Namasra je dinikba. You can do a zondags gebed. You can belay you zondu. You can carry you. Ibe carry go na masra. Na masra je dinik ba. Dus het dienen van God is makkelijk. Om u te laten bekeren is makkelijk. Maar mi want tegi you a true fu baka a bekering. A true baka a bekering. Na a fall harder. Want om in Christus te fall harder is niet makkelijk. Jezus wist het. Daarom is hij met 33 jarige leeftijd, zoals de mens zegt, is hij opgevaren. Is hij ten dode gegaan en opgevaren naar de Vader om u en mij te helpen met de Heilige Geest die hij aan de Vader gevraagd heeft. Om die aan ons te zenden, om ons te helpen. Die de man ting. Mi want tegen you in a name for Jesus Christus, brother. Taki, adini fu masra. Makkelijk man. I kan go alla sonde na kerki. You can look on live stream. You can look in fiate. Ma om te volharden tot het einde. Dat is de sleutel. Asroto no de wana bekering. Bekering de a passie. A passive committer also. Ma fu oppo adoro. Asroto fu oppo adoro. En tana ina also. Tana in Christus. A sleutel. De sleutel om in Christus te blijven. is de geest van God die ons helpt om te volharden in Jezus Christus. Want onmakkelijk, we worden van alle kanten geschud. Ik zeg je onvoorloos aan evangelie. Maar ik wil tegen je, if je hoort Masra, makkelijk voor je loos aan evangelie. Maar if Masra niet naar je en Masra hoor je, no one man no ma op Masra aan je, voor je daarom attackie. Allah san sa en pagina in Johannes 10. Attackie sa en pagina. Jena ine anu no one man no man beroof, halleluja. En attaki meeschapen kennen mij en ik ken meeschapen. Johannes 10 vers 4 go mit 10 attaki one te one vriendeling attack in de adoro if one alas kapu e waka doro ma te one vriendeling kones kapu no sabe anu waka mametegi de vriendeling lai satan is in de vriendeling en toch we waka baka de vriendeling ma masra konfu taigi you vol harna in een en arki insting want de skapu van sap insting en insabu inskapu die de man te me konfu bemoedig je vanuit Radio Shalom uw vrede station pe a vrede e prati pe a vrede e sorry pe a lobby e sorry na warlik a inspiration bron fu masra na inisra nanja halleluja moksi na ga den trawa want so langa we dena in masra mi want taigi you taki wu ap alas an gemeenschappelijk as santa yeye de minanga yudel na order no mo asanta yeye abi ai chakong discipline ma mi wan tegi u de inu wa yeye ayeye no bigina tapa biskop apchina in you ma order dena ini ayeye order dena ini alecham hallelujah ti de manteng me bless you vanuit Radio Shalom Wantromoro tak hoor doro na akari fu masra abra yu libi fol hart in akari fu masra yop sa doro atifi fu asneki yop sa doro de situasi ma yu abif waka baka aleu fu yuda yu abif waka abra baka aleu fu yuda tide mante mi wan taigi yu tide mi lobi brada mi lobi sa na akhut begin fu yu libi akhut begin fu yu bedinen mi wan taigi yu taki Gonanga masra, din masra, lop makandra, yep makandra, bemoedig makandra, inspireer makandra, sor makandra terecht in a name for Jesus. En meki atra, no abi brudu. You saptak atrawa e du ogri, no mek a brudu kleven na inu anuma. If you soren terecht, en da winse atibro na you, dat want taki da i redde e sil, en da en brudu, you redde you serefi want da brudu, fu eno kleven na inu anu. Ma ti de manteng mi wan taigi you, mi lobi brada, mi lobi sa. Mek wita hoor na masra, het dine van God heeft een beloning, en wanneer onze God betaalt, betaalt hij goed. Vraag maar aan Hiskia. Hiskia zocht niet naar geld. Hiskia zocht niet naar een grote huis. Hiskia zocht niet naar een mooie auto. Maar minus een mooie auto ben de attendati. Maar Hiskia tegen Masra tak. Masra memre den san sami do you. Do you. Want die God of Seni Yesaya gona na Hiskia a profetia gona ja gona na Hiskia a betegen a tegen taki a yuru fi udoro kaba. Maar Hiskia no ben broko e ede Hiskia draai een fesi en a luku a muur en a taigi masra na dat yo dumi fu alla de uroko sami uroko giyo en God is trouw wanneer hij terugkijkt na de dingen die u voor hem gedaan hebt dan mi wan taigi taki gado e bless you ma inom si gado les le kwa transactionele God inom si gado le kie go whistle da ye kisip chimoni inom go din gado taki te din gado da yo omdat je doet dat nee u moet gewoon werken hij weet dat u dat hij u zal betalen. Hij zegt, de arbeider is de loon waard. Die naaf go, specifiek taki, hey, if me, doe dat die dan ook is. Dan nee, God is geen transactionele God, maar een rationele God. Jim din gado, fusuma gado de. Want u zonder God stelt niks voor, maar God zonder u. Blijf God. Halleluja. Tide manting, mi wan bemoedig u tide manting. Wins pede, Hiskia, gado, apai Hiskia, na 15 jaar extra verlenging. tap in levensjaren. Die de maat hem jongen tegen arbeid voor God wordt beloond. En wanneer onze God betaalt, betaalt hij goed. Die de maat hem, if ino bij roko gi masra. Tang roko gi ma, go bigi roko gi masra. Gaat u niet gewoon in de gemeente zitten, maar doe iets als u harig, als u schoon maakt, als u alles wat u doet, doet. If na osso je go, je hebt een apostel, je hebt een pastor, je hebt een bischop, je hebt een kerkie. If na kerkie jari je harig, je halen een collecte op, je krim den banyi, je krim a kansel, je krim de altaar, wat u ook doet, u geeft iemand iets, u werkt voor God, brengt u het evangelie, u werkt voor God, nasma eshi, dat zolang je aan een apostel, of zolang je aan een profeet, zolang je aan een leraar, in een rokko jigaro, nee, God ziet het hard, God weet welk arbeid u voor hem verricht, en ik zal u daarvoor belonen, niet de mens, halleluja. Teji wans magi wansan anasma na gado mere ati omdat gado no sake anukonda gi asanse abnoda. Ma ay gebruik wansma san de a kanal abron wanda ay fura abron dat vakan stroom konayu. Mogen de Heere u zegenen, mijn broer. Mijn zus, vanuit Radio Shalom bid ik u de zegeningen van deze dag toe. En dat geen enkel van de zegeningen u voorbij gaat. In Jezus naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenSU keeping us in touch.

0: Happy Beautiful Morning, geliefde. Rhapsody Time, Reality Time. Bouw uzelf op in Christus is onze thema vandaag. En onze thematekst is Handelingen 20, vers 32. En nu, broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. In onze vorige Bijbelstudie hebben we iets heel belangrijks aangeraakt. U hebt Christus ontvangen, maar u moet in hem blijven en in hem opgebouwd worden. Hij zei in Johannes 8, vers 31, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Geestelijke groei is doelbewust. Het gebeurt niet toevallig. De verantwoordelijkheid is van u om het woord van God rijkelijk in u te laten wonen, Colossenzen 3, vers 16. Niemand kan voor u groeien, geliefde. Niemand kan uw geest voor u opbouwen. Uw vooruitgang in Christus is direct verbonden met uw persoonlijke toewijding aan het woord. U kunt zeggen, ik heb de Bijbel gelezen van Genesis tot Openbaring. Maar alleen lezen is niet genoeg. Denk aan de woorden van de Heere Jezus. Dat wij de schriften moeten onderzoeken. En Paulus zei dat wij moeten studeren. Er is een verschil. Lezen informeert u. Maar onderzoeken onthult waarheid. En studeren vestigt die waarheid in u. Totdat u verder gaat dan oppervlakkig lezen, zult u niet wandelen in de diepte, autoriteit en kracht van het woord. Er is meer in God, zoveel meer, geliefde. Terwijl u uzelf overgeeft aan studie, meditatie en de bediening van de geest, worden diepere openbaringen aan u onthuld. Uw overtuigingen worden vast. Uw onderscheidingsvermogen wordt verfijnd. En uw wandel met God wordt stabiel, consistent en gebouwd op waarheid. Halleluja. Onthoud goed. Wij winnen door zijn woord. U wordt ondersteund door het woord van zijn genade, dat bij machte is om u op te bouwen en uw erfdeel aan u te onthullen. Dat woord moet rijkelijk in u wonen en uw gedachten, geliefde, uw reactie en uw richting vormen. Wees dus niet passief over uw geestelijke groei, lieve mensen. 1 Petrus 2, vers 3 zegt, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, omdat u daardoor mag opgroeien. De kracht en stabiliteit van uw christelijk leven worden bepaald door de diepte van het woord in uw geest. U hebt Christus ontvangen, dat is krachtig. Bouw uzelf nu op in hem. Groei in genade en in de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Wees gevestigd in de waarheid, geliefde. Zo leeft u een onwankelbaar en steeds toenemend leven in Christus. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het woord van uw genade, dat mij opbouwt en mij vestigt in Christus. Ik ben versterkt, geworteld en gegrond in de waarheid van uw woord. Mijn leven is gevormd door uw woord. En ik wandel in steeds toenemende genade en heerlijkheid. Terwijl de openbaring van uw woord mijn geest overspoelt en mijn geloof versterkt in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En de thema van de dag nogmaals is, bouw uzelf op in Christus. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u dat thema dus sturen naar het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, geliefde, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsindi van Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assemble in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Wow.
2: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een happy beautiful morning, geliefde. Het is vrijdag vandaag, 14. En we zijn er weer met onze eigen programma, hè? The Morning Move. En als, zoals u weet, gaan wij weer vanmorgen de morning moven. En ik ben er vandaag met u tot 8 uur. Ik ben Michelle Afsende. Inmiddels kent u mij al. I am your bestie in the Lord. The extraordinary daughter of the most high God. Yes, extraordinary favored child, hè? En ik geloof dat alles goed met u gaat. Ja, alles gaat goed met u. Het gaat met mij uitstekend. I am blessed and highly favored. And I believe that hetzelfde is bij u.

Yes, let our king, let the king lift it off. Lift higher. Het kan niet anders, het moet gaan met u. Het moet gaan met mij. Because hij die in ons is groter en machtiger dan hij die in de wereld is. Dus het maakt niet uit hoe we ons voelen, hè. Maar we voelen ons goed deze ochtend. Het is de morning move. En het is precies 6:08. En wij zullen vanmorgen dus genieten van bemoediging. Van de mooie teksten. De mooie songs. Wauw, wat een familie, hè.

Yes, we are the best in the world. Yes, that's the kind of family we are. En tuurlijk zie ik de berichten binnenkomen. En eigenlijk heb ik de berichten hier gezien, hè. Ik kom niet de bericht, ja. Want die mensen, familie shalom, hè. Familie shalom. En u weet, we zijn altijd een beetje druk op de vrijdag. En eigenlijk zijn we normaal gewoon druk. We moeten elke dag vrolijk zijn. Want de andere dingen komen automatisch. Maar vreugdevol zijn, dat is wie we eigenlijk moeten zijn, hè. We hebben geen andere optie. Yes, yes, yes. We lift it higher. Yes, we hebben geen andere keus dan te genieten van wie we zijn van binnen. Hè? De mooie dingen.

dat de verschillende gebieden in Suriname al wakker zijn. Want ik zie dat berichten, hè. 4 kinderen is al wakker. Ik hoor mezelf gewoon niet. Maar u kunt mij wel horen, hè. Laat mij dat zien in een bericht. Omdat ik mezelf niet kan horen. Ik bedoel via mijn headphone.

Yes, Christ in us, the hope of glory. Yes, geliefde. Ook vanmorgen hebben we een korte bemoediging, hè? En onze bemoediging gaat juist echt over. Wie zijn we? Wie zijn we? Wie zijn we? We weten dat we mensen zijn, omdat iemand ons heeft verteld. Vanaf we geboren zijn, hebben we dat geleerd, snapt u? En we hebben dat ook geaccepteerd. We zijn mensen. Gemaakt vanuit vlees en bloed. En als we ook kijken in de Bijbel, dan zien we dat ook. Maar, geliefde, we geloven dat. En de Bijbel, toen we de Heer hebben geaccepteerd als Heer en Meester van onze leven, hebben we gezien dat we geboren zijn uit geest. Maar niet velen van ons geloven dat. En omdat we dat niet geloven, toch? Dan zien we ook dat we ook leven als mensen. En dat zeggen we vaak ook. Ja, minasma, mi kan mi kwam foto en zo, begrijpt u? En dat is wat u dan gaat vasthouden in uw mind. En u gaat leven overeenkomstig wat u zegt. Want de Bijbel zegt, het geloof komt door het horen van het woord van God. En als je het woord van God niet steeds zegt of verklaart in uw leven, dan gaat u ongeloof hebben. Maar daarover wil ik het niet hebben vanmorgen. Halleluja. Yes. Maar u bent geestelijk, geliefde. U bent een geestelijk wezen. Dat is waar ik u aan wil herinneren. U weet vaak, hè, of de dingen die we eigenlijk delen met elkaar. Toch? Niet dat u het niet weet. U weet het. Maar soms is het een verfrissing. Soms is het een reminder. Soms is het een je weet toch, een herinnering. Reminder, herinnering, yes. Dat is het. Dus u bent meer dan wat uw ogen kunnen zien, geliefde. U bent een geestelijk wezen. En als we dat vasthouden en bewust zijn daarvan, zullen we anders handelen en leven. En weet u, dus geliefde, ik soms is het goed om even bepaalde andere mensen te volgen, hè? En de self-made miljonairs en biljonairs, wanneer ze volgen, dan kijk je hoe ze denken. Ze denken vanuit het geestelijk en that's why they are who they are. And we are more than that, geliefde. We zijn meer dan dat, want wij zijn geboren uit God. We zijn geboren uit God, geliefde. In Thessalonicense 5, vers 23 zegt dat de mens bestaat uit geest, hè? Ziel en lichaam. Uw lichaam is wat mensen kunnen zien. Uw ziel heeft te maken met uw gedachten, uw emoties en uw wil. Maar uw geest is de kern van wie u werkelijk bent, geliefde. Wie bent u werkelijk? En dat is wat we zien waar mensen mee worstelen vandaag de dag in de wereld. Ze weten niet wie ze zijn. Ze weten niet wat hun identiteit is. Begrijpt u? Maar wij weten dat we zijn in Christus. We zijn een nieuwe schepping. We weten, we kunnen zoveel Bijbelse teksten citeren. Maar het is niet alleen maar het citeren. Het is handelen overeenkomstig. Het is handelen overeenkomstig wat het woord van God zegt, geliefde. En dat weten we toch? En wij, geliefde, we handelen overeenkomstig. Soms kunnen we zo gefocust raken op wat er om ons heen gebeurt, wat er gezegd wordt over ons. Ik zeg dit steeds. Gisteren heb ik dit ook gezegd. Wat we voelen, geliefde, moet niet onze focus zijn. Echt waar, want als we gaan focussen op hoe ik me voel of hoe u zich voelt, yo lasa heer, a heer sani eigenlijk, sa gado ab giu ga je kwijtraken. Yes, I'm telling you. Maar laten we focussen, geliefde, op wie we zijn in Christus, onze identiteit. Dus we gaan nu focussen op hoe we ons voelen. Want wij als kinderen van God, we leven boven hoe we ons voelen. En ik zei gisteren van, weet je, soms hè, je hebt soms geen zin om te komen, om te gaan naar de kerk. Maar we leven boven, ik voel me niet ervoor. We leven daarboven. Want je voelt je, dus eigenlijk voel je ook niet altijd om te gaan werken. Maar je goroko, omdat je weet van, even midden goroko. Begrijp je? En soms voel ik gewoon om niet hier te komen, want ik wil doorslapen en zo. Maar prijs de Heer, mijn ochtend begint om 4 uur bewust, toch? Zodat ik goed kan plannen, want anders, dan kom je ook niet. Maar we leven boven hoe we ons voelen. Wat we voelen, wat mensen zeggen, wat we zien, onze omstandigheden, onze problemen en uitdagingen.
We leven daarboven. We leven daarboven. En dat is de reden waarom de Bijbel zegt, we moeten mediteren op het woord van God. Want dat alleen kan ons helpen. Als kind van God mogen wij niet alleen leven vanuit wat we zien. Want je zintuigen ga je iets anders vertellen. Je zintuigen ga je zeggen van, maar luister maar, het is de waarheid. Het is de waarheid. Maar nee, wat heeft de Heer gezegd? Wat zegt de Heer? Door zijn striemen ben ik genezen geworden. Dat is het geestelijke gedeelte, geliefde. U moet leren leven vanuit uw geest, geliefde. Waarom? Waarom? Omdat uw geest God kent. Uw geest kent God. Uw lichaam kent de dingen van deze wereld. Maar uw geest kent God. Halleluja, geliefde. Toen u geboren werd, opnieuw geboren werd, gaf God uw leven, geliefde. Een heel ander leven. En wat zegt Johannes 3, vers 6? Wat uit de geest geboren is, is geest. Dus nu praten we met geestelijke wezens. We praten met de family van God. The mighty family. The mighty kostbaar volk van God. Dus dat betekent dat er iets boven natuurlijks in u leeft. In u is. In u in beweging is. U bent niet zomaar dezelfde persoon gebleven. Nee. En eigenlijk, het wedergeboren stukje is. Dat wanneer u in Christus bent. Precies letterlijk wat de Bijbel zegt. Het oude is voorbij. Al die dingen wat u van uzelf kende. Vergeet ze. Denk niet meer aan ze. I'm telling you. Because you are new. Want sommige mensen kijken naar hun verleden. En dan zijn ze verdrietig. Ze kijken naar hun verleden. En dan denken ze van mijn God. Weet je. Ze kijken naar hun verleden. Vergeet dat. Want u bent nieuw. U bent een nieuwe schepping. Daarom mag u vandaag uzelf zeggen. En dat is het vandaag. Dat is de bemoediging van vandaag. Zeg uzelf vandaag, ik ben een geestelijke wezen. Ik ben geboren uit God. Het leven van God is in mij. Ik leef niet alleen door wat ik zie of voel. Ik leef door geloof en door het woord van God. Halleluja. Misschien zegt uw lichaam vandaag, ik ben moe. We stijgen daarboven. Misschien zeggen uw omstandigheden dit gaat nooit veranderen. Het gaat me nooit lukken. Of misschien zegt je verstand, ik weet niet hoe dit op te lossen. Maar wat zegt uw geest, geliefde? Wat zegt uw geest? En daarom is het belangrijk om even rustig te zitten. Wanneer u ziet dat bepaalde dingen gebeuren, zit rustig en kijk vanuit uw geest. Uw geest gaat zeggen, misschien ik ben verbonden met God. Hij die in mij is, is groter en machtiger dan hij die in de wereld is. Ik heb het leven van God in mij. Ik ben niet alleen. Maar Christus leeft in mij. Ik heb goddelijk gezondheid en ik geniet ervan, geliefde. Halleluja. Dat is wat uw geest vanmorgen zegt, geliefde. Dit is wat uw geest zegt vanmorgen, geliefde. Dit is de bemoediging. En ik wil dat we gaan samen luisteren naar The Glorious Inheritance van The Love World Singers. Yes, u bent ready, hè? Romeinen 8, vers 6 zegt, geestelijk ingesteld zijn is leven in vrede, geliefde. Leven in vrede. En dat is wat wij hebben. De wereld kent alleen maar onrust. Ik heb geen geld. Het gaat niet. Ik moet dit doen. En zo. Maar wij als kinderen van God, we leven in het geest. En we weten dat vrede in ons woont. Ja. En dat is onze waarheid. Dat is onze waarheid, geliefde. Halleluja. Let's enjoy this song. Dan zijn we er terug, geliefde. Laat dit zinken in u. U bent een geestelijke wezen. The glorious inheritance van Pastor Saki.

is onze erfenis. Kan ons niet worden ontnomen. Het kan niet. Because Christ in us, the hope of glory.

0: En dat is wat we hebben in het geestelijke geliefde. Daar kunnen we alles doen. Ook al, en daarom kunt u groot denken. Want dat is wat we hebben, geliefde. Maar in het vlees bent u beperkt. Echt waar, want je denkt van, ik zou nooit in een geweldig huis kunnen wonen. Ik zou nooit die auto kunnen rijden wat ik droom. Maar nee, geliefde, in het geest, dan denk je van, we zijn met Christus. We kunnen alles doen samen met Hem. We hebben erfenis. En de Bijbel zegt, de wereld is van ons. Alles wat in de wereld is, is van ons, geliefde. Maar u kunt alleen maar beperkt denken als u blijft denken vanuit uw geest, vanuit uw lichaam. Maar nee, we zijn volwassenen, hè? We zijn groot. We zijn volwassenen in de Heer. We zijn geen baby-christenen meer. Dus we kunnen denken, halleluja, vanuit onze geest. En daar is waar de Heer wil dat we moeten luisteren. Dat we moeten denken van daaruit. Ja, geliefde. Dus zo meteen hebben we dus onze spotblok. We hebben dus ook de dagteksten van de dag. En dan zullen we dan genieten daarvan, geliefde. En laat dit ook zinken, hè. We zijn geestelijke beings. Laten we stoppen om te zeggen van mina libisma toe. Want anders gaat u beperkt denken. Echt waar. U bent geest. Zegt u dat? Mina jeesma. Er is niks verkeerd aan, want het is de Bijbel, toch? We geloven in het woord van God.
1: You alone are God. You're the God of all creation.
0: En we geloven in wat God zegt over ons en niet wat de wereld over ons zegt en denkt. En dat is de reden waarom we teleurgesteld zijn of worden. Omdat we vaak luisteren naar wat anderen zeggen over ons en we geloven dat. Maar leer om vandaag te geloven voor wat God zegt over u.

0: Shalom, the Inspiration FM.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 14 augustus 2026. Leven en genade hebt gij mij geschonken. En uw zorg heeft mijn geest bewaakt. Leven en genade hebt gij mij geschonken. En uw zorg heeft mijn geest bewaakt. Job 10, vers 12. Het leerwoord. Hij zei... Iemand die Jezus heet, maakte wat modder streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Hij zei: iemand die Jezus heet, maakte wat modder streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Johannes 9, vers 11, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Je hebt
2: die dingen
1: aan besteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zou ik even om mijn phone ding. Dat ben ik HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

En zo hebben we dus gehad de dagtekst. En de kinderen, wees ready voor uw eigen programma. The Happy Kids. Is zo meteen vakantie, hè? Maar voor sommigen zijn ze already.

is terwijl je broodje aan het happen bent. Zal je dus genieten van een gezegende tijd samen met de family van de Happy Kids. Maak je ready, maak je ready. Dus je bent altijd ready, hè? Maar er zijn ook volwassenen die luisteren, genieten.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Happy Kids. Hoe gaat het met jullie? Ik wens jullie allemaal een gezegende dag. Ik ben zuster Jolanda. Ik vond het een zegen om de 4 dagen te vertellen. Vandaag gaan we herhalen. Gaan we samen bidden, Happy Kids? Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Lieve God, u bent ons genadig. Elke ochtend weer.

genieten wij van uw goedheid. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel, Vader, voor uw trouw. Vader, wilt u met ons zijn deze dag, zodat wij weer mogen genieten van uw genade. In Jezus' naam, amen. Zo, Happy Kids, de vertelling van de week ging over Nitipaviro. Nitipaviro was een Mohammedaan. Hij bleef tot zijn 25e jaar in Indonesië. In Indonesië was Nitipaviro een opzichter. Nitipaviro wilde een Mohammedaanse priester worden, maar hij reisde naar Suriname. In Suriname bleef hij in Nikeri. Hij bleef op een plantage in een heel klein huisje met maar één kamer. Nitipaviro werkte heel hard. En na hard werken was het genieten en dobbelen. Op een dag vond Nitipaviro een Bijbel. Zijn vriend rolde zijn sigaret met blaadjes uit die Bijbel. Het was een Bijbel die in het Javaans geschreven was en Nitipaviro vond dat bijzonder. Zo begon Nitipaviro elke dag uit de Bijbel te lezen, elke dag na het werk. En zo begon Nitipaviro ook te geloven in de Heere Jezus. Door de Bijbel te lezen, leerde Nitipaviro heel veel over Jezus. Zo veranderde Nitipaviro. Hij bekeerde zich en hij was echt helemaal veranderd. De mensen konden het echt merken dat Nitipaviro de Heere Jezus diende. Nitipaviro stopte met alle verkeerde dingen die hij deed. Ook dobbelen deed hij niet meer. Nitipaviro begon een ieder te vertellen over de Heere Jezus. Hij vertelde de mensen dat ze Jezus moesten volgen. Hij vertelde dat Jezus ze ook kon vergeven van alle verkeerde dingen die ze deden. En dat ze ook konden veranderen. Nitipaviro was blij met zichzelf. Hij was heel respectvol. Op een dag vroeg hij aan de dominee als hij mag dopen. En dat mocht zeker van de dominee, want de dominee had al gehoord van Nitipaviro. Na zijn doop vertrok hij naar Komowijnen. In Komowijnen hielp hij de dominee met evangeliseren. Hij ging echt huis aan huis om de Javanen te vertellen over Jezus. Dit werk deed Nitipaviro nog 4 jaar lang. Nitipaviro was een astmapatiënt. Hij was dus vaker kortademig en hij had een nierziekte. Hij kreeg malaria en zo stierf hij. Na de volgende dag werd Nitipaviro begraven. Zijn begrafenis was heel druk. Iedereen sprak over Nitipaviro. Hij was echt voorbeeldig voor de mensen. Happy Kids, wat leren we uit de vertelling? We leren uit de vertelling dat we ons moeten bekeren. We moeten leven zoals God wil. We moeten anders leven. En hoe kunnen we anders leven? We moeten geloven in de Heere Jezus. En als we geloven in de Heere Jezus, dan komt Hij in je hartje. Je gaat dan anders denken. Je gaat veranderen. Maar om te veranderen, moet je de Bijbel lezen en bidden. En als je veel leest, leer je meer over de Heere Jezus. Je mag ook christelijke liedjes luisteren om meer te leren over Jezus. Happy Kids, je moet elke dag bidden. Bidden is praten tot God. Je mag God alles vertellen wat je wil. Je mag hem vertellen als je met iets zit. Of je mag hem vragen om je te vergeven.
Vraag de Heere Jezus om je te helpen om anders te denken. Als je een voorbeeld wil zijn voor anderen, net als die type wereld, moet je stoppen met alle verkeerde dingen die je doet en Jezus volgen. Happy Kids, we hebben ook een Bijbeltekst geleerd, hè? Kennen jullie die nog? Wat leert de tekst ons? De tekst is gehaald uit Marcus 1, vers 15. Bekeert u en geloof het evangelie. In de basisbijbelvertaling staat: ga leven zoals God wil en geloof het goede nieuws. Zo, Happy Kids, gaan we samen bidden? Lieve God, u bent goed voor ons. U heeft ons lief. U heeft ons de Heere Jezus gegeven. Vader, vergeef ons van al onze zonden. Help ons dat wij geen verkeerde dingen doen. Vader, wij geloven in u en wij willen u volgen. We vragen u om onze leidsman te zijn. Help ons om de Bijbel te lezen en u te volgen. Vader, we willen een voorbeeld zijn voor anderen. Kom in ons hart en verander ons. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, dat was het voor deze week. Jezus houdt van jullie allemaal. Vergeet niet, bekeert u en geloof het evangelie. Lees je Bijbel, bid elke dag. Jullie mogen nog genieten van de gospelliedjes. Tot de volgende keer. Doei, een happy weekend.

0: Yes, lieve mensen, het is nog steeds uw eigen programma, de Happy. Ik zou zeggen de Happy Kids. Hebben we inderdaad gehad. De kinderen hebben genoten. Morning Move is uw eigen programma in de ochtend. Ja, het is heel fijn om je ochtend te starten, hè? Met de Happy Morning. En de kinderen hebben dus genoten van hun eigen programma. En ze zijn ready. Of zijn ze misschien onderweg al, hè? Om naar school te gaan. En ieder die zojuist is aangeschoven. Welkom, welkom. En de berichten zijn er. De berichten komen. Ze blijven binnenstromen. Die zal ik naast onze reclamebreak lezen. Het is precies 7 uur, hè? En we hebben nog een uurtje te gaan.
1: Het is 7 uur.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Dus heb je check kosmara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
6: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat zei dat hij.
6: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelees mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
8: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6:00 tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Yes, yes, yes. Het is de tweede helft van ons programma. En zoals ik heb beloofd, zullen we dus gaan naar de berichten. En ik stuur de groeten richting Sorgo Passi. De mensen van Zorg en Hoop zijn reeds langs wakker. En de mensen van Quatapassi, Noord en omgeving. Ook de mensen in Nederland, hè. Holland Passi, Frans Guyana en de mensen van Para. Ik stuur de groeten ook richting Saramaka, Nikeri, Sipaliwini. Want internet doet veel, hè. Overal kunnen we, of kunnen jullie...

passé is wakker, met genade zijn ze opgestaan. Amen. Blessing met Psalm 23, vers 6. Geluk en genade volgen mij al de dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer. Tot in lengte van dagen. Amen, broeder. Thank you so much. Kijk, ook al kennen we de Bijbelteksten, maar het is weer een en altijd een bemoediging. Want wij weten het woord van de Heer, het woord is medicijn voor onze lichaam. Thank you, lieve broer Kenneth.

En onze gewaardeerde zus Cindy zegt goedemorgen familie. Noord is wakker. En dat was echt voor 6 uur hoor. Dan weten jullie dat Noord echt ready is. Lieve zus Cindy, dank u wel ook voor de Bijbel. Tekst 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Nee. Maar een geest van kracht, liefde en

Goedemorgen, goedemorgen, shalom familie. Zuster Michelle, wij danken de Heer dat wij door zijn genade zijn opgestaan. Een gezegende uitzending. Den Haag luistert ook. Zoals ik eerder zei, internet doet veel, dus overal is shalom te beluisteren. En de Edwin Hawking Singers. Ze zingen Oh Happy Day. Maar dit is onze achtergrondmuziek. Terwijl ik even de berichten ga lezen. Van de geliefde broeders en zusters. Wauw, wat een bijzonder. Family van Shalom. Den Haag luistert en ze zegt dank u voor de bemoediging. You're welcome, my dear sister. En ook bedankt voor uw bericht. En een tekst stuurt ze 1 Korinthe, die kan ik niet zo goed zien, maar wat u ook doet, doe het uit liefde. Maar dat is 1 Korinthe 6 vers 16.

Happy day. En ook voor ieder, bent u zo juist naast uw radio gaan zitten? Of bent u net in de auto gestapt? Welkom. En happy beautiful morning. It is Friday. En elke dag, zoals ik zeg, is vrijdag bij ons. Hè, want we genieten elke dag weer. Want andere mensen genieten wanneer ze ons zien, hè? Dus we moeten elke dag vreugdevol zijn. We hebben geen andere keuze. En onze lieve zus Suzanne zegt goedemorgen zuster en alle luisteraars. Para is al wakker, gezegende weekend voor jullie. In Jezus naam komt van zuster Suzanne Hoogwoud. Dank u wel, lieve zus, voor uw bemoediging. Want elk bericht die we krijgen, is een bemoediging. Onze lieve broer John, goedemorgen. En hij zegt shalom. Ik luister mee. Blessings, Lobby. Ook zo'n lobby voor uw broeder John. We love you. En onze gewaardeerde broeder Ben zegt, goedemorgen zuster Michelle, gezegende uitzending. De boer buiten is wakker, broeder Ben uit Boer Buiten. En ook hij heeft een psalm, en dat is psalm 13 vers 6. Ik echter vertrouw op uw goedertierendheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, halleluja, omdat hij goed voor mij geweest is. En we zingen met u mee vanmorgen, broeder Ben. Want inderdaad, hij is goed voor ons.

ook al bent u misschien op uw werk. U geniet van Radio Shalom, hè? Radio Shalom in uw kamer. In uw huis. Wat is dat een heerlijk gevoel. Onze lieve broer Fredo. Hij zegt goedemorgen, zuster Michelle. Amen. God is goed. Blessings. Ook blessings voor uw geliefde broeder. En nee, we vergeten de jarige niet hoor. Dus als u jarig bent vandaag, feliciteren wij u. We doen dat vanuit Radio Shalom, de biggie familie van Shalom. Feliciteert ieder. Maakt niet uit wat u te vieren hebt vandaag. Gods rijkste zegen. En ons gebed voor u is dat God u geeft al uw harte wensen. Bent u een kleine jari geworden, een grote jari? U bent jarig. Dus gefeliciteerd en maak een mooie dag van. Extra mooi.

Geliefde, als de berichten heel lang zijn, kunnen we helaas niet echt alles lezen. Maar onze lieve mama Bibi heeft een bericht gestuurd. Faithful Devotional. Hello, happy day. En misschien als ik u zeg Handelingen 10 vers 9.

Yes, Mikesinha. En ook vanmorgen wil ik die persoon zien, hè? Maar die gaan we nooit zien, want anno D. Want er is geen andere persoon die groter is dan God. Miloba zingen dit persoonlijk. Geliefde, ik weet dat we allemaal genieten van de songs, maar we willen ook even de appberichten lezen. Want daarvan geniet u ook, toch? En u wordt ook bemoedigd, geloof ik. Want ik word bemoedigd.

Mijn lieve broer Brian Gayadar. Hij stuurt testree kong you nomus lasi ati. Mi brada, mi sisa. Bika gado wani chari you gomoro hey. Zo is dat, lieve broer. En hij schreef verder, onze engel op aarde is in de uitzending. Uw bemoediging raakt zeker iemand vandaag, Migudo. Gado sabi, want we boigi gidalam.

En ik stuur de groeten richting Noord, speciaal naar mevrouw, mijn lieve zus Mirjam en haar zonen. En broeder Henk, what is my esteemed brother? En zijn zeer gewaardeerde vrouw.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Massa Gadu Biggie, a Biggie Futu. And Gadu Heme Lobby. And Lobby Atakabane, de liefde. Kan niet opraken, hè? Want liefde is eeuwig, God is eeuwig.

Lobby Lobby Musude. En ook een bericht krijgen we van onze lieve broer uit Boksel, broeder Stanley. Hij luistert. Blessing, zus. Ik groet ieder in de wonderbaarlijke naam van koning Jezus. Alles wat Adam heeft. Laten we de Heere loven en prijzen. En dat is wat onze lieve broer zegt.

Ja, lange you anu. En dat is precies wat onze lieve gewaardeerde sis Florence doet vanmorgen. Hij lange me anu door een bericht te sturen. Goedemorgen. Geliefde sis Parel, God blij u weer te horen. God zegen, dank u voor de bemoediging. We danken de Heere voor deze nieuwe dag. Ja, voldoe je hoggie kwem, man. Nee, moet je niet doen. Dankjewel, broeder Main. En broeder Shanok. Wat mooi zingen hier, hè.

And it is this message in war, eh? I'm going farther. And either, and weet je, geliefde, Suriname is zo'n bijzonder land, hè. We hebben geweldige mensen in Suriname. Vol met liefde. En dat is wat ze heeft ervaren. Ze heeft de liefde gezien van Suriname. Suriname is een bijzonder land, I'm telling you. En ze kan niet stoppen te praten over wat ze heeft meegemaakt in Suriname. En ik heb gewoon het gevoel, hè. Dat Kenya er heeft gezegd en geleerd om te zingen in Sranan. Kenya, you did a great job, my dear sister. You know, for, jij bent een van de beste in the world from Suriname. Maar terwijl we dit als achtergrondmuziek genieten, wil ik even snel doorgaan met onze lieve zus Florence. Ze zegt, dank u voor de bemoediging. We danken de heren voor deze nieuwe dag. Gezegende weekend voor ieder en werkt u prettig. Heel veel liefde aan u allen. Dank u wel, mijn lieve zus. We gaan waarderen, lieve mama Florence. En ze zegt verder, u bent ook een zegen voor ons. We're going stronger and stronger with Jesus. Oh, happy day, yes. En weet je, mensen schrijven echt hoe ze zich voelen, hè. En ze is echt in de vrolijke mood. En dat zie ik van mijn berichtjes lang. Maar ik heb het gelezen.

En weet, soms mis ik echt die mensen van Frans Guyana. Ja. En ik weet dat ze ons ook missen. En dat zijn ze er altijd, hè. Onze lieve zus Wendy. Bonjour, bonjour. Eeuwig met takas aan verkeer. Bonjour, bonjour. Laat me het zeggen als ik het weet. Bonjour, zuster Michella. Frans Guyana is ook wakker door genade van de almachtige God. Gezegende dag verder toegewenst voor iedereen. Be blessed, afkomstig van zuster Wendy uit Frans Guyana. Zuster Wendy, wanneer ik zie Wendy, dan weet ik dat naar Frans Guyana. Bonjour en Côte Calais. Dat zijn de dingen die ik weet, hoor.

0: And we have moved. We have moved. We zijn niet meer op de ene locatie, hè?
1: We move.
0: We move.
1: We move.
0: We move. Waar we gisteren waren in de geest, zijn we vandaag niet meer. We grommen.

En ook gezin Finissie. Stuurt ons een bericht van morgen. Goedemorgen, gezegende dag vandaag. Groetjes van Joshua Finissie. Lobby.

Yes, we have moved from glory to glory. En dat is het leven die wij als christenen kennen en moeten hebben. Een leven van glorie naar glorie, niet van up and downs.

I do me na in mi ati van Ruel B. Dit is ook helemaal nieuw voor mij. Maar we luisteren aandachtig naar de teksten. Because that is it, hè. Het is meer dan alleen maar dansen. En seki seki. Maar terwijl we dansen, dat we arki aboskopu. Ja, en tuurlijk, de metak de dode in mijn arki, hè. Tuurlijk kunt u die luisteren. Maar geloof me, straks dan tot 8 uur.

En Efraim Zegen geniet van Shalom Radio. En sowieso van de Happy Morning. The Morning Move. Ja, het is een Happy Morning.

van Evram Zegen hebben we dus 1 Korinthe 16 vers 13. Sranantongo Bijbel. Milobing, hè? Omustang na ai. Utang no. Liever doe ik het niet, hè? Want mensen gaan je zeggen. Om te praten en te lezen. Met tegen Asani. Navroken altijd. Oké. En hier ga ik, hè. Met behulp van onze Heer. Om ons tank napu. Untank napu tranga na ini abribi. No frede. Hori dekati. Hoor dekati, geliefde. Tas napu na ini abribi. Is de bemoediging vanuit Evram Zegen. En ze zeggen dat ze het heerlijk vinden. Ze genieten gewoon van Radio Shalom. En dat is echt omdat Radio Shalom niet alleen maar radio is. En we maken niet alleen maar radio. Maar het is your daily inspiration. We geven de liefde van Christus door de radio. En dat kunnen we alleen, hè. Meld je buren. Zeg jouw familie. Laten ze luisteren naar Radio Shalom. Ik garandeer ze, hun leven zal niet meer hetzelfde blijven.

Dit is inmiddels 15 minuten voor 8. En zometeen hebben we ook weer een spotblok. En dan zullen we elkaar moeten groeten. Ja, ja, ja. We hebben samen een leuke tijd gehad, hè?

En ik zie een laatste bericht binnen hier. En dat is dus van Mama Grens. Dat is Sophia Passie, hè? Frisse morgen groet, wij zijn gefocust. Vanuit ons geestelijke erfenis, halleluja. En niets kan meer van ons afgenomen worden, in Jezus' naam niet. Want alles van deze wereld is van ons, amen. En wij hebben een hoog verheven leven en leven in de vrede in en met Christus Jezus. Wij zijn gezegend. Amen. Bless you. Dankjewel, mama Grens. Oh, dit is zeg maar een soort van korte samenvatting, hè? Dankjewel, dankjewel voor de bemoediging.

0: En mijn zeer gewaardeerde broer Henk. Wauw, wauw, wauw. Hij stuurt een bericht. Hij zegt, goedemorgen, dikkenes Michella. Kon niet reageren. Ja, dat weet ik. Ik weet het. U bent altijd druk. Maar ik weet dat u altijd afgestemd bent, hè. U luistert altijd naar Radio Shalom. Be blessed. Heb een mooie en gezegende dag, broeder. And you know you are the best in the world. En ik stuur de groeten ook van mijn broer Edmund. Ook al waar hij is altijd afgestemd. En zo zijn er ook een aantal mensen, hoor. Ze hebben misschien geen ruimte om te bellen of te appen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet luisteren naar Radio Shalom. En voor de collega's van Radio Shalom, ik stuur ook de warme, de koude groeten. Het is lekker fris hier. Voor hun ook al waar ze zijn, mijn broeder Ian. Wauw, hij heeft een geweldige werk gedaan. En zoals hij altijd doet. Van maandag, als ik het goed heb, tot donderdag, hè? Of vrijdag? Nee, niet vrijdag.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag. van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
7: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöngs Center en Schöngs Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöngs Center en Schöngs Music.

Geliefde, is 8:05. Dus dat wil zeggen dat het tijd is voor mij om te groeten. En om u te bedanken voor het feit dat u aanwezig was met mij. We hebben samen radio gemaakt. We hebben samen genoten van alle bemoedigingen. Samen genoten van de songs. En zo hebben we elkaar kunnen bemoedigen vanmorgen. En Shane Mind zegt het. Hemel is taki voor jou. Naso you jende. Ik hou van zingen, hè. Maar ik geniet, geliefde. Dus de samenvatting van onze bemoediging van morgen. Het is belangrijk om te weten. En mama Grens heeft het gezegd, hè. Ik vind het zo mooi, want dat wat mama Grens heeft gezegd, is gewoon een samenvatting. Heel

0: Yes, yes, yes. De samenvatting. We zijn precies 8:03. Wij zijn gefocust vanuit onze geestelijke. Wees gefocust, geliefde, vanuit het geestelijke. En we hebben een erfenis en het kan ons niet worden afgepakt. Het is eeuwig, het is blijvend. Laten we ervan genieten. Het moment dat u denkt vanuit het geest, kunt u groter dromen, kunt u meer bereiken. En dat is eigenlijk waarover onze bemoediging ging vandaag. Focus niet op wat mensen zeggen, want wat mensen zeggen is vleeselijk. Maar wat God zegt is meer dan wat de mensen zeggen, want het is geestelijk. We zijn geestelijke wezens toen we zijn geboren, toen we wedergeboren zijn. Niet toen we uit onze moeder geboren zijn, onze biologische moeder, als zeg maar menselijk. Weet u? Nee. Maar toen we weer zijn geboren door Christus, zijn we dan opnieuw geboren in het geest. En daarom vergeten we alle dingen. Alle dingen van het verleden vergeten we. En daarom gaat u uzelf zeggen vandaag: ik ben uit God geboren. Ik ben een geestelijke wezen. Ik draag het leven van God in mij. De Heilige Geest woont in mij. Ik ben verbonden met de Heer. Ik leef vanuit mijn geest. Ik wandel in geloof. Ik wandel in overwinning. Ik manifesteer vandaag de liefde, de wijsheid, de kracht en de heerlijkheid van God in mijn leven. En geliefde, durf groot te dromen, want u bent geest. Ja, droom groot. En alles wat u in uw gedachten krijgt is niet like... Suma, look at me. Nee. Is God is jou aan het wijzen wat je kan. Wat je in staat bent. Zie het niet zomaar. En wanneer u vandaag naar buiten gaat, neem dit bewustzijn mee, geliefde. Wanneer u zit, neem deze bewustzijn mee. U bent niet zomaar iemand. Nee. U bent een kind van God. U bent een geestelijke wezen. Het leven van God is in u. En u bent in staat om zijn aard en zijn heerlijkheid te manifesteren in uw wereld. Geliefde, ik ben Michelle Afsinde. En het was weer een gezegend moment samen met u. Ik bedank u nogmaals. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor de ander. En we zien elkaar volgende week vrijdag. You're the best in the world.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen Suriname, goedemorgen mijn medebroeder, mijn medezusters. Vanuit deze plaats, Radio Shalom, onze vredestation, wil ik u bemoedigen met een goed begin. En het gaat over Matteüs 24, vers 13, waar de Bijbel zegt over wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. De tekst zegt wie volhardt. Omdat God weet dat Hij ons een vrije wil gegeven heeft. God ook een vrije wil, sa uwan uwan doanging. Mek aitaki wie. Dus anet dwingi is geen dwang. Maar aitaki suma. Wori teleka einde. Den dati o de behouden. Maar suma no want to. God ook net dwingi. Maar mitak nafu. Bemoedig je voor je te horen. Omdat God ben Sabina Fessi. Jezus, kom. Waarom is Jezus met 33 jaar teruggegaan? Hij kent alleen de toekomst. Na één Sab Tamara. Na één Abi Tamara na ine anu. Na een toekomst. Daarom een Sab soort gedachte. Akuster Abra Unu. Anu voor onheil. Maar gedachte van heel om een goede toekomst te mogen zien. Maar God no make a toekomst bekend. Omdat hij osso apiesi, stong apiesi, planga apiesi, de kanjarusu en de blokkeer minanga yo, sani. Daniel tin, Daniel bebegi, de yeye de yeye de takru yeye yere. De yere. A eerste digba, de gwe in a himelse gewest, per de rigeri. De hoor a antwoord tegen, sa gado besengi Daniel. Maakt u geen grappen met de vallende engelen, die zweven en die pipo. No make you son bekend, sa yo do. Maar laat het bevestigd worden, zodat ze het zelf zien. Dat gado sittingba. Maar a momentje make you plannen bekend. Planken hebben oren. Wanden hebben oren. De vijand heeft ook een oor. Halleluja. Dan moet je een tijdje doen. Hoor door, want God is een soort gedachte aan Koester Abraham. Tee je no door, het is een punt bij je de in wakti geduldig. Je wakti geduldig. Want Masra is een soort gedachte. Wij, onze gedachten zijn niet zijn gedachten. Onze wegen niet zijn wegen. Omus waka in e passie. Omus waka na in e gedachte. Halleluja. Omus waka na baka masa. No masra mus waka na wibaka. Dus if you no see you son de gerealiseerd ete, blijf volharden. Waka doro, Jezus waka. En die abel si a probleem napu, dan agwe en a waka. En vanaf a begin, Johannes bewan horen tegen. Johannes taki. Je kof bi dop you. Met. You dop mino. You dop mino. Ataki no. Wat betaamt het al. Al dus al de gerechtigheden van mijn vader te doen. Ataki. Sai wang napu. Voor belemmer. Auroko. Voor mi pa. Na de trawang. Nanga mi egi woordu. You must dop me. Fu mi go do awuroko. And so Johannes doping. A sneki be wan belemmer en baka. Na ini awustein. A dondere op. De fariseer be wan belemmer en. Na de wonder sa ben do. De no be man. Telegan las. Maria, Emma. Ik kree, hij weenen. Die Jezus zegt bijna kruis. Attaki, moeder ziet uw zoon. En zoon ziet uw moeder. Omdat hij was gekomen om de wil zijn vaders te doen. Daarom zei hij altijd, moet ik niet bezig zijn met de dingen mijn vaders. Waarmee bent u dan bezig? Je mek is maar poer je blik tap adol voor Masra. Je mek is maar weer hou je voor die Masra. U hebt een titel in de gemeente of een ambt in de gemeente of u hebt niet. Blijf gefocust als u het nu hebt. Waka in uw ambt. If anoko ete waka aikong. Tanta papasi fall hard. God don't send you consumer. Ano send you consumer. Ma a abi en ting. Sa o ordate you. Ti de mante mi wan bemoedig you. No meku no wans ma poor you. I tap adolfo masra. No mek situasi. No mek uroko. No mek pain. No mek vrouw. No mek man. No mek apostel. No mek bishop. No mek dominee. No mek pater. No mek president. No mek koning. No mek no one sma poor you tapa passi. Lek van no one sma no one situasi. Zelf de dood Jezus niet van de weg kon halen. Omdat hij een relatie had met zijn vader. En hij moest doen waarvoor hij op deze aarde was gezonden. Minanga yu kona tapa grond tapu. En om volbreng adul. Alleluia. Yudi no be sabiti de yeyere na in wan goed begin. Taki tang waka. No meki sanin. No pour you ay luku sei busi. No luku sei abusi. Want a tigri de sei abusi. De Bijbel zegt. Want de duivel gaat rond als. Los na lek wan krasi tigri. Lek als een leeuw. Maar wij dienen de leeuw. God is niet als. Daarom is God niet alsof. Maar de vijand is alsof. Hij doet alsof. Alles wil hij nabootsen. Maar God is de leeuw van Juda. Dus wij moeten weten, de vijand gaat rond als, maar wij dienen de leeuw van Juda. En als wij achter de leeuw lopen, wil ik u vandaag garanderen dat geen enkele machten naast het bos of in het bos u kan tegenwerken, u kan verleiden. Niks u kan verleiden, omdat u achter de leeuw loopt van Juda. Tiede manting. Mi want tegen je brada. Mi want tegen je sa. In een neng voor Jezus Christus. Mi want tegen je een sweet story. Mi want tegen je een belangrijk story. Mi want tegen je taki. Gado lop je. Gado denanga je. En attacki if you fall hard. Mi want tegen je taki. Om Jezus te dienen is makkelijk. Me tegen je. You can do a zondags gebed. Namasra je din ik ba. You can do a zondags gebed. You can belay you sondu. You can carry you. Ibe carry go na masra. Na masra ya din ik ba. Dus het dienen van God is makkelijk. Om u te laten bekeren is makkelijk. Maar mi want tegen you a true fu baka a bekering. A true baka a bekering. Na a fall harder. Want om in Christus te fall harder is niet makkelijk. Jezus wist het. Daarom is hij met 33 jarige leeftijd, zoals de mens zegt, is hij opgevaren, is hij ten dode gegaan en opgevaren naar de Vader om u en mij te helpen met de Heilige Geest die hij aan de Vader gevraagd heeft, om die aan ons te zenden, om ons te helpen. Die manting, mi want tegen you in a name for Jesus Christus, brada. Taki, adini fu masra, makkelijk man. I kan go alla sonde na kerki. You can look on live stream, you can look in fiat. Ma om te volharden tot het einde, dat is de sleutel. Asroto no de wana bekering. Bekering de a passie. A passive committer also. Maar voor oppo adoro. Asroto voor oppo adoro. En tana ina also. Tana in Christus. A sleutel. De sleutel om in Christus te blijven. is de geest van God die ons helpt om te volharden in Jezus Christus. Want en onmakkelijk, we worden van alle kanten geschud. Eseki unufu lusa evangelie. Maar mi wan tegi you. If you hoor masra, makkelijk voor you lusa evangelie. Maar if masra mit nanga you en masra, hoor you no one manu ma opo masra anu. Fu poor you daram ataki. Alla san sa empajena in Johannes 10. Ataki sa empajena jena ine anu no one man no man beroof. Halleluja. En ataki mijn schapen kennen mij en ik ken mijn schapen. Johannes 10 vers 4 go mit 10. Ataki wante wan vreemdeling. Atak en de adoro. If wan alas kapu e waka doro. Ma te wan vreemdeling konde skapu no sabe anu waka mame tegi de vreemdeling lai. Satan is in de vreemdeling en toch we waka baka de vreemdeling. Ma masra konfu taigi you. Vol hard na in en en arki insting want de skapu van sap insting en en sabu en skapu die de man te me konfu bemoedig you vanuit Radio Shalom, uw vrede station pe a vrede e prati pe a vrede e sorry pe a lobby e sorry na warlik a inspiration bron fu masra na inisra nanja. Halleluja, moksi na gaden trawa want so langa we dena in masra mi want taigi you taki wu ap alasan gemeenschappelijk as santa Yeye de minanga yudel na order no more asanta yeye abi ai chakong discipline mami wantegi ude inu waiyeye ayeye no bigina tapa biskop aptina in you ma order dena ini ayeye order dena ini alecham. Hallelujah, tide manteng me bless you vanuit Radio Shalom Wantromoro, tak hoor doro na akari fu masra abra yu libi. Fol hart in akari fu masra. Yop sa doro atifi fu asneki. Yop sa doro de situasi. Ma yu abif waka baka aleu fu yuda. Yu abif waka abra baka aleu fu yuda. Tide mante mi wan taigi yu tide mi lobi brada. Mi lobi sa na akut begin fu yu libi. Akut begin fu yu bedinen. Mi wan taigi yu taki. Gonanga masra, din masra, lop makandra, yep makandra, bemoedig makandra, inspireer makandra, sor makandra terecht in a name for Jesus. En meki atra, no abi brudu. You saptak atrawa e du ogri, no make a brudu klevena in you anuma. If you soren terecht, and da wise atibro na you, that one taki da irede esil, and da in brudu, you rede you serefi wanda brudu, fu eno klevena in you anu. Ma tide manteng mi wan taigi you, mi lobi berada, mi lobi sa. Mek wita horna masra, het dine van God heeft een beloning, en wanneer onze God betaalt, betaalt hij goed. Vraag maar aan Hiskia. Hiskia zocht niet naar geld. Hiskia zocht niet naar een grote huis. Hiskia zocht niet naar een mooie auto. Maar minus een mooie auto ben de attendati. Maar Hiskia tegen Masra tak. Masra memre den san sami do you. Do you. Want die garobe seni Yesaya gona na Hiskia a profetia gona ja gona na Hiskia abe tegen a tegen taki a yuru fi udoro kaba. Maar Hiskia no ben broko e ede Hiskia draaien fesi en a luku a muur en a taigi masra masra na dat yo dumi fu alla de uroko sami uroko giyo en God is trouw. Wanneer hij terugkijk na de dingen die u voor hem gedaan hebt, dan mi wan taigi taki gado e bless you. Ma inom si gado les lekwa transactionele God, inom si gado lek ye go whistle da ye kisip chimoni, inom go din gado taki te din gado da yo omdat ye do dat da. Nee, u moet gewoon werken. Hij weet dat u dat hij u zal betalen. Hij zegt, de arbeider is een loon waard. Die naaf go, specifiek takie, hey, if me, doe dat die dan ook is. Dan nee, God is geen transactionele God, maar een rationele God. Jim din gado, fusuma gado de. Want u zonder God stelt niks voor, maar God zonder u blijft God. Halleluja, tide manting, mi wan bemoedig u tide manting. Wie spede, Hiskia, gado, apai Hiskia, na 15 jaar extra verlenging. tap in levensjaren. Die de maten mij want hij arbeid voor God wordt beloond. En wanneer onze God betaalt, betaalt hij goed. Die de maten, if inobe roko gi masra. Gaat u niet gewoon in de gemeente zitten, maar doe iets als u harig, als u schoon maakt, als u alles wat u doet, doet. Efna, also je goe, je hebt een apostel, je hebt een pastor, je hebt een bischop, je hebt een kerkie, efna, kerkie jari, je harig, je halen een collecte op, je krim den banyi, je krim een kansel, je krim de altaar, wat u ook doet, u geeft iemand iets, u werkt voor God, brengt u het evangelie, u werkt voor God. Nasma eshi dak solanga yano apostel of solanga yano profi solanga yano leraar in Europa jigaro nee God ziet het hart. God weet welk arbeid hij voor hem verricht en nee, ik zal u daarvoor belonen niet de mens halleluja teji wans magi wansan anasma na gado mere ati omdat gado no sake anukonda gi asanse abnoda ma ay gebruik wans masan de a kanal abron wanda ay fura abron dat vakan stroom konayu mogen de Heere u zegenen mijn broer mijn zus vanuit Radio Shalom bid ik u de zegeningen van deze dag toe en dat geen enkel van de zegeningen u voorbij gaat in Jezus naam amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
4: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Sheung's Center and Sheung's Music today.
5: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
6: En ik nieuwe schoenen.
5: Ja, ja, ik ook.
6: En pa, mijn tas is kapot.
7: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
8: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus, onze Heer. Ik ben broeder John Matkalsum van gemeente Wijitresno, der IBGS, de Liliendaal, Komowijnen. Geliefde broeders en zusters en zij die luisteren. Vandaag is vrijdag 14 augustus. En de dagwoorden voor vandaag, allereerst gehaald uit Job 10 vers 12. Leven en genade heb gij mij geschonken en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. En uit Johannes 9 vers 11, hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modderstreek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Heer mijn heiland, in al mijn nood keren zich mijn hart en ogen tot u, redder van de dood die aan het kruis u liet verhogen. Enkel aan de vloekhoutsvoet is het mij door uw liefde goed. Tot zover de dagteksten voor vandaag. En als schriftlezing voor vandaag is opgegeven uit Johannes 9, versen 35 tot 41. En dat gaan we even, of dat ga ik even voorlezen. En dat wij daaraan gaan luisteren. Vers 35. Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Hij zag hem op en vroeg, gelooft u in de mensenzoon? De man antwoordde, ik weet niet wie dat is, Heere. Anders zou ik in hem geloven. Ik ben het, antwoordde Jezus. Ja, Heere, zei de man, ik geloof. En hij knielde voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. De blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden. Enkele fariseeën die erbij stonden vroegen, zijn wij soms ook blind? Als u blind was, antwoordde Jezus, zou u geen schuld hebben. Maar nu u beweert te zien, blijft u schuld.

0: God.
1: Tot zover de schriftlezing voor vandaag. En ter overdenking, geliefde broeders en zusters. Luisteraars. Waar gaat het hierbij om? Het draait om de paradox van, ja, tegenstelling van zien en blind zijn. En Jezus maakt het duidelijk dat de genezen blind geborene nu wel lichamelijk als geestelijk kan zien, terwijl de zelfverzekerde fariseeën geestelijk blind zijn gebleven omdat ze hun eigen zonden niet willen erkennen. Moeilijk, hè? Moeilijk, makkelijk om het toe te passen. Maar wat amen is, ja in naam van Christus, dat gebeuren zal. Jezus zoekt de man op. Hij was al genezen, hè? Hij is zelf ook uitgesloten. Hij is uit de synagoge, als het ware, als lid van de gemeente, afgeschreven. En nadat de man uit de synagoge is gegooid door de religieuze leiders, zocht Jezus hem persoonlijk op. En hij vraagt: geloof u in de zoon van de mens? Nou, dat was, ja, hoe zou je die man niets anders kunnen begrijpen? En de man antwoordt in geloof en knielt voor hem neer. Waar de leiders hem afwezen, omarm Jezus hem. Jezus stelt dat hij niet in de wereld gekomen is om direct te oordelen, maar om het licht te brengen. Door dit licht ontstaat er automatisch een scheiding in de mensheid. Zij die in hun eigen onwetendheid geloven en Jezus nodig hebben. De blinden die gaan zien. Net als deze man. Ja, hij is letterlijk van zijn blindheid genezen. Andere schriftgeleerde fariseers, die hadden wel, ja, gezonden zich, maar ze waren blind. Ze waren in hun onwetendheid blind geweest. En ze geloven en, ja, zoals het is, door dit licht van Jezus ontstaat er automatisch een scheiding. Zij die in hun eigen onwetendheid geloven en Jezus nodig hebben, zoals deze blind geboren man, die gaan werkelijk zien. En zij die denken het licht al te bezitten, de zienden, die blijken blind te zijn. Geestelijke blindheid. En de fariseeën vragen zich af of Jezus hem soms ook blind verslijt. Verklaart. Jezus antwoordde dat als ze werkelijk blind en ontweten waren, ze geen zonden zouden hebben. Ja, wie heeft nou geen zonde? Als we waren, zegt Jezus van, kan je het zelf niet zien? Dat je, ja, je ziet wel, maar je kent, het is niet, ja, hoe zou we zo iemand kunnen plaatsen. Hij heeft geen inzicht. Hij heeft geen wijsheid. Als je een betere bril kopen, hij wordt er niet beter van. Ze blijven maar vasthouden, vastgeroest in hun denken.

Selanga ya pan di mense fak abigin siu o na disopri minaf arki kota ni tuais fan somide somotang maar omdat ze volhouden, wij zien, ze denken dat ze de waarheid in pracht hebben, blijven hun zonden bestaan. Hun eigen gereedheid blokkeert het zicht op de Messias. En dit gedeelte daagt ons uit om onszelf de spiegel voor te houden. Elk een van ons. Ook mis hij tjara woord toe. Die moet ook zelf voor de spiegel. Mloekie schreef in een spiekrie. Lek gelovige. Denk je precies te weten hoe het zit. Dat je het zelf wil redden. Of durf je in kwetsbaarheid en onvolmaaktheid naar Jezus toe te gaan. Om werkelijke inzicht te ontvangen. Dat is de vraag die we onszelf mogen vragen. God heeft ons die wijsheid al gegeven. Die zich al gegeven. En dan zijn wij als volgers van Christus zowel fariseeën als of niet Jood of Griek, moeten wij dat plaatsen in de spiegel, laten toepassen in ons eigen leven. Het is niet wanneer wij Christus dienen, hem uitdragen, het zij door wonderen of door zegeningen, opleidingen, noem maar op, dat wij niet ons eer, maar Christus de eer geven. Laat het zo zijn dat we steeds ook stil mogen staan, zoals Job zegt. Hij was rijk, hij had alles. Maar die Dibirikona Mindri, laat mij alles van hem weghalen, dan ga je zien dat hij je vergeet, o God. Garoteya Didibrita, doe ermee, doe met hem wat je wil, maar bespaar zijn ziel, dat is van mij. En in die situatie waar Job zat, want leven en genade, heb gij mij geschonken en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. Laat het niet zo ver komen, dat de fariseer, dat God nog bewaakt uw geest morgen. Doe maar wat je wil, bij wijze van praten. Voor alle die God heeft taken aan jou, not die deel van elke dag. Of je nou tv aanmaakt, radio aanmaakt, of je nou ergens naartoe gaat, je op zak kerkje, je op zak disi, je op zak een woord toe. Hij takken aan jou. Net als Job. Job heeft God nooit verlaten. Omdat hij niets anders wilde. Ondanks zijn rijkdom werd weer afgenomen. Weergegeven, 2, 7 maal, of hoeveel maal, meer dan wat hij had, was zijn aanwezigheid op aarde niets anders dan om God te eren. En dat vergeet hij niet. Zo mogen wij ook zijn. Als gelovigen, dat wij hem niet vergeten, maar dat wij uit dankbaarheid iets voor hem mogen doen. Het zij

kan van alles zijn hoor. Maar probeer toch ook wat bij te dragen voor zijn kerk. Voor uw kerk. Ja, dat u bereid bent om wat te doen. Want het is moeilijk. In mijn gemeente, Unsuku, we moeten nog ja, een nieuwe gemeentebestuur vormen. Zoveel mensen hebben we. Minotak de Neduin Boenger. Daar niet van. Maar vrede. Gestak. Dat we in gemeentebestuur je met een boboelaas te maken hebben. Nee, we blijven ze aansporen. Kom, help. Deze keer. Ja, straks mag je ook uitrusten, net als die anderen. Maar zorg ervoor, we zijn één gemeente, dat je ook bereid bent ook je schouders voor het werk, onder het werk te plaatsen. God zegene ons allen. En dat God ons, elk een van ons die vandaag gekluisterd mag zijn door het woord van hem, is gezegend. Ja, is hersteld. Weer kan zien hoe goed God is voor elk een van ons. Amen. Amen.

Hier zie ik u allen. Ik ben broeder John Matkalsum van gemeente Wijitresno ter Liliendaal. Ik groet u.

0: 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere no sa baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri no so dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini roko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
0: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.
8: Shalom, Easy Hours. Elke morgen van maandag tot vrijdag tussen 9 en half 11. Hier via Shalom FM. Voor de juiste arbeidsvitamine, inspiratie en bemoediging. Bent u zeker afgestemd tijdens Shalom Easy Hours via de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Nudges Radio.

and former number one song from Jordan Smith, Don't Quit. Even like you feel to, maar geef niet op en blijf op de Heer vertrouwen. Daarmee zeg ik goedemorgen en welkom bij Shalom Easy Hours Live vanuit de FM 94.5. Het is 9 uur geweest, om exact te zijn is dat 10 minuten over 9 op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Ik ben Leandro Martos Wigno, uw presentator tot 10:30. En dat wil dus zeggen dat ik de rustige songs aan u mag presenteren om u te bemoedigen. En natuurlijk ook een aangename luisterplezier te geven hier via het station waar Christus centraal staat. We gaan naar nog een ander former number one song. Deze is van Danny Goku samen met Corin. We all need Jesus.

Muziek van Daniel van Dijk. Vader, u bent hier. Het is een kwestie van geloven. Want soms lijkt het niet erop. Vooral wanneer de strijd het heetst is. Dan voel je je alleen. Je voelt je verlaten. En het lijkt alsof je alleen ervoor staat. Maar God zegt, ik ben met je al de dagen van je leven. Het ligt aan jou om dat te geloven. En iets van de Heer te verwachten. Want de Bijbel zegt, wie van de Heer verwacht putten. Nieuwe kracht. We pakken wat muziek uit eigen bodem. Dit is een AI-version van Soan Saf Atigado. Adé.

0: Jesus.
1: Hallelujah.
0: Oh, the blood of Jesus.
2: Een song uit de oude doos brengt ons terug naar 2010. 2103 met The Power of Christ. Ja, een heel prachtig nummer. Stond ook op onze hitlijst. Het is intussen geworden 9:30 in de Republiek Suriname. De groetjes voor de mensen die afgestemd zitten en genieten van Shalom Easy Hours. Ik denk aan de mensen thuis, de mensen in het verkeer, de mensen op het werk. Maar natuurlijk ook de mensen die ons volgen vanuit het buitenland en via TikTok. Nou, we gaan verder, want we zijn er tot 10:30. We kiezen voor we gaan naar nog eentje uit de oude doos. Dit is de Katinas met een personal favorite. Thank you.
3: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Suku Masra. En vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

music van Isaac Carey, Right Now. En daarvoor hadden we ook nog de Katinas met Thank You. En zo geniet u van Shalom Easy Hour. We hadden ook nog Jessica Reedy met Better. Allemaal grote hits hier via Shalom FM. Eenmaal 24 uur radio tot eer van Christus. En elke maandag tot vrijdag vanaf 9 uur Shalom Easy Hours. Waar we alleen de rustige songs doen.

14 minuten voor 10. We zijn er tot 10:30, dus we gaan naar het volgende nummer. We kiezen eentje uit de recente Suri Pop. Ik weet niet als je het door hebt, maar er was een gospel nummer ertussen. En dat is die van Ravshanko Fika. Ja, dit is het gospel nummer van het afgelopen Suri Pop.

Prije ebbe zina je onbekende hier bij Shalom FM. Het is 5 minuten voor 10. Op weg naar de tweede helft. Straks om 10 uur hebben we een korte reclamebreak. En dan gaan we verder tot 10:30 met Shalom Easy Hours. Alleen de rustige songs op de radio. Elke maandag tot vrijdag om 9 uur. We hadden eens door Melanie Kwaku een song gehad, Uma Stop. En die song werd de nummer 1 song. En niet lang terug, als ik het goed heb, een maandje terug, heeft Prishan een AI-version gemaakt van deze song. Je zou best kunnen zeggen een remix. Ga maar genieten van Brada Stop.

0: Beininon.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat.

0: Tread direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
4: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

De originele versie werd gedaan door Casting Crown. Deze is een cover van Natalie Grant, Praise You in the Storm. Ja, daarmee zeggen we welkom in de tweede helft van Shalom Easy Hours. U heeft daarnet mogen luisteren naar de reclamebreak. En meteen daarna Praise You in the Storm. Het is geworden 8 minuten over 10. De groetjes vanuit Paramaribo. Welkom voor zij die net erbij zijn. Enjoy Shalom Easy Hours op deze vrijdag. Alvast een gezegend weekend. En laat je bemoedigen vanuit het station waar Christus centraal staat. We gaan naar de formatie For Him. Dit is ook eentje uit de oude doos. The Basics of Life.

Shalom Easy Hours. Elke morgen van maandag tot vrijdag tussen 9 en half 11 hier via Shalom FM. Voor de juiste arbeidsvitamine, inspiratie en bemoediging. Bent u zeker afgestemd tijdens Shalom Easy Hours via de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio.

De welbekende song Goodness of God. Nou, dit is de cover van Sabrina Apauti. Boom Fasifugado. In de Surinaamse versie. Het is 10 minuten voor 10:30. Ja, op weg naar het einde hebben we nog 2 tot 3 nummers. Ik kies alvast eentje van Katie Nicole met When I Fall.

een combinatie tussen Zach Williams en Dolly Parton. There Was Jesus. Ja, daarmee ga ik u moeten groeten, want dan zit de tijd erop. We hebben straks om 10:30 een programma genaamd Brief aan Suriname. En dan om 11:00 Vrouw vandaag. Om 12:00 The Best Is Yet To Come. En dan ben ik er vanmiddag weer om 1:00 met de Happy Hours. We zijn er eenmaal 24 uur te beluisteren via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Het is een radio waar Christus centraal staat. Nou, ik hoop dat u bent bemoedigd en hebt genoten van deze editie van Shalom Easy Hours. Het is de vrijdag van 14 augustus 2026. Ik ben Leandro Marto Zuigno. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering. Ik wens u een gezegend weekend en natuurlijk ook veel luisterplezier op de radio. Ik sluit af met Michael W. Smith featuring For King and Country Place in This World. Goedemorgen, tot zover Shalom Easy Hours.

Prijs de naam voor Jezus Christus. Serenaman na in Serena Conre, Nanga Beiteland, me barwan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook zo na a president voor Serena Conre, de vice-president voor Serena Conre, de ministers na alatra hoogwaardigheidsbekleders, wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na van Gender en Wendel en me do ouroko voor een voorganger na in Serena Conre, Nanga Beiteland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na eni oso camera na de Bible boskopu een brief aan Suriname. Lobiwan ade Prince Pari fu yere da Bible boskopu dis tide baka. Ade Prince Pari fu yu sabi abra a word fu gado fu yu kafeni da pasi fu doro na eni da konu kondre fu papa Yehova Almakti. Vanuit a presidisi mi e condoler a samenleving, a Surinaamse samenleving, nanga a lassie fu a ex-president Chandrika Persat Santoki di lassigwe den adei sampasa en we condoler ook to den nabestaande den familie nanga de smadi de lontu eng nanga a Dede fu a mandisi. Lobby wang, you sabi a grontapu disi. De wang grontapu, pewe mus mek ala wisan in order for swigwe libi a grontapu disi. Omdati, we no sap ote wegwe a de masra di ebo pal oteng en sana a day, sana a yuru, sana a minute, a second san we egwe libi a grontapu disi. Maar, mek we tek prakseri. En nogmaals, sterkte naar de familie, naar Ibriwansma, die bij de lontu eng. Lobiwang, we gaan door naar een programma. En die aboskopu disi, we abi furu fuchar konadoro, maar aboskopu disi, ade shatu, en ook to, we make muiti fuko ook to, na tapu Facebook, naga wan programma, pe misrefi sakona eni beeld. En Chari, Bonfuru Leri Conadoro, vanuit de genade Fugado, vanuit Bijbelboeken, we sa Chari Leri Conadoro, sang Boom Giwi Fuiteki vanuit Bijbelboeken, en sang Falsi, sang Libisma e Char Conadoro, vanuit de Egi Praxeri, en sa Epsa Nono de, na Enisran Kondre na Enaskin Fu Masra. Lobiwan, yabi furu sani sepsana in a skin fu masra. Luko widena eni a pasa teng. So safri safri, we nader a teng fu pasa nana boom freda. Lobiwan, goede vrijdag sobom. En eni attendati, dana masra Jesus Christus, gona a kruisi giwi, a pai fu wisondu, en nana ebrudu, a wasi ala wisondu kring, so that we become the free. En feni da libi fu tego, suma e accepteer en suma e bribi, sa ko knapu ondro a brudo disi, a diri brudo disi, en sa feni ook tu yepi na papa Yehova Almakti, en na eni den pasa ting, da e yere fa masra Jesus Christus be opo bakana dede, en abe fara op gona Ini a hemelse geweste pe asidon na a let anusei fu a papa en grontapu de e fut bangi. Lobby wang, we taki tide abra a brudu fu Jesus Christus di tranga moro imri wan trasanina ini a grontap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grontapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu ala dem bakap chifuwi di dena pasi ekong de wansa no gebore ete a brudu disi wurokongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tronga en so dipi a brudu disi e wuroko lobby wang dat meki not noti no man proti a brudu disi na wansei not noti no man gersi a brudu fu Jesus Christus not noti no man teki a presi fu a brudu fu Jesus. Tidedei, yeshi na eni a evangeli, na eni grontapu, ma metaki spesurutu abrasara nankondre, yeshi fa
Libis ma e poti a brudu fu Jesus Christus na wansei. Ook tuna ini askifu masra, yeshitaki a brudu fu Jesus ne preiki moro. Ala sei preiki no node, na soso profeci, tese hakias, falsi profecies, ekonadoro, ala sotusma, opoleki profetina ina kondredisi, en de giwortu leki te sma eleisbuku te dei opo lobby wan. Ala de sandisi, na so so vervalsing fu a evangelie, omdat Bible buku etak wan presi, ataki, ef wine preki a wuroko na a kruisi moro, dan we meki a evangelie troan so so sani, lobby wan. Dat wan taki sondro a wuroko na a kruisi, sondro a brudu fu Jesus Christus, a boskopu no abi warti, lobby wan, a boskopu no abi warti, a boskopu sankona in a grond tapu disi en samu spreki na a dede na nga a opo baka fu masra Jesus Christus dati de a krakti fu da evangeli en na dati wawang wi sabribi fu chariwi gona ini a konu kondre fu papa Jehova almakti hallelujah lobi wang ook tu yeshi fa en bopalda kerki na ina skin fu masra na enisra nang yeshi taki libisma poti abrudu fu Jesus na wansei and de poti olive oli na fesi lobi wang. Tewe taki abra abrudu fu Jesus Christus. Dawe taki abra asani di verlus minanga yu wi de verlusu kaba. Mino abi wamp kimbatra. Olive oli fanodu fu espoiti herde na misking fu yagi takru yeye omdati mi abi abrudu fu Jesus Christus abrudu di e wiki dede abrudu di e tapsiki abrudu di e genees en bevrei lobby wang olive oli ne genees olive oli ne bevrei lobby wang olive oli noman teki apresi fu abrudu fu Jesus Christus en olive oli noman kong tapu abrudu fu Jesus Christus presi. Lobi wang, you sabi, one lady de abra olive oli, because olive oli ano salaf oli. Lobi wang, den tendisi me proberi fukona Facebook na tapu a Facebook page van Gendren Wendel, nanga one lady abra sana olive oli en sana salaf oli, omdati furu leisi yeshi libisma na enisrena kondre bribisma oktu e bay kimbatra olive oli en de serengi den tak na salaf oli a abi salfu anga ala sot sanina en sei en de spoiten trawai gona de woroko presi de spoiten tap de sturu na nga den tafra de spoiten amofodoro fu de woroko presi spoiten tap de wagi na nga ala sot sani lobby wan we can tell you taki asandisi ano de bibles ano de bibles sref srefi omdati Bible buku eler witaki olive oli no ben meki fu de sandati you abina in Bible buku pe you ka lesi abra olive oli and you abina in Bible buku ook tu pe you ka lesi abra salaf oli and salaf oli now a oli sanobe mak mopo eit a temple sresrefi fu konadoro sei and Bible buku skrifi taki ade van geslacht tot geslacht lobby wang maar mi adviseer you den day dis fu luku na tap mi Facebook page van Gendren Wendel pe yo kisi aleri fu a pisi woroko disi lobby wan dus mi raad you aan no buy olive oli somar chimbatra olive oli e spoit na tap you skin betre you carry a brudu fu Jesus Christus di abi ala makti fu genees na nga bevrei en chari you gomoro fara na tapa pasi fu papa Jehova almakti. Lobby wan. We godoro na ini Bible buku na ini a buku fu Johannes da first buku fu Johannes
Ascrivi na in wa Nederlands Bijbel na in 1 Johannes 2 vers 2. Ascrivi, mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Vers 2 etaki. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Because he, our record is not do so, Omar. Our record is Komopo for night a Kounu Konre Fugado. And that is the make we lazy social to na any Aboku fu Hebrewsma Lobiwang Hebrewsma capital thing. If you want it, you can lazy helemaal, minimal lazy helemaal on that a programma this negiwi a euro dati, maar Hebrewsma capital thing escrifi abra a prespari uroko na a croisi and a escrifi fu pe a uroko disi komopo kona eni a grunt sapu disi. Lobby wang you sabi a brudu fu den kau nanga den boko boko nobe man tapu sondu lobby wang anobe man uroko and dan Masra be abifu duan trasani Yehova Papa Almighty be abifu duan trasani give minanga you fu talk we be ka konde free fu sondu so that we be kan verschijn fesi a aangezeg fu gado want nanga sondu we no man verschijn fesa aangezeg fu gado na de Jezus Christus broedu, die moet was we krim voor si. Dan pas, we kan verschijn, versa aangezegd voor Gado. Lobby wang. Maar we teken een spesrutu gedeelte uit Hebrewsma kapitaal 10. En dat is na vers 9. Na in Hebrewsma kapitaal 10, dat vers 9, ataki, ma baka dat die ataki, luku. Mi kung fu do you wani? So we a shitaki a poti a fosi sani na wan say fu a kampoti a difu to sang Bible buku wan taki na nga pis disi. Asma di taki luku mi kung fu do you wani? That in a Jesus Christus a gona a papa a taki mi kung fu do you wani? Des a wuroko na a kroisi nobede a wani fu masra Jesus Christus abede a wani fu a papa Yehova Almighty and Jesus Christus da man picking da Messias be abi fu under wearing na a wani fu a papa a make man fu heimal na a grunt Sapu lobby wang en a underwear pena a gesag disi dat hij a kong en a pai gimi nanga yu fu ibe ka feni a libi fu tego lobby wang. So a iskrofara na eni Hebrewsma kapital ting da versi negi ataki sowi e si taki a poti a fosi sani na wan sei fu a kampoti difu tu. Lobby wang, je sabi taki masra besluit wan verbond nanga den jusma na eni a woestijn. Lobby wang, Moses bede a wang dibe e luku a verbond disi. Lobby wang, a wang dibe luku taki alasani be mus go boom ondro a people. Lobby wang, en so a verbond to disi meki en so Libisma, be mus horden a bepaalde wette na eni a grand tapu disi. Ma de wet ben furu en de belai dat die libisma no be oma horden en a sondu be heitum si lobby wang. En disi na a eerste verbond sa Gado Almighty making a libisma lobby wang. Ma Bible buku e taki. So we a she taki a poti a fosi sani na wan say a poti a erste verbond na wan say and a meki a difu to kom geldig lobby wang. Ataki fu a kampoti a difu to lobby wang. A tweede verbond lobby wang. A tweede verbond sa Gado Almighty mek na nga libishma na Jesus Christus na nga embrudu. Nanga urokona akroisi en fu wika acceptering fu wika libi fu tego na eni akonu kondre fu papa Yehova Almighty suku fu teki a tweede verbond na eni libi en asade a laste verbond sang mekina ina grond tapu disi Bible buku taki no antra verbond ne kombaka disi moro sang dena pasi ekon na a opname if you accepter a di futu verbond disi tevens a laste verbond dan futru mi kan tegi you taki you sa dena ini a opname
en yusagwe nanga Jesus Christus futena ini akonu kondre fu papa Yehova almati perisa libi futego en tego lobi wang den day disi mek we tek prakseri abra a word fu gado san charity day en mek we luku fa aigona en we libi if true true we knapu ondro a brudu fu Jesus da difutu forbontu a lasta forbontu san meki nanga libisma fu kankisi alibi futego lobi wang teso fara mibe wani chari a bible boskopu disgiyu en me bribi taki te wan tra leis baka wi de baka via de radio senders fu radio shalom na eniu oso kamera nanga la bible boskopu an brief an Suriname utambung en we bargi unu shalom shalom shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Yeah. En dit is mijn gebed naar de Heere toe. En luister heel goed.
1: My Jesus.
2: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Lobby one me parwa shuit odi in a sning fu masra Jesus Christus na atjun da uyerek batakina programa vrouwen vandaag uma tide ini sranantumu. Mi wan bar odi na pastor Marco Saling Daly, na wi lobby sisa Douglas, mi wan bar odi na a leiding fu Radio Shalom, alle de bestuursleden voor Eretz en de directieleden voor Radio Shalom, televisie en radio. Me bar odina, alle de rokoman voor Radio Shalom en alle programmamakers, omroepers, jongwang, nanga bigiwang, me bar on alle wan suite odi. En bovenal, we bar odigi alle luisteraars, wins PUD. In Israël, in Europa, in het Caribisch gebied, in Amerika en ook toe in het Afrikaan continent, wins pef grondtapo. We baru odina lontu na in heer grondtapo, want peino sabi, peino denki, dapes made di e arki Radio Shalom online. Mine nasi sa fidelia gran galon en udoro baka nanga wi programma. Uma tide vrouwen vandaag in Sranantongo. Lobiwan, miwani baru odiwan spresrutu fasi, omdat isabi, a wanf de lezi ubetakikba, abra de blessi di garopoti in un natuurlijke omgeving, ubetakip chinso abra oktu, den sansa garo e blessu nu in un omgeving, kainanga abel de be offer. Je gi wan pisi na garo lek fusor garo tak mi de yu dankbar. Mi gi yu gran tangi. Tak yu du asani disi. Ji wi garo yu giwi fu nyang en yu giwi koni. Fafu waka en fafu gebruik a omgeving fu wi. Garo muskis ala glory bikasi. Na een a glory fiti. Na een a fiti fu bar glory fu gi gran tangi. Damo efu kan begi me na ngami masra tide ukom baka na a programa disi uma tibe vrouwen vandaag en garo ugi u gran tangi fu alas madi e arki en a boskopu diwi o chati de o chama boskopu ko masra we pota onderwerp in u anu a onderwerp fu tide masra gezondheidsvoordelen fu a siri fu a afkati. Ja, afrok to diwe kari afkati, afokado if you want karenso, gado ugi u gran tangi, dat you na wi gado, you na wi masra, dat you meki sani poti inangron tapu disi, pe you gisma koni, fu lerunu, fu sorunu, tak tenyan so wansani te du disi, na disi o onder hou asking di gado giu, mek atangu sontu, en mek ade altijd boom. Masra utaki u gran tangi fa onderwerp disi, wan mi leri feng, en alas madi o leri mei, nanga a informasi di u opot konja via Radio Shalom, giden krakti, en giden echt wanyo opo aide trawan di ben saben keba, garo we gi u gran tangi dat desa jendoro, nas madi ne arki Radio Shalom. Mas madi kan gebruiken ook te boon. So we begi in a name fu Masra Jesus. Amen. Lobi wang tide o taki abra af siri fu a afkati. Ya, a afkati na wan shwiti froktu, na wan gusonto froktu. Ma te we taki fu a meti di we efeni te pira a buba puru na afkati a grungwang lichtgroen miloba kleur dat zote a wang die eshi da pe ye nyame maar dat lijn aan vitamine maar wans aan is aan nooit mi be sabi dat na recentelijk mi koleri voor sabi taki ishi a siri voor a afkati I kan mek te voor een je meka te je koteen pispisi of I kan raspen dat je pote in faya watra dat je dringen lek te en a lijn vitamine en tide we otaki abra want to vitamina and so presi fu usching ade guson to ji dat na asiri diwi e prani if you know an praning e bai so fur afkati kane one thing you prani atrawan you no prani ya of a taki fe you prani faye prana afkati lobiwa mino it no prani afkati mame nyang afkati bi lobe guson tu te manteng mamek mino tak moro langa lobi wa me baru odi etewa leisi en if ala san wakabum tide motaki mogide highlight motaki over a guson tu fasi fo a afkati siri giwi ati en ook to giwi space vertering fa anyafunu e miri inusting fa a yepi nangadati en ook to fai ondersteun you immuunsysteem dat wat ak fi no kai siki siki tumsi en ook to a yepi fa fu you gewicht fai kan hora gewicht fu you in die balans en ook to a taki ontsteking, bijvoorbeeld, if we ontsteking de in your skin, fa a afkati abisanina ini, fu yepi rem, fu akomoro ogri, lek pabende, en di fu siksi, alatra voordelen, fu afkati te di u edringi, de you bloedsuikerspiegel, akaregulering, ou yepi potengo zontu, de wan dan sandati akan yepi a grow for you weary a yepeng nanga okto afasi fa you skin you send where it go this dam tak dati ba mi be pot dati leki sesde punt mano ishi mi verterik ba a voordeel fo a afkati di de a te a siri vente you dringa te ven dat den sani san a yeputu lobi wan dan moet go stuk voor stuk. Moet go naar nummer 1, want nummer 6 niet aking ba, maar moet pot wat trapuntieren, leek je advies, die moet de voetba. Mi hoop mi no vergiet dat die moet de voetba, moet go advies, abra spresrutu, wiri, sa afkat ik kan do, dan ga wiri funo. Lobby wang, mi wang kom, tapa eerste punt, sam bentaki, hartgezondheid. A appetit voor a afkati of a siri de karing de pit. In Holland advocado pitten. Kodak na wang pit no mo wang afkati e abi. A abi ikang poteng te u dringa tefeng as a yepi saka den takru cholesterol is abi a fatu di ekon ef konf in you in the tea for your skin, a more fatting and an egue, and a afkati can puru den this year, a kau roko tap den, that the guek mopo out your skin, and that he a yepitaki a door stroming for a brood of you, a befordering, and that he a rem taki, you ati a tango son to, and ook to a te this year, ka yepi. Nanga yu bloeddruk, want isabi bloeddruk, eva bloed, eva broedu, deki tumsi in his skin, da isab tak probleem. Ma ta de normal, da druke waka, da dat want tak yu skin relax, en yu broedu relax. Lobi wang ena trasani sa a afkati edu a siri feng, isab a afkati apwa mooi lontu siri, da ye kot kote mooi of je raspe mooi dat je me kwam mooi te ven. Ja, en ate je non pot sukru, no pot sukru, no pot soutu, no pot next drinken letva ipoten in a faya watra. Ja, mi e faya awatra fosi. Dame potengona ini. Dame drinken a apwa mwoy shwiti tesi jimiere anobita. Ya, anobita. Ade wan gewoon fasi wan. Same tak jana san same du regelmatig. Ade wel, wan tu wikik ba mino dweng, man omi ap mi afkati en mo dweng wan ten de disi. Ja, you space vertering afkati e yepi gevaarlik nga you space vertering gusontu. Omdat a abi wan he vezel gehalte. Ja, en dat die en meki you stoelgang dat je moro go bevorder you stoelgang. Dat want ak ine kisi trangabere. Ita a risiko fu abi trangabere, ja, de karen constipatie, nou een mooi woord toe, ja. Dus, je stoelgang is de mooi. Hij versoepelen, hij jeep je, en dat hij maakt je zin in je, en moro kring. Hij ruimt, hij ruimt op, moro betere, ja. Hij rokele kwam sibi ook toe. Sap kwam safu sibi, de jeep je voor sibi kring, je in je, je space vertering naar de darmen voor je. Ate disi kan je ook toe. Isabi solliciteen yang je vier zo opgeblazen lik. Wan lo gas lay in you skin dat je wan broko sunny. Je me risp op en zo. Je viel ik me wan risp op man. Ja, afkati atefeng e je pitak je ap wan zo kalm. Kalm, kalmte, de rust, die in je spijsverteringsstelsel. Dat want ik voor Anjan Fiemiri, mooi safu, Sandy Bungi, je skin, ik go in haar skin, goes horen, goes on to, maar Sandy no boom, dat is sibik mopo, en dat je moet go naar toilet voor dat. Ja, dat je go do grote boodschap, like fawe taking in trafasi. De watra sani de, to voet derde wang, kota de vierde wang, twata zesde wang, mi ben take, de voet vierde punt, samo meki jaso, you immuunsysteem. Dat wang taki, afas fa you skin e verweer sani sansa poras ching, sansa mekas ching fi you rustu, verroest. Ano isri, maar toch is abi de gebruik a woord dat die antioxidanten sani sansa pori yus chin a afkati e hori yus king fris fris vers vers ja a leiden vitamine die e hori yus king meka de vers me altijd a de fris de vein veerkrachtig boom en zo en dat abi afweer tegen ziekte, naar infecties die ik kom, dat hij versterkt je skin. Dat infecties zijn zo een contact je skin makkelijk aan om aan kom. Ja, en vooral infectie, en met je vier korsu, je vier solis in je vier boom. En je vier dringen afkatite, als hij je pio tak je kom vier boom, je vier normaal, en sanego bungi je in je skin. Lobiwan, if we look at the Luca Siri, like for me, taki ade wan bigi wonder gimi. For she taki afkati a Siri na ini e do den sandisi. Dus one tra de ukan taki over a frog to di onya is super gezond, mati de wan taki abra a Siri di we troe. Te kota afkati kote opo she a brown Siri dena minri dape. Iteka ah prelamant. No ano prelamant tori morayare. Kibre mooi in je ijskaas, raspe mooi, ipotendape, tayuru doro, chins op chins o je teken, je mekite, je drink, je reden voordeel die mikari balo biwa. En disi, na gado gilibis makoni, fu usa feni den san disi, ini den san isa ambeki jiwi in wi omgeving, in wi natuurlijke omgeving, no na business, je make money fin, if you pran wan ap e abi kan de omeng 20 af katibong ala de meki ah ye ser gidens ma de sera woyo of you serefi e serio af katiere for alta de groom ai kolepi da ye shita bigidoro a afasitak ai abip ching akon bigisa doro so le si te go by af kati ye firing asafu ba kan de opori ma milo bainen tranga tranga wan da me charin kon safu na oso. Lobby wang, da we go doro nangatori fu a afkati, ushitaki, a yepi for komtaki yusiki, and I gi yusching, trangas ching, a de lek wang, wang sani sayu musnyang, de tak you immune system, that one tak a system de make you skin ne siki siki tumsi. So zmai tak bayam idat mi ne siki maklak yare. So langa ine siki maklak isap tak den san sayu nyam pot ginis chin gusontu. So zmai tak ki ah imus e siki chin so fi you skin kang leri fu bow wear stand. Mar ina fu siki afkati sa yep you bow you wear stand lobi wang. Ishi gado yepunu tak a meki sam poti ini a time fu eng, ini a jari fu eng, tak uka nyame en dang unefir no one siki dape. Lobi wam mogo dringi wam chiso watra, da meku arki wam chisingi, da mokom baka tap a tweede pisi embakarati da mo rond af.

0: So, Lobby One, that we call Bacardi a faith the punt. Sa afkate yepi, then Sammy Lazy ook to a scriptaki, mogelijke gewichtsbeheersing. Dat want taki, a abba mogelijkheid. Voor je sa beheers je gewicht. Want doordat den vezel die Assyrië voor a afkati abi na ini eng, dan je kies wan gevoel tak ai, te dringen, angrine kiri. En dat hij jepi ook to taki, angrine kiri. En dat hij ondersteun je ook to tak, je ne kom fatu tumsi. Lobby wan, fa Assyrië fa afkati di meluku dape. Lobby wan te je lees de sandisi, en te je kon leren voor sap de sandisi, dan je praxeri tak agado dis ano wan voor mondru gado, ano wan bigi gado de jepiu, voor je moest do den sanidisi, nanga soso a afkati. Boiti dat ta afkati bonde tapio jari, aigi u schaduw, ikans don onder a schaduw fa afkati bon. I can look all lati ade nanga de bon wan ta son knapu na mindre ya tak ai to a fiurugba. Ade yo kenki we gona neti yuru. Da ye luku te a son e opo. A say pe a schaduw fu a bon en afkati bon ap data informatie dat giwi tu. En gado e soru de san dati mako gona nyampisi fa afkati. Wat a geer solek mi wan dual af, ma ne un e dual af, na de bon sani di gado poti ini un libi omgeving, ina omgeving pode. Daarom mek ye si te ye kot ala bon, ye kap ala bon puru na presi. Lobi wang, meki a grasi gro en meki den bon gro. Gado abi ala den butsani giwi fu libi wan shwiti fasi ina gron tapu disi. Lobi wan, da we go baka tap wan den last onderwerp. Dat taki so. Taki a afkati, a siri fu a afkati. Diwe nyang. Ya? A mooi groen si, a mooi bruin siri ini a afkati te kote opokba, ja, ta safu mooi, i kote opo is a mooi lichtgroene kleur, ja, da je si a bruin kleur dape, dat na siri fu a afkati lichtbruin of donkerbruin, kan tak fai wani, ma mi e kare wan bruin kleur. En dan me kare en so ma lek fawe, shing. Lobi wan, afkati, ai remontsteking, aba eigenschap voor remontstekingen. Ja, dus, if one le kwa yo-yo kokaring, if a yo-yo butsueri, ja, ai remming ook toe. Omdat, a afkati, abi a vitamine na ini, de yepi taki te butsueri wan kon in your skin, grok mopo uit your skin, dat hij verminder in. Ja, en dit zijn de voorbeelden voor afkati. Ja, dan moet je herhalen, bakat in ben tak na begin, tak afkati, a tefen, a siri voor afkati, no vergeti, met tak abra a siri. Ano a vruchtvlees voor afkati, a vruchtveng, a groenwang, ja, hij staat na het donkergroen zo, hij moro legt die te icona sepa siri de heel mooie kleur heeft hij groen gezond ja lobiwa dus dan we rond af nanga disiftaki akusontu sodana dat hij jepiu takiu sukrusiki e regel nanga into. Dus if you taki you up sukrusiki wins you na up sukrusiki dringe lobiwang aba gewoonte mi be lering mi be lezing of want dat raben taigi mi ook to taki lek te gebruik den so te disi no den tak te gebruik he wa lezi da go luku yu bloedsuikerspiegel da no verbeter ai tek ten wan moon na nga afu 6 weeks gebruik in 6 weeks da je begin si result. Dat. Lobby wan, doordat mi abba gewoonte, me giu mi egi getuigenis, mi abba gewoonte, voor mi beleri taki, teju enya. a fos sani sa e nyan, in etan te ikba nyan ala sani, gozon to of nit, da e nyan frok to ne, frok to nom de ala asto wang. A fos si sani sa yu mous poti go tap yu mag, na maman ten, mous de frok to. En, ika meke in de forum fute, lek fam taki a afkati, e yepi nan a furu san disi, meka te fu a afkati. Fos yu nyan wan san pot go in yu bere na mante yuru. En sami kisi leri for, lek ten yina mi ok to taki, tam baka wan af yuru, fosi. Dus a fos sanite, ten minste wan af yuru. A fos sanite sa yu edu, te yu opa maman ten, mek a te. Dringen, da je wachti mooi, kan je igo, I was is ki mooi tak oké, mo prepareer, anyang, samonyang, na manten disi mi ontbijt, en wins an ontbijt, wins na you lunch, mi dride nyang, of fos you go nyang, te ma you mag, you skin mo de opo, fo ontvang a te, nanga alla de vitamine de minerale di de na ini fo make you libi gusonto and give you a more chuti langa libi ja ini agron tapo lo biwan young one nanga oruan bigisma nanga young usma alla sma di e arki me ku te kleri and den san sameta ja you can google den wa no omens my google te taki bago google dai luku avocado Peten a so de escrife, a siri fu wan afkati. Sana den gezondheidsvoordelen, sana den gusontu voordelen fu e. Lobi wan, no me grap. Meku no me grap, meku nyang den sani, gusontu sani san gado potji unu. Lobi wan, inabede in mi prakseri fos mi kona programma disi. Tak, okay, sos mai tak mi wan chibreng, minapteng, fe meken vers ala yuru, da yo go pot sani, tak am de houdbaar, da solang ay fu getra sani tu. Fu woren gezond, ano a onnatuurlijk fasi. Da kan tak a her vitamine sabe abi bepaalde wan fe e broken puru. Dus lobi wan, Sangado ji unu ina natuur, fu nyang, pot go inuski, ala yuru a api vitamina na ini. Luku a yepi meke uwiri moro gezond. Kane uwiri is fall af. Uwiri iwan meka de iyongu ete, ma altaite ye kami wiri a uwiri fall af. Lobi wan, da mi na sisa fidelia grand galon, En mi nummer, mi nobe kare ete, want a programma e kon tot wa einde no, mi nummer na plus 233-209-06-8585. You can WhatsApp me, tap a nummer disi, en ook to, you can, if you up wan boon ervaring, nanga wan sani, Ik kan jullie je getuigenis ook doen, want dat is aan dat te stimuleren. Met dat alle de lobby sisa. Ja, dan een brada die is zinboskopen kom. Wees je niet zin regelmatig. Ik tak dan een miwan lezen, onder tak moro. Brada dan een sisa. Bigi sisa, jongens sa. Wees soort posisie abi. Wees suma jude. Jude, wan gramma, gran tangi fu you. Jude, wan jongens ma, gran tangi fu you. Trawa e mek dem chief den sen aboskopu kontak luku mimma be arki u programa sana san disi sorgu taki te e arka programa disi if you man tepe if you shita ka onderwerpu da te wan yere wan san feba kada ye go arki ya da ye arken en da I kan bel radio shalom tu jiden a onderwerp En dat ik kan vinden onderwerp die dat programma ik kom bakken. Zo so, of dit programma voor of dit programma ik herhaal. En if you wanna herhalen, you can bel go naar radio Shalom. Zolang so, het programma ba dat is Shalom. Ik kan vinden herhalen voor het programma Shalom. Ik herhaal programma's ook toe. Met dat een grand tangi voor dat die. Lobby wan go stop na pis die ze want. A minuut ik go zo snel. Ik go zo snel. En lobby wan mi apuan tep go uno. De ik go gepaard. Nanga afkati. Ak kan dat mi met dat ik ba. Maar die zi mi taidu fu ate. mano mo tai go wan trasani this anot temoro mo tai go wan trasani lo bi wan a enda fu a programa dise a trasani sam wan tai gi teu afkati pori notro e anya fa afkati ta safu a pori isapta ki e gebruiken fu make you very grow. Je te ka pelop fin, je masse mooi da pelop dati. Je te ki da vreife in je wiri, vreife mooi me ka furu je wiri, mooi. Dat a furen a la pisi fi je wiri je ede a kisen, da je weer wan plastic ke. Weer wan plastic na je ede. Ore wan af juru tot wan juru langa, da je wasen puro. Dobe wante je wasen puro. Ye firi bafa a we refuse tevi lo biwa misref duentu erste leisi mi konya wa yomu uma beroko na ngami damitak mitak agel mi wiri e fal afma tatak mi mo behandle a we refi na nga afkati mitak sa atak ya mo behandle ji na nga afkati ma afkati muspori ya te you know manya memoro ayer grungue en so en am safu bu mitak okay dan apa handle au virif mi lo biwa mi meka dama telek an euroko na wi euroko presi moro an euroko na nga umoro telekague mar mi kisa les dat fu in ya en betaigi da mi be firtak okay a afkati a wasa virik ba a virif fu so stifi kama wiri a wiri ne kot moro da later mi si ai koti mi tak mecha a wiri e koti a tak ne i me se pot fatu gi wiri tu kastroli bunji u wiri ai ba handel den senue na yu ede uktu des a kastroli a bunfu poti u wiri ya des no forgiti fu ba handel yu chimbu ba handel in se nangadoro se e ba handel bu me garo bless unu te wan tra lisi baka nanga wi egi yu egi programa uma tide frowa fanda. Mina sisa fidele a grandalo en meko abi wan boom en shwiti en gusontu weekend. Ya, if you begin at te tide no farwaktak te dringen tide aida alasandes okba. Te karrente 60 wiki langa behandeling. If na alamante ye dringen. Ya, te orente 60 wiki da yo shi ye bigi si resultat. Mi if so leisi te mi bigin tapu asani. So leisi me kobra yoke drimu langa. Ya? No forgiti ook tu gember isap a gewoon gember raspen potengo ika moksen ook tu nanga trate sa ye dringi dat gezond ook tu. Ya lobi wang me karo bless unu utambung te wang tra leisi baka mi ete walisi mi nenga si sa fidelia grandalo en u abi wan gusontu en hopeful weekend ini masra. Amen.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

your number one chance to radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. We zijn met Chepko Smara. Maar we zoeken kwaliteit toch?
2: Hé hey broer, no stress you a day. Hino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die zie. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik heb een hele interessante prediking. Eigenlijk ben ik zeker 3-4 keren wakker geworden. En telkens als ik wakker word, dan denk ik, maar van op de prediking die zie. Van moet zitten, van moet doen, van moet zannen. Maar de Heer sprak op mij om een beetje te praten over zijn laatste, over het laatste en onwankelbare koninkrijk. Mensen, u moet begrijpen wat er gebeurt in die wereld. Wanneer Jezus op aarde komt, komt hij om een aantal dingen te bevestigen. Eigenlijk komt hij om de heerschappij van God op aarde te bevestigen. Wanneer Jezus met ons bidt, onze Vader, die in de hemelen zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook ook op de aarde. Dan maakt hij eigenlijk een statement waarbij hij zegt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Waarbij hij aangeeft dat hij gekomen is om Gods koninkrijk op aarde te bevestigen. En het woord koninkrijk is misschien een beetje verwarrend. Want wanneer we koninkrijk horen en wij zijn niet eigenlijk de oudere mensen misschien even maar. Maar we zijn niet echt opgegroeid in een koninkrijk. Wel even tot 75, de oudere mensen zouden dat misschien nog kunnen onderscheiden. Maar de meesten zijn al dood. Maar wij zijn in een democratische republiek, de meeste van ons geboren. Dus koninkrijk is dan verwarrend soms. Maar wanneer wij praten over koninkrijk, dan praten we over een rijk waar een koning heerst. We praten over een heerschappij. We praten over een autoriteit die zowel opereert in de hemel als op aarde. We praten over koninklijke macht. En dat is heel belangrijk om te begrijpen dat Jezus Christus gekomen is op aarde om zijn koninkrijk te bevestigen voor eens en voor altijd. Want in principe toen God Adam heeft het gecreëerd, heeft God Adam het koningschap gegeven over de aarde. De autoriteit. Maar niet gewoon. Adam was niet een gewone mens. Adam was vol van de geest van God. Dus Adam was een supermens. Hij was de zoon van God. Toen hij op aarde was. Daarom kon hij al die dingen doen tot de zondeval. Na de zondeval kan hij niets meer doen. Dus God moest om het plan voor te zetten, Jezus Christus brengen op aarde. En het mooie ervan is, omdat God de heerschappij gegeven had aan Adam, legaal, moest Jezus Christus door een mens geboren worden. Iedereen die autoriteit neemt op aarde zonder een mens doet dat illegaal. Eigenlijk niets en niemand kan opereren zonder een mens op aarde. Dat heeft God niet gegeven aan niemand. Dus Jezus moest geboren worden uit de maagd Maria. En daarom noemt hij zich zoon des mensen. Om te kunnen zeggen, nadat hij Satan heeft verslagen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus iedere geest die wil opereren, moet opereren via een mens. Ook demonen. Geen enkel demon, ook Satan, niet, kan niet opereren op aarde, tenzij een mens hem toestemming geeft. Dat was maar hij zei, dat zomaar je toestemming. To regering jullie. En voor regera grondtapo. Gado of Satan. Dus wanneer mensen, en het is diep hoor om daarover te gaan praten, dat wil ik niet. Maar wanneer mensen buigen voor dingen, of bepaalde dingen aanbidden, dan geven ze die geesten toestemming om via hun heerschappij te voeren op aarde. Wanneer wij buigen voor de levende God, wij buigen voor Jezus Christus, wij accepteren hem als onze heiland en verlosser, dan geven we God toestemming om via dit lichaam te opereren op aarde. God kan alles doen. Maar hij beperkt zichzelf soms. Omdat hij de aarde gegeven heeft aan mensen, kinderen. De hemel en de hemelen zijn des Heren. Maar de aarde heeft hij gegeven aan mensen, kinderen. Dus wanneer Jezus komt in Mattheüs 4, vers 17. Begint hij direct te prediken. Bekeert u. Want het koninkrijk, Mattheüs 4, 17. Der hemelen is nabij gekomen. De heerschappij, de autoriteit. Ik ga naar een plaats. U bent niet een gewoon mens. U opereert onder een heerschappij. U opereert onder een koninkrijk. U opereert onder een bepaalde autoriteit. Maar om in die autoriteit te kunnen opereren, zegt Jezus, Mattheüs 6, 33. Zoekt eerst. Mattheüs 6, 33. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dit alles zal u bovendien gegeven of geschonken worden. Dus wanneer wij praten over opereren als God, opereren in Gods koninkrijk, is het eerste wat u moet doen, mensen, is u volledig overgeven aan Jezus. Mag ik een amen horen? Velen van u zijn zwak en u kunt niet opereren in Gods koninkrijk. Omdat u niet overgegeven bent aan God. Als u niet bidt, kan ik u nu al zeggen dat u niet kan opereren in Gods koninkrijk. God in zijn genade komt u tegemoet soms. Maar als u geen relatie hebt met de koning, als u niet roept tot de koning, als u niet gehoorzaam bent aan de koning, is het heel moeilijk. En u gaat merken dat ik in deze periode, zeker in januari, samen met de andere pastoors, toch een beetje dieper op dingen ga ingaan. Omdat, kijk, de meeste van ons die hier zitten, leven door het vlees. We opereren niet door de geest. Wat gaan we eten? Wat gaan we drinken? Pimofenamoni. Sommige mensen werken zich kapot en gaan toch niet vooruit. En als ze zich kapot werken, is het nog geen probleem. Want God wil dat we werken. Maar God zegt, wanneer je werkt, moet je je tiende brengen naar de voorraadkamer. Opdat ik die tiende kan vermeerderen. Opdat er spijzen is in mijn huis. Opdat ik ervoor kan zorgen dat alles die jouw rijkdom zal aanvallen. Alles die jouw dingen gaan aanvallen, dat ik ze beschut. Dus het zijn koninkrijksprincipes. En als je niet opereert in die koninkrijksprincipe, heb je een probleem. Mensen, u kan zoveel dingen doen aan de mensheid. Maar als u de dingen niet doet die God vraagt voor hem, heb je een probleem. Sommige mensen hebben geen probleem, ze kunnen geld geven aan ieder. Maar hun tiende gaan ze nooit geven. Geld geven aan ieder is voor ieder. Maar God zegt, de tiende zijn van mij. Dat is van hem. Dus juist, I want for God, in a want God. Maar je geeft alle trasma, je blessings, je sani, en je woroko. Wat van God is, is niet van jou, is van hem. Die moet je aan hem geven. En de rest mag je, al wil je huis weggeven. God maakt zich niet zo druk. Maar al geef je huis weg, maar je geeft hem niet wat hem toekomt. Het werkt niet. Dus om te kunnen opereren in Gods koninkrijk, moet je gehoorzaam zijn. Moet je overgeven aan de Heere Jezus. Want dan kom je op de plaats dat je gaat begrijpen waar je eigenlijk bent. Er zijn eigenlijk maar twee koninkrijken die opereren op aarde. Of u opereert vanuit het koninkrijk van Satan, of je opereert vanuit het koninkrijk van God. En u bent christen, van welk ook koninkrijk wil je opereren? Van wie? Maar weet u dat de meeste van u opereren vanuit die koninkrijk van Satan? Omdat het hier te maken heeft met je mindset. Het koninkrijk van God heeft een aantal principes. Ik zag een ander woord. Waaraan je moet houden. Het koninkrijk van Satan is bijvoorbeeld neem. Je kan goed doen. Maar het koninkrijk van God is geef. En dat krijg je terug. Amen. Het koninkrijk van Satan zegt, je moet heersen. Ay, mina man. Het koninkrijk van God zegt, je moet dienen. Ook al zou jij de man of de vrouw zijn. Zie je? Dus, lieve mensen, die twee koninkrijken botsen constant tegen elkaar. En als je opereert volgens de principes van de wereld, kan God je niet zegenen volgens de principes van hem. Dus wanneer je opereert volgens de principes van de wereld, krijg je het loon van de wereld. Maar wanneer je opereert, en het loon van de wereld is simpel hoor. Is simpel. Je werkt van 8 tot 4, je hebt een bepaalde functie, je krijgt dat geld. Klaar. That's it. Maar wanneer je opereert volgens het principe van God, dan zegt de Bijbel, je wordt 30, 60 en 100-voudig gezegend. Dat is een heel ander ding. Dus eigenlijk in het koninkrijk van God, ook als zou je 10.000 waar zijn, God geeft je 30.000. Daar begint hij. Maar hij zegt, ik kan ook zeggen, ik geef je 60.000. Ik kan ook zeggen, omdat ik ook 100-voudig ben, geef ik je 100.000. Maar in het koninkrijk van de wereld, wat je waard bent, dat ontvang je. Mag ik een amen horen? Come on, somebody get excited with me. Ik wil dat u kan begrijpen, mensen, dat u eigenlijk te veel van uw tijd en uw moeite zomaar zet in het koninkrijk van de wereld. Stop jouw geld, stop jouw principes, stop jouw tijd in Gods koninkrijk. Ik daag u uit, dan gaat u zien wat God allemaal voor u gaat doen. Mag ik een amen horen? Kom maar, als u dat gelooft, geef de Heer een applaus. Dus het koninkrijk van God is Gods actieve heerschappij. Niet alleen een plaats of een positie. Maar het is God zijn actieve heerschappij die eigenlijk zegt tegen alle mensen, onderwerp je of zoek eerst mijn koninkrijk. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. En ik ga u uitdagen vandaag, want het is het einde van het jaar. Wie vindt dat hij onderbetaald wordt? Ik niet, no? Maar wie vindt dat hij onderbetaald? Laat me je anders zien. Als u kijkt, leerkracht, u wordt onderbetaald. Verpleegster, u wordt onderbetaald. Militair, u wordt onderbetaald. Maar als u dat wilt doorbreken, moet u vertrouwen niet meer zetten op het wereldsysteem. U moet uw vertrouwen zetten op God. Daar ga ik weer naartoe met u. Ja. De Bijbel zegt in Matteüs, ik denk 10, laat me dat zoeken. Er is niemand die alles opgeeft om het evangelisch wil en niet gezegend wordt nu in deze tijd. 30 en 60 en 100-voudig. En dit moet u begrijpen. Wanneer God u wil zegenen, dan kan niemand dat tegenhouden. Marcus, ga naar Marcus. 10, 28. Hoor wat Petrus zegt. Petrus zegt klagen, want hij is een businessman. Hij is een visserman. En heeft alles opgelaten. Hij is alles gelaten opgegeven op dat moment voor Jezus, voor het koninkrijk. Petrus begon tot hem te zeggen. En de schrijft het netjes. Maar hij klaagt. Zie, wij hebben alles prijs gegeven. En zijn nu gevolgd. En hoor wat de heiland zegt. De heiland zegt. Voorwaar ik zeg u. Er is niemand die huis. Of broeders. Of zusters. Of moeder. Of vader. Of kinderen. Of akkers. Dus je financiën tot je werk. Akkers. Heeft prijs gegeven om mij. En om het evangelie. Of hij ontvangt het honderdvoudig terug. Nu. In deze tijd. Dus als je één huis hebt opgekregen, krijg je huizen. Als je je familie hebt opgekregen, krijg je families. Als je kinderen hebt opgekregen, krijg je meervoud. Als je één akker hebt, krijg je akkers. Met vervolging en in de toekomende tijd het eeuwig leven. Iemand schreeuwt halleluja. Iemand schreef, het koninkrijk van God is machtig. Maar waarom zien we die zegeningen niet? Omdat u niet durft dingen op te geven om het evangelie. Omdat u focus bent, ik. Maar het werkt niet zo in Gods koninkrijk. In Gods koninkrijk moet het altijd zijn, God first. God first. Wanneer God u die specifieke opdrachten geeft, moet u zeggen, Heer, het is moeilijk, maar ga het doen. Amen. Deze dagen hou ik me bezig met het feit dat wij opereren in het koninkrijk, maar ik zie te veel mensen het moeilijk hebben. Te veel mensen gaan ook in de kerk, gaan naar geldschieters. Te veel mensen geld lenen. En lenen is niet verkeerd als je het goed doet. Amen, als je gaat lenen voor een huis, heb je geen problemen, zelf niet voor een auto, maar doe het goed. Ga niet bij een geldschieter en rente en je weet dat je niet gaat kunnen betalen, maar ik wil zoeken aan money. Doe het goed. Doe het op het niveau waarvan je zeker weet, je kan het betalen en je kan normaal leven. Begrijp je, maar ik zie veel mensen leven onder het niveau van God. En dat ding hindert me. En ik vraag mezelf af, hoe komt het? Er zijn twee dingen die mij, en die mij hinderen. En ik heb mezelf daarop ook moeten betrappen. We leven te veel door het vlees. En we leven te veel materialistisch. Iedereen wil groeien materialistisch. En dat begrijp ik. Maar je kan niet groeien zoals jij dat wil hebben. Je moet groeien volgens die goddelijke principes. Veel mensen opereren met hun mind. Jouw mind, zolang het onderworpen is aan de goddelijke principes, is het geen probleem. Maar zolang je het wil doen op een wereldwijze, je gaat gewoon een average persoon blijven. Ik wil geen average persoon blijven. Ik wil gezegend zijn zoals God dat zegt. Ik wil hebben dat die zegen zo ver is dat Yeshiva ei waka abrameen. Ik wil geen voorganger zijn met een mond dat God bless me, maar in mijn bij niet eens, in mijn poen niet eens, want bij wijze van praten, want de oedusu kolu, voor kan doen aan vrij. De ite luka money, im seking, im sane, solisi, begi, in tongues, revi, rekabashata. Dat masra in die heb me, die moe openbaar heeft me kan gebruiken, gewoon niet eens. Wie is moe om te blijven waar je bent? Heel veel van u zijn niet moe. Dan gaat u zo blijven. Laat me die vraag nog eens. Wie is moe om op het niveau te blijven waar u bent? Is de Bijbel de waarheid? Ja of nee? Wie gelooft met mij vandaag? Dat als God iets geschreven is, dat hij meent wat hij geschreven is. Maar waarom zien we het niet? We zien het niet omdat... Hey, imshas en zo. If you want one bachelor degree, in wat een bepaalde passie en in voldoen aan een aantal normen en criteria, vind ik een halen bachelor. Ja of ja? Zo is het ook met God. Mensen zetten hun tiende, maar ze willen God dat God hun zegen. Mensen zetten nooit offers, maar willen dat God hun zegen. Het werkt niet zo. De Bijbel zegt, wat je zaait, zal je oogsten. Je geeft nooit liefde, maar je wil liefde hebben. Maar je neemt geen liefde. Altijd investeert boe boe bij die boe boe nein. Maar bij je. Altijd investeert spang. Maar niemand kijkt naar jou. Als deze pot was smal, dan verboerde de loka je direct. Want de matak boe boe is tijdelijk dood. Alles met jouw smile, dan ga je zien hoe mooi je bent. Jouw smile even. Zelf even met jouw smile, met mijn logo heel trafassie. Ja toch? Mensen, je moet dat ding begrijpen hoor. Takroef is hier naar die brede rap. Mooi is hier naar Jezus. Amen. Heb je gewoon also altijd aan masraf is hier spang, aan betrika kerk hier naar gewoon zo. Mag ik een amen, zusters? Maar omgekeerd ook toe, heeft zolang haar broeder gewoon also iets heel schierlijk in haar also. Oh, here he comes, she's a man eater. Haar broeder gepleibal heer die in plaats van haar also. En hij kan also schrijven, hij hoort krank met dat hij een sribi. Hij borrow go schrijven, hij heeft je in de jabari. Hij denkt, meneer Jerry, hij gaat drie wat heeft je. Omdat hij sap dat moet zakken je. Ook wel liep je vroeg of laat. Amen. En wij ook hebben het probleem als voorgangers. Als wij altijd streng zijn, kom je niet meer terug. Adjelika voorganger is wat chirmi hoor. Amai lukumilek amana rechter. Ayume takikonja. Nee, na verloop van tijd zijn die mensen moe van die dingen. Dus mij want dat die tak ook. Amy goodu fafi kon je wan braza. Amen. Dus er zijn een aantal goddelijke principes. Normen, criteria's, waaraan je voldoen. En de Bijbel zegt, wanneer je alles opgeeft, mensen, om Jezus. En ik wil dat u dat beseft, krijgt u het 100-voudig terug. Kijk, ik zat op de Bijbelschool en die man zei altijd, you cannot outgive God. You cannot outgive God. You cannot outgive God. Wanneer je denkt, ach, dat je valt, dan ga je sorry. Dat ga je oké, dan moet sorry, me aan u even. Dan word je zo stil. Dan ga je een beetje bless you. Zo so lees je, ga je een beetje bless je acties af, mijn heren. Hoe is dit mogelijk? Maar zo werkt de Heer. Zeker als je trouw bent. Zeker als je best doet. Dus opereren in Gods koninkrijk is heel belangrijk in deze tijd. We zijn niet van die wereld, ook al leven in de wereld. We kunnen niet dingen doen als die wereld. Vrouwen, en ik mag u complimenteren, de vrouwen van dit huis. Geef u zelf een applaus. Minashu wel voor straat hier, maar hier ben ik de laatste tijd wel een beetje tevreden. Geef u zelf nog een applaus. Want ik ben dit jaar zo, ik ben een beetje zuster, bijna je vrede. Vader, zegen haar. Want in plaats van Biggie, jouw zuster, je lukt trasani. Maar dat is nu heel, heel goed gegaan, zie ik. Dus u mag uzelf een applaus geven. Maar broers, er zijn ook klachten hoor. Zo'n zuster vindt weer toemsie strak broer. Toemsie strak broer, dus we moeten Lucas aan ook toeren. Ja toch? If a brugu fi e mek san kadoro inene. O rip ti rekenen ook toe. Want lek voor je klagen op de zuster e klagen voor nu toe. Ja toch, je kan weer een brugu dat teko de jersa. Je weet, je noem me weer mooi dat je brugu. Nee. Vanaf die zusters die klacht hebben ingediend bij mij. Mina zo zo me zoek altijd weer mooi netjes broeken. Even aan broeken spant op zien met jouw man. Ja toch, aan een sexy man. Je is aan een sexy marriage. Die is een sexy familie, een sexy gym. De zuster nee, kon je sexy gym aan kerkie. Kon je Jezus aan kerkie. Amen. Dus, om te kunnen opereren in het koninkrijk, moet je koninkrijksprincipes beginnen te vormen. En hoor wat Jezus zegt in Lucas 17:21. Het is simpel, maar het is heel diep. Wat zegt Jezus in Lucas 17, 21? Het koninkrijk van God is binnen u. Het koninkrijk van God is bij u, zegt één vertaling. Maar hij bedoelt, het is in u. Dus ga niet zoeken waar het is, maar het is in u. Dat betekent dat u het moet toelaten in uw mind. Iets kan pas een deel van u worden wanneer u zich openstelt ervoor. We kunnen praten over koninkrijksdenken, maar zolang u het niet naar binnen laat gaan en u de principes van God niet begint te bestuderen, gaat het nooit een koninkrijksdenken zijn. Simpel. Wanneer ik zeg dat ik problemen heb, ook met mezelf. Wanneer God zegt, koninkrijksdenken. En nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Hoeveel mensen kunnen dat doen? Hoeveel mensen gaan door dingen heen en de Heilige Geest zegt, nee, juist wanneer je door die dingen heen gaat, moet je opstaan en zeggen, ik ben sterk. Dat is Gods koninkrijk. Gods koninkrijk is wanneer je ziek bent, moet je opstaan en zeggen, door zijn striemen is mijn genezing reeds gekomen. Apostel, maar is dem wat dat maar kanker? Maar de Bijbel zegt, dat Gods woord zegt, dat u reeds genezen bent. En laat mij u leren, wat u gelooft, dat overkomt u, hè? Wat u gelooft. Kijk, fact is fact. Ik kom niet bij die facts. Ja toch, die diagnose is inderdaad daar. Maar wil jij dat accepteren? Want daar gaat het om. Je hoeft het niet te accepteren. Maar dat betekent dat je wel een koninkrijksmindset moet hebben. En koninkrijksmindset komt niet door citeren. Koninkrijksmindset komt wanneer je in hem bent. Wanneer je relatie hebt met God. Want je gaat de hele dag schreeuwen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zij bel me Bagadat, apostel, van pakket naar de. Mij dat biedt, if je bel me wat heer jari, wie ze bel me 2 jari, maar derde jari, iemand bel me tak apostel, 2 jari give me een pakket, no me send pakket, zo mijn kajep. Kom maar, geef de Heer een applaus. Dat is koninkrijksdenken. Voor mij maakt het niet uit waar u staat. Maar naarmate u zit onder het woord van God. Naarmate u een persoonlijke relatie hebt met God. Naarmate u dieper gaat in God. Moet het koninkrijk van God zich in u manifesteren. Mensen moeten kunnen zien naar u en kijken. Ai boy. Zes als magistia church. Daar doe ik wat hier. Ja, met Jervin Cholus. Look at die there. Als pas zodanig. Dat misschien het niet begrijpt dat de church dan eng. Want op blessing gegeven moment, am de zo trangend op je dat hij bij je stromen, am bij je zijn, dat je kan zingen, er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkweken als regen, vloeien tot elk die gelooft. Maar aan ik kon zomaar. Laat me het anders vertellen. Je ervaart pas iets wanneer je één wordt met de persoon. Met dat ding.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come. Je chanterai.

0: Béret. Je m'appelle Anastasia, je vis en Guyane, je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunks Center and Schunks Music today.

0: 100 euro.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.
3: 3, 2, 1.
4: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
5: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
4: De Happy Hours met...
6: Welkom erbij, ik ben Leandro.

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, daily inspiration, not just radio. Not just radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. U bent goed afgestemd. Dat is de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration. Not just radio. Ja, goedemiddag voor al de mensen die ons volgen via de FM. En natuurlijk ook de mensen die ons livestreamen via www.shalomsuriname.com. Het is jouw eigen gospelradio. Ja, eenmaal 24 uur staat Christus Centraal. En natuurlijk mag u ook erbij komen. Want in de happy hours bent u in de gelegenheid om te bellen en te appen tussen nu en 2 uur. Dus welkom erbij. U mag straks groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ja, dat is hoe we het doen tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de reclamebreak en daarna de aangevraagde songs. Dus reden genoeg om erbij te komen en te genieten van de radio live vanuit de 94.5. Ja, tijdens de happy hours. Ik ben Leandro Martos Suigno, uw presentator op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Nou, alles dat nog ontbreekt is uw aanwezigheid. We doen het vandaag met de complimenten van Juan Fuchichado. Dat is op de maandag en op de vrijdag. Dus welkom, welkom guys. We luiden het weekend in. Het is tijd voor de happy hours. En natuurlijk ook om van de heren te getuigen. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: Tikke Fushalati, dat is de AI-version gedaan door Prijan. En daarmee zeggen we welkom. Ja, we hebben de kick-off gehad. De lijnen die staan open, dus mensen, welkom erbij. We doen de happy hours live op de radio. De lijnen die staan open. U mag bellen of appen. Ja, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Het is nog altijd de radio tot eer van Christus. Yes, we represent his kingdom. We feliciteren alle jarigen. We feliciteren alle anniversaries. We feliciteren alle studenten, alle leerlingen die over zijn, die geslaagd zijn. Ja, ik wil mijn meisjes ook nogmaals feliciteren, want vandaag is het eindelijk officieel vakantie. Michaela die is over en Miracle is geslaagd als beste naar de Milo. Dus de felicitaties. Natuurlijk ook Melkai gaat naar Boyawankwa blauwe school. Hij droeg hier scheel, dus nu gaat hij naar blauw. Is ook een vordering, toch? Ook de overige kinderen, geniet van je vakantie, gefeliciteerd. En zij die het niet gehaald hebben. Ja, kan gebeuren. Misschien had je moeite met bepaalde vakken. Of weet je, misschien kan je niet echt concentreren. Maar het is wel de bedoeling dat je het oppakt en beter doet. Maar ga een beetje genieten van je vakantie. Wees niet te hard met jezelf. Ga overpeinzen, ga nadenken wat je beter kan doen. En hoe je jezelf kan corrigeren. Freddy, welkom erbij. Goedemiddag, Leandro. Ja, ja, mensen, de lijnen die staan open. Het is de bedoeling dat je erbij komt. Ik doe dit programma niet alleen. Vandaar dat u dus bent uitgenodigd om te bellen of te appen. No, je bent helemaal niet laat, Jarabrada. We zijn net begonnen.
1: Fire, tapu, fire.
0: Dus ga je gang. Welkom in de happy hours. Dit is Glenn Omen. Met Satan, Bron Satan. Daarmee groet ik ieder. De mensen in het verkeer, de mensen thuis, de mensen op het werk. De mensen in het buitenland. Ja, al de luisteraars van Shalom. God bless you. Hi, Olly. Welkom, welkom. Good afternoon, brother. God bless. Mensen, de nummers zijn 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Maar als je belt via de vaste lijn, dan moet je wel die radio een beetje volume geven. Niet te luid, maar belangrijk is dat je me hoort. Want je gaat me alleen via de radio horen en niet via je telefoon. Zo niet bellen via WhatsApp, daar ga je me wel horen via de telefoon. Ja, het is zo zit die technologie nou eenmaal in elkaar. Goedemiddag broeder, ik feliciteer mijn zoon met het behalen van zijn diploma. Kom van White Rose. Ja, dat is de bedoeling in de happy hours, mensen. We gaan groeten, bemoedigen, feliciteren. En de pokus aanvragen, die krijg je na 2 uur te horen. We beginnen eerst met de reclamebreak. En daarna krijgen jullie pokus. Dus Oekona, Oekona. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Trouwens, we hebben alle reden om van de Heren te getuigen. 1 Korinthe 16 vers 13. Umustana ai. Untan knapu trangana ini abribi. No frede hori dekati. 1 Korinthe 16 vers 13. Die klinkt wel mooi hoor. A tekst die is aan het tongen. Het klinkt krachtig. We lezen het. 1 Korinthe 16 vers 13. Umustana ai. Untan knapu trangana ini abribi. No frede hori dekati. Dat is de Sranatongo Bijbel versie. Kun je vinden in je YouVersion Bijbel app. Ja, daar heb je ook Sranatongo daar. Gewoon even zoeken, snuffelen. Maar die Bijbel app heeft ook een Sranatongo versie, ja. Met dank aan SBG, want zij zijn degene die voor de vertaling hebben gezorgd. Ja, SBG die is dus ook bezig daarmee. Ze zijn van mij nu bezig met Sarnami in die volledige Bijbel. Want er zijn nieuwe testamenten beschikbaar in het Javaans, in het Hindustaans, in het Saramakaans, Aukaans. Bijna alle talen in Suriname, ook de inheemse talen. En men is dus bezig met het Oude Testament om die hele Bijbel compleet te maken. En dat is dus het werk van SBG. Laten we ze ook gedenken in gebed. En als je ze kan ondersteunen, ze kunnen het zeker goed gebruiken. In my mind. Goedemiddag bro, de felicitaties aan de geslaagden in familie Arupa te Flora A. En Megado Dinanga U. Kom van Costa Arupa. God zegen broeder Leandro en ieder die...

0: A different kind of me. Ja, als je Christus hebt ontmoet, blijf je niet meer hetzelfde. Als je een ware ontmoeting met Jezus hebt gehad, in etana serevi, ano kang. If je nog verandert, dat want ik in nog met Jezus. Maar if je met Jezus, je verandert. Je gaat een ander mens worden. Dat is de ontmoeting. Dat is een ware ontmoeting. Denk maar aan Zacchaeus. Denk maar aan Matthäus. Denk maar aan Paulus. Een van de mooiste verhalen, een van de mooiste transformaties vind ik Paulus. Hè. Die man was een christenmoordenaar. Die man was op weg om een kerk uit te roeien. En deze man was zo radicaal in datgene dat hij deed, dat hij van plan was en bereid was om tot de laatste ziel uit te roeien. En Gado Shitak, hey, Amandis mi apanodu ga evangelie, want diezelfde... Diezelfde intentie, met diezelfde drive, kan ik hem gebruiken. En hij heeft Jezus ontmoet. Kun je lezen in Handelingen. En toen werd hij was toen Saul. Saulus en nu is hij Paulus. Wat namen hebben betekenis. Hè? Dit is waarom Christus soms de namen veranderde. Bijvoorbeeld Jacob. Jacob heeft geen positieve betekenis. Hè? We zeggen wel de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Jacob heeft een betekenis als bedrieger. En Bakadi Jacob met Gado, daar werd zijn naam veranderd in Israël. Dat kun je vinden in het Oude Testament. Broeder L. Klinkt grappig. Sorry aan niet te vergeten, Alexan, die is ook geslaagd. God love you, my boy. Amen, God is groot. Mensen, je mag ook appen, mensen. De lijnen, die staan open. Hartelijk gefeliciteerd met uw kinderen. Ik wil een pokoe voor ze aanvragen. Jezus, zoet in hem, nem. Ja, ja, Freddy, yo, welkom erbij. Mensen, we doen het samen in de happy hours. Tot en met 2 uur. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokoes. Jaden Led en Nisa met A Different Kind of Me. A Different Kind of Me. Met de studio, goedemiddag.
1: Broeder.
0: Ja, goedemiddag, broeder. Welkom in de uitzending.
1: Ik wil even wat zeggen. Als men Jeremia 57:4 tot en met 1. Toch? Lied. Dat weet men hoe men zich moet gedragen in de gemeente van Christus.
0: Oké.
1: En ik vraag deze plaat aan van Suleiman. Ik heb voorstellen. King, Kado Mekayu.
0: Zo, van Suleiman.
1: Jawel.
0: Oké, ik hoop dat ik hem vind, maar ik heb hem voor je genoteerd. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet van je pokoe straks en bedankt voor het bellen.
1: Dag broeder.
0: Abon brada, blessie.
1: En ik wens u ook een prettig weekend.
0: Ja, dankjewel en hetzelfde. Abon Malon. Dag broeder. Yes, dat is onze eerste beller voor vandaag. We hebben een aantal WhatsApp berichten binnen gehad. En natuurlijk ook de mensen die deelnemen via TikTok. This is some gospel soca. Terwijl u belt en app naar de studio. Het is weekend mensen, enjoy it. Goedemiddag broeder Leandra, shalom familie. Felicitaties aan alle jarigen, geslaagden en alle kinderen die over zijn. Gefeliciteerd met uw kinderen. God zegen allen rijkelijk, een fijne vakantie samen. Een gezegend weekend. You're doing the good job. The good work. Groetjes uit Den Haag, zuster Sietje. Een nummer naar keuze voor iedereen. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. De groetjes richting Den Haag. Vanuit de happy hours. Broeder Leandro, 2 meisjes van mij die zijn geslaagd. Die grote gaat vandaag haar diploma halen. Ja, ook gefeliciteerd. Ik kan me best voorstellen hoe blij en hoe trots de ouders zijn hoor. Wij zijn sowieso blij. We But I'll admit it, Faye, that miracle, the best is van der Klas. Ja, weet je, ik heb dat nooit kunnen doen. Dat was last in de man. Dit is waarom ik Christus zoveel koester. Dit is waarom ik alles geef om de Heer te volgen. Omdat ik weet wie ik was zonder hem. Omdat ik weet wie ik ben zonder hem. En ik weet wat hij in mijn leven heeft gedaan. Ik weet en ik ben ervan bewust. Die waarde die hij heeft toegevoegd aan mijn leven. Toen ik verloren was, heeft hij me gevonden. Toen ik niets voorstelde, heeft hij me tot iets gemaakt. En vandaag de dag is hij de inhoud van mijn leven. Vandaar dat ik hem zet als mijn hoogste doel. Mijn prioriteit. Omdat ik weet hoe ik kan zijn en wie ik ben zonder hem. En ik wil nooit meer hetzelfde zijn. I'm not going back. Was ma botak mi ano agu agu tek bawa senda ego ina toko toko baka. No mina libis ma mi ano agu. Ik wil het echtpaar voor vanavond feliciteren. Naomi en de toekomstige man. Ja, toevallig ben ik de DJ vanavond. De felicitaties en een goede vaart. Ik hoop dat de familie afgestemd is. Zodat ze dit aanstaand echtpaar kunnen feliciteren. Hij ben is je lavatory. Ja toch, we zijn geen varkens, we zijn mensen. Dus je kan niet terug naar die troep. Het kan misschien onbewust, weet je. We zijn allemaal mensen, je kan terugvallen. Je kan strijd ervaren. Waardoor je het geloof even opzegt. Maar als dat je overkomt, dan pak je het weer op. En dan kom je terug bij de Heer. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en de families van Radio Shalom overvloedig zegenen. Ook de groeten aan de luisteraars. En mijn felicitaties aan de geslaagden. En voor die niet over of geslaagd zijn, de beste wensen toe. Gewenst. Mijn bemoediging luidt Johannes 16 vers 33. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Graag het lied afdraaien. Cha mi pasa den tanga ting. En ik bestem het voor u. Ja, alle broeders en zusters. Fijn weekend. Many thanks. And the blessings. Ja, dat is Washini. Die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Kan tot 2 uur mensen. Je mag bellen of appen. You love me anyway. Goedemiddag broeder Leandro, de felicitaties aan alle jongeren die namens die geslaagd, bevorderd en of jarig zijn. In het bijzonder de tieners van Gods Rivier Ministries aan de Begoniastraat. Namens de tienerleiders van de gemeente, afzender zuster Steffen. Aan zij die het minder goed gedaan hebben, leer uit jouw fouten en zet je komend jaar in. Blessie, Mike.

De lijnen die staan tot 2 uur open. Je mag dus bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. 4226 50. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. We krijgen de groetjes uit Almere. Hey Jurgen van Wakabrada. One and only Prince, als je stelt die vraag weer. We draaien alleen gospel hier. Eenmaal 24 uur, niets anders dan gospel. We zijn een gospel radiostation. En dit platform presenteert alleen het evangelie. Dus voel je vrij, voel je thuis. En je hoeft nergens te gaan.

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. De mensen die een anniversary hebben. De geslaagden, zij die over zijn. Geniet van je vakantie, je verdien.

Ik heb mijn kinderen gezegd, weet je, bij elke 10 krijgen ze een kleinigheidje. If you see that 10. Je pot misschien even een paai, maar het is, weet je, het is het waard. Ben zeg je, je vindt niet erg om voor kwaliteit te betalen. Bovendien, die kinderen verdienen het. Ze hebben ervoor gewerkt. Michaela wilde graag voetballen, dus ze heeft toestemming gehad. Ja, we beloven de kinderen om ze te stimuleren. En het moment, wanneer het moment aanbreekt om ze te belonen, dan moet je dat ook doen, hè. Want anders bij de volgende keer gaat het moeilijk zijn om ze te motiveren. Want je gaat beloftes doen en ze gaan je niet geloven. Ze gaan twijfelen erin. Ach, toch moet, al doe ik mijn best. Toch ga ik het niet krijgen. Toch gaat mijn vader of mijn moeder zeggen, andere keer. Dus als je een belofte doet, mensen, zorg ervoor dat je je belofte nakomt. Ik wil een pokoe van Lisomba aanvragen voor de pas.

0: Vrouw feliciteren met haar jaardag. Jurgen, hoe heet je vrouw? Zodat we haar formeel kunnen feliciteren. Tenzij je aan het tegen hoeft aan heren. Gaat dadelijk Jurgen uit. Nou, dadelijk de broeder ook zoeken. Nee, we verbreken dat in Jezus naam. Dus aan dat toen hij tolereert, ja. De Bijbel zegt trouwens ook, je mag niet verlangen wat van een ander is. Ja, dat is een zonde. Je mag niet begeren wat van iemand anders is. Ja, broeder, helemaal amen. Nou, prijs God dat er mensen zijn die het kunnen beamen. De lijnen staan open, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Hi, Jurgen, je lafoe. Maar in elk geval gefeliciteerd met je vrouw, brada. Met de studio.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Ik groet.
0: Ja, groetjes terug.
1: Ik feliciteer ook alle jarigen. Ook jouw kinderen, die jaren zijn er open, zijn gegaan. En al de anderen die geslaagd zijn ook. En wat ze te vieren hebben. Dat is eigenlijk zegend en weer blessing dat de hoger op moet gaan. Vooral in de studie en hun werk wat ze willen doen. En dat er openheid van zaak komt dat als die kinderen verder willen studeren, moeten ze de gelegenheid krijgen, ook op de universiteit, dat ze daar ook mogen gaan. In Jezus naam.
0: Amen.
1: En de aanzien van het thema wat je zei, dat steek wordt er uit de aangepijn in een moeske worden.
0: We hebben even niet gehoord worden, Iver. Wat zei u daarnet? Wat zei u daarnet?
1: Ik zeg, wanneer je vanuit de aanpakken taal bent gehaald, dan mag je niet
0: teruggaan. Ja, we mogen velen niet, maar wij mensen weten hoe we soms kunnen zijn. Dus vandaar dat we de boodschap blijven delen.
1: Zo is het. En als de Heer je wil gebruiken, ik kan ook bij money, ik kan dus bij money, en zal je eruit gaan en je die roeping geven om zijn werk te doen en de wil des Heeren te doen.
0: Amen. Ja.
1: En dat is het. Dus wij, die geroepen zijn, die normaal kibbelig van Jona doen, maar kibbelig.
0: Amen.
1: We moeten gaan.
0: Helemaal.
1: Om God te willen te doen. En dat is het. Een fijne dag verder.
0: Ja.
1: Het weekend. Wens ik aan ieder.
0: Oké.
1: Okay. Amen. Groetjes.
0: Ja hoor, bless you. Een fijn weekend aan u allen toegewenst. Dit is de Javaanse cover van Heer, ik prijs uw grote naam. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open, mensen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen.
2: Heer, ik prijs uw grote naam.
0: We feliciteren Bianca, dat is de vrouw van Jurgen. Die is vandaag 45 geworden. De felicitaties vanuit de happy hours. En boko boko blessings, Isa. Geniet van je dag. Je bent waardevol, je bent belangrijk. Je bent een zegen. En je bent nog deel van Gods plan. Dus blijf op hem afgestemd. En laat de Heer u hoger opbrengen. Nog meer zegen, nog meer gezondheid, nog meer leven. Nog meer blijdschap en kracht. Maar bovenal nog meer van hem. Gefeliciteerd met uw 45ste. En geniet van uw dag. Jurgen, borgavrouw, die zei ja, borgavrouw Jurgen. Wees je nog sabori, tenminste reis op vuur zetten. Of als je dat niet kan, dan maar eten bestellen.

We praten over cadeautjes, hè. En we leven in een tijd waar mensen... Weet je, je krijgt bijna de indruk dat mensen pas waardering hechten aan wat je geeft. Wanneer het duur is, wanneer het een merk heeft. Maar dat is hoe de wereld denkt, mensen. De Bijbel zegt, we lopen niet in het gareel van de wereld. Kijk, als je het kan permitteren, is het wat anders. Als je de middelen hebt, de financiële middelen, en je kan het vrij permitteren. Nou, voel je vrij. Ik bedoel, van je hebt dat geld om je naaste of je geliefde te verwennen. Dan mag het. Maar if you no mang, if you no kan, geef wat je hebt, geef wat je kan. De grootste cadeau die je kan geven is jezelf. Je aanwezigheid, je tijd, je liefde, je beschikbaarheid. Dat is het beste dat je kunt geven aan je geliefde. Zij die deel uitmaken van je leven. Want we leven in een tijd waar mensen wel cadeautjes geven en dure dingen, maar zij zijn zelf afwezig.

eten, Bianca. Ik hoop dat het eten van Jurgen heeft gesmaakt. Maar in elk geval genieten jullie van deze dag. En maak er een mooie jaardag van. We gaan verder met de telefoontjes en de WhatsApp berichten, mensen.

Het is de happy hours, doen we live van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Na 2 uur krijg je de reclamebreak en daarna de pokoes. Dus als je je pokoe hebt aangevraagd, blijf je gewoon hangen en genieten van de uitzending. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst meeluistert. Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. Yes, we represent His kingdom. Een fijn weekend aan u allen. De felicitaties aan de geslaagden. Aan zij die over zijn. Ja, gefeliciteerd. En natuurlijk ook Bianca die vandaag 45 is geworden.

DJ Howard D met Halleluja Adonai. We groeten de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan. We groeten de kinderen te huizen, de bejaarden te huizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenen.

Dit is een groter resultaat van een motivatie van Back to School 2025-2026. Gefeliciteerd met de leerlingen en de studenten en al de scholieren. Kom van Freddio. Ja, we doen nog steeds de happy hour samen. Dus je mag bellen of appen naar de studio mensen. Voor de mensen die kijken via TikTok, het nummer staat genoteerd. Voor de mensen die afgestemd zijn via de radio, 422650. Daarop mag je bellen of je doet het via WhatsApp, 875-5358. Fijn weekend voor je hoor, echt mooie muziek. Ja, we doen het allemaal voor de Heer. Dus geniet maar van de uitzending.

U mag in elk geval groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. U krijgt de pokoes na 2 uur non-stop te horen. Voor nu nog lekker interactief bezig zijn. Dus voel je vrij om jouw bijdrage te leveren en op uw manier te getuigen van deze geweldige God. It's all about the King of Kings and the Lord of Lords here on the 94.5 FM.

Hey, Blessy Bradalea, de groetjes vanuit het verkeer. God zegen voor jou en alle luisteraars. Graag een lied naar keuze en een gezegend weekend. Hey, Blessy Brada, gefeliciteerd met je kinderen. Ik kan me best voorstellen hoe trots jullie zijn. Ook de overige ouders en scholieren. Geniet van je vakantie. Oh ja, dat is niet voor de uitzending.

Hi Leandro. Dag Asapko. Goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de happy hours. Het is radio om je te bemoedigen. Radio om je geestelijk te voeden. Radio om je dichter bij de Heer te brengen.

De Bijbel zegt, we zijn meer dan overwinnaars in Christus. Met andere woorden, wat er ook gebeurt, wat je ook ziet of meemaakt, blijf in de Heer. Zo behoud je de overwinning. Wanneer je opgeeft, heb je al verloren. De bedoeling is dat je volhardt in Christus, zolang je vasthoudt aan hem in elkaar lassen. Het gaat wel lijken erop en het gaat voelen alsof je, weet je, alsof je doodgaat en alsof... Ik zeg het zo makkelijk en eenvoudig. Maar geloven doe je juist wanneer je in strijd bent. Hè. Geloven en vertrouwen op God doe je wanneer je tegenslagen ervaart. Ja, je moet die houding hebben als David die zegt, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. En om niet te vrezen is een keuze. Om op God te vertrouwen is een keuze. Vaak genoeg niet een gevoel. Want je gevoel gaat zeggen, je gaat dood. Je gevoel gaat zeggen, je gaat het niet maken. Je gevoel gaat zeggen, ren weg. Je gevoel gaat zeggen, we gaan het niet maken. Maar het woord van God zegt, hij die het goed werk in u is begonnen, zal het zeker tot een goed einde brengen. En ook al kan je dat niet snappen, ook al kan je het niet vatten, geloof is zeker zijn van wat je niet kan vatten, wat je niet kan snappen en wat je niet kan voelen toch bestaat. Dat is geloof. Ik wil Grace en feliciteren met het behalen van haar leerjaar 9. De felicitatie aan coach Nick. Ja, mijn dikkertje. Ik weet niet als hij afgestemd is. Oh, heb me dadelijk. Mijn dikkertje, Nick. De felicitaties voor Grace Ann. Die gaat naar de volgende leerjaar. Ja, de felicitaties. Ook de overige geslaagden en zij die over zijn. Bless je broeder Leandro, goedemiddag. Ik wil ieder feliciteren die wat te vieren heeft. Ook de felicitaties aan u en alle kinderen die overaf geslaagd zijn. Een gezegend weekend, kom van Nancy. Dit is Mendiza met Overcomer. Terwijl u mag bellen of appen mensen, de lijnen die staan open. We doen het samen in de happy hours. Tot 2 uur en na 2 uur krijg je de reclamebreak en daarna de aangevraagde songs. Dus als je je pokoe hebt aangevraagd en ook al heb je ze niet aangevraagd. Je mag straks genieten. Non-stop genieten van uw eigen gospelstation, de FM 945. Dit is muziek uit Nederland. Roberto Rosso. Samen met Sarah Noah. Jezus overwinnaar. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio mensen. Dus welkom in de Happy Hours Live!

0: Ze zingt ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Beseffen we wel dat degene die achter ons staat, degene die voor ons vecht, degene die zegt ik ben met je al de dagen van je leven, heeft de hoogste autoriteit. Hij heeft de hoogste gezag, het hoogste gezag. Hij is de naam boven alle namen. En zijn kracht gaat alles te boven. De groeten aan zuster Hof van Blauwgrond. Ze maakt echt mooie danskleren. Ja, u krijgt de groetjes van Erna WW. En daar hebben we iemand aan de lijn met de studio. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Anna Albert en Jan Droef.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de Happy Hours.
1: Ja, mag ik een plaat Anna Albert stemmen?
0: Ja, tuurlijk. Zeg het maar.
1: Voor iedereen die jarig is vandaag en ook voor jou daar in de studio, hoor.
0: Ja, oké.
1: Het is een Roy Adenda. Mia Poitang, Damianga Yunaitaki.
0: Mia Mantang.
1: Mia Mantang. Je kent het heel goed, hoor.
0: Ja, is mijn werk, toch? Dus ik ken niet alles, maar de meeste liederen wel, ja.
1: Jawel, en je gaat daarvoor en de zegen ontvangen van de Heer.
0: Ja, sowieso. God ziet alles, dus hij beloont naar werk. Dus komt goed, man.
1: Ja, hoor. Ik ben zo blij, hoor, dat je mij hebt gecallied.
0: Ja, nee. Moet kunnen. Dus geniet ervan straks.
1: Oké. Okay. I love you.
0: Ja, love you too. Geniet ervan.
1: Oké,
0: bless you.
1: Doei.
0: Milopte mama prikai lafu. De lijnen die staan open, mensen. U bent een zegen, u bent een wonder, u bent een getuigenis. De bedoeling is dat u dat gaat delen. De Bijbel zegt, je installeert geen licht onder een bed, toch? Tenzij je licht onder dat bed wil. Maar de bedoeling is dat je het zo hoog mogelijk zet, zodat het de kamer verlicht. En dat is wie je bent. Dus be unashamed. Schaam je niet voor je getuigenis, schaam je niet voor je geloof. De Bijbel roept je op om het uit te dragen, omdat je daarmee zielen kunt winnen. Je kunt anderen inspireren. Je kunt anderen ook tot de Heer leiden. Heel veel mensen zijn in onwetendheid. Ze geloven wat ze hebben geleerd. En misschien hebben ze nooit het evangelie gehoord. Misschien hebben ze nooit geleerd dat God bestaat. En met uw getuigenis kun je daar verandering in brengen. Dus doe wat God van u vraagt. Althans, het is uw keuze, hoor. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. De Bijbel is mijn fundament. De Bijbel is mijn uitgangspunt. Sa Bijbel etaki. Na dat modu. Natuurlijk, sommige dingen zijn een proces. Sommige dingen moet je nog een plaats geven. En bij sommige dingen moet je jezelf nog... hoe noem het? Je moet nog aan jezelf werken. Wij allemaal hebben genoeg te doen aan onszelf. Daarom mijn Bijbel etak. Zoek eerst die balk in je eigen ogen. Voordat je die splinter in iemands ogen zoekt. Want iedereen heeft huiswerk. Iedereen heeft tekortkomingen. Wij allemaal...

jou heeft gegeven, kan niemand van je afpakken. Die deur die God voor jou heeft opengedaan, kan niemand sluiten. Imtanga Morogado. En ik wil weten wie dat is. Steek je vinger op.

met Presence. Blessings, bro, en ieder. Laten we blijven vertrouwen de heren met onze ganse hart en niet steunen op onze eigen inzicht. Dan gaat de heren onze paden recht maken. Glory, glory, zuster Norine.

Welkom als u net erbij bent of voor het eerst meeluistert of kijkt. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Goedemiddag broeder tot Arjan. Mag ik een Hindi lied aanvragen? Ja, tuurlijk mag dat. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Om 2 uur gaan we naar de pokoes. Eerst de reclamebreak. Vond u nog de telefoontjes en de WhatsApp berichten? Dat doen we tot 2 uur. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Alle geslaagden, alle leerlingen die over zijn, die het hebben gehaald. Natuurlijk voor zij die het niet hebben gehaald. Kop op, volgend jaar beter. Ja, ga jezelf even onderzoeken. Ga even een zelfreflectie doen om te kijken waar je eigenlijk nonchalant bent geweest. Waar je zwak bent, zodat je dat mag gaan oppakken om het volgend jaar beter te doen. We feliciteren ook Bianca, die is vandaag 45 jaar geworden. Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hours. De groetjes voor de mensen in het verkeer.

Maar er is 14 minuten voor 2. We hebben nog 14 minuten om te bellen en te appen. Dus alsjeblieft mensen, u bent dik in de gelegenheid om de happy hours met ons te doen. Wacht niet op het eind. Vaak genoeg bellen mensen om 2 uur wanneer ik wil afsluiten. Ik ga niet kunnen opnemen. Dus als u wilt bellen.

Hij laat nooit los wat zijn hand begon. Psalm 138 vers 8. Stuurt Arjen speciaal voor al de kinderen die niet over zijn gegaan. Een Hindi-lied naar keus. Dan groetjes voor Ritesh. Welkom erbij, Ritesh. En naar waarvoor staat die 9? U bent in elk geval in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Die krijg je na 2 uur te horen. Nogmaals de felicitaties voor al de mensen die wat te vieren hebben. We denken aan het echtpaar die later in het huwelijkboot, in de huwelijkboot stapt. Dat is Naomi en de toekomstige man. Gefeliciteerd, goede vaart en vele zegen en liefde toegewenst.

Dit is geen onbekende in de muziekwereld. Hij heeft vroeger wereldhits gescoord. Maar hij had vooral veel van die ordinaire muziek. Baby, look at the clip voor Amman de show. Weet je, als je niet bekeerd bent, dan zie je het niet. Maar als je bekeerd bent, dan look at that boy. Maar prijs God, hij is bekeerd. Hij is wedergeboren in Christus. En hij heeft eigenlijk oude muziek de rug toegekeerd. Omdat hij zat die draai libi, ben je niet meer de oude. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En hij heeft sindsdien besloten zijn talenten voor God te gebruiken. We hebben het over Daddy Yankee.

We hebben nog 10 minuten, mensen. Je mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio. Is wel een rustige vrijdagmiddag, hoor. Jullie zijn al met weekend, hoor. Hoe dat op zien, hoor. In elk geval, geniet van jullie vakantie, hoor. Trotse vader, gefeliciteerd met jouw flinke dochters. Mogen de heren ze beschermen en meer wijsheid geven om zo door hun best te mogen doen. Groetjes van Farah. Zij voelt zich niet vandaag. Zij voelt zich niet goed, no? Ik wil geen dingen zomaar toevoegen, toch? Gezegend weekend voor ieder. In elk geval, u krijgt de groetjes van Farah. En als Farah zich niet zo prettig voelt, Farah, beterschap. We weten dat je afgestemd bent. En geniet van de uitzending. Mogen je gauw weer de oude worden. In elk geval, een blessed weekend aan u toegewenst. We hebben jarig in ons midden, dat is Bianca. Tot nu toe de enige jarige. Broeder Leandro, we luisteren, genieten en dansen mee. Ja, dat is de bedoeling. Uno for Mors, apoku. Uno for Mors, happy hour. Maak er gretig gebruik van. Yes, en dat was Daddy Yankee met Love Veyo. Dat is hoe we de heren groot maken hier via deze zender.

Je blijft gewoon hangen en genieten van de zegen en inspiratie. Radio waar Christus centraal staat. That is what we do on this station. So welcome and enjoy. De happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je de pokoes.

0: Het is de FM 945 of je mag ons livestreamen via www.shalomsuriname.com. Hey, bless you, brother Leandro. Ik groet en mijn collega's genieten mee. God zegen voor jou en alle luisteraars. Graag een lied naar keuze. Yes, welkom in de happy hours. Have a blessed weekend, guys. Breng wat tijd door met uw geliefde. Relaties moeten we onderhouden, mensen. Relaties ontwikkelen zich niet vanzelf. Relaties houden niet vanzelf stand. Wanneer je niets ermee doet, wanneer je geen tijd met je geliefde doorbrengt, degene met wie je relatie hebt, gaan jullie afstandelijk worden. Jullie gaan koud worden. Weet je, die relatie, of jullie gaan uit elkaar groeien. De bedoeling is dat die relatie wordt onderhouden en dat erin wordt geïnvesteerd door quality time, door gemeenschap, door communicatie, een goede verstandhouding. Goedemiddag, ik wil Jeremiah en Joshua de Lobby feliciteren. Ze hebben het heel goed gedaan op school. Groetjes van papa Simenon de Lobby uit Para. Hoe zit het met de mensen daar van Para? De groetjes vanuit Paramaribo. Ja, we feliciteren alle kinderen die het gehaald hebben. Zij die over zijn of geslaagd zijn. De felicitaties vanuit de happy hours en geniet van de vakantie. We blijven nog even bij muziek uit eigen bodem. Terwijl de lijnen openstaan, mensen, straks krijg je de pokus te horen. Dan mag je ervan genieten. En dan sluiten we dit gedeelte af. Dat wil zeggen dat u niet meer gaat kunnen bellen of appen na 2 uur. Dan gaat u moeten wachten op maandag. Want dan zijn we er weer live om 1 uur met de happy hours. We hebben nog 4 minuten. Back to school, we go back to school this year. Dit schooljaar is een schooljaar om te leren. Laten we even gaan naar deze beller met de studio. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Heb ik iemand aan de lijn?
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag.
1: Leandro.
0: Ja, hoor je me?
1: Hallo?
0: Ja, hallo. Mensen, als u belt via de vaste lijn, alsjeblieft luisteren via de radio. Als u belt via de vaste lijn, luisteren via de radio, anders gaat u mij niet horen. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. We gaan terug naar dit bericht. Dit schooljaar is een schooljaar om te leren, om te studeren en over te gaan naar de volgende klas. Aandachtig luisteren, rustig denken, altijd huiswerk maken enzovoort. En zo gaan we het halen aan het einde van het schooljaar. We gaan ook ons best doen om te slagen naar de volgende school. Dat gaat... Zo, broer, ik kan je even niet ontcijferen. Ontcijferen. Check het even. En alsjeblieft niet te langer. Anders besteden we te veel tijd aan één app. Back to school 2025-26 is je gelukkige schooljaar. Klop, zoek en vraag zal voor je opengaan. Kan je vinden en je krijgt antwoord. Goedemiddag, broer Lea. Kunt u even uw briefje afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Die Sisa die daarnet heeft gebeld. Sisa, ik ga u vragen als u wilt bellen. Alsjeblieft luisteren via de radio. Want via de telefoon gaat u me niet horen. Anders gewoon bellen via WhatsApp. Daar gaat u me wel horen via de telefoon. Alsjeblieft mensen de instructies meenemen. Anders gaat het niet werken. Het beste is om te bellen via WhatsApp hoor. Want daar gaat u me wel helder horen via de telefoon. Maar zo niet als u belt via de vaste lijn, dan naar de radio luisteren. We gaan zo meteen eruit, mensen. We hebben nog twee minuten. Dan zijn we klaar met de happy hour voor vandaag en deze week.

Ik heb geen ruimte meer voor telefoontjes, misschien nog een bericht of twee. Maar ik wil nogmaals alle geslaagden feliciteren, zij die over zijn. Gefeliciteerd, geniet van de vakantie. We feliciteren ook Bianca, die is vandaag 45 jaar geworden. Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hours.

0: Zometeen gaan we formeel eindigen. Dan krijgt u om 2 uur de reclamebreak en daarna de aangevraagde songs. Ja, het is tijd om te groeten, mensen. De tijd zit erop. Het is bijna 2 uur. Ik heb nog alleen ruimte om formeel te eindigen en formeel te groeten. En dat doen we dus natuurlijk op deze vrijdag van 14 augustus 2026. Ik ben Leandro Martens Suvigno. Ik wil de bellers en de appers bedanken. Bedanken voor jullie bijdrage. Dankjewel dat je ook vandaag weer hebt willen meepresenteren. En ja, de happy hour met ons hebt willen doen. We zijn er maandag weer. Dus ja, zorg ervoor dat je erbij bent. Geniet van de pokoe straks om 2 uur. Geniet van uw weekend. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen en geslaagden. En heel veel zegen toegewenst. Ik ben Leandro Matosuwitjo. Tot zover de happy hours voor deze vrijdag van 14 augustus 2026. Rest mij nog te zeggen tot morgen, tot maandag. Love you, bye bye en stay happy.
1: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asikidisi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga dempatna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307. Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

David, if you still

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beinin on. Şıp şıp tırırtı.
1: Connected
2: na oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na broko, met tiris uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
2: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
1: Connected ala se. Enjoy affordable connectivity.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Inspiration FM, ONS Station.
1: Het is goed om plezier te hebben in iemand anders' kamer.

0: telefoonnummer 85-22-418.
1: De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwosso of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Kana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
0: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Goedemorgen, Happy Kids. Hoe gaat het met jullie? Ik wens jullie allemaal een gezegende dag. Ik ben zuster Jolanda. Ik vond het een zegen om de 4 dagen te vertellen. Vandaag gaan we herhalen. Gaan we samen bidden, Happy Kids? Ga eerbiedig erbij staan of zitten. Lieve God, u bent ons genadig. Elke ochtend weer genieten wij van uw goedheid. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel, Vader, voor uw trouw. Vader, wilt u met ons zijn deze dag, zodat wij weer mogen genieten van uw genade. In Jezus' naam, amen. Zo, Happy Kids, de vertelling van de week ging over Nitipa Wiro. Nitipa Wiro was een Mohammedaan. Hij bleef tot zijn 25e jaar in Indonesië. In Indonesië was Nitipa Wiro een opzichter. Nitipa Wiro wilde een Mohammedaanse priester worden, maar hij reisde naar Suriname. In Suriname bleef hij in Nikeri. Hij bleef op een plantage in een heel klein huisje met maar 1 kamer. Nitipa Wiro werkte heel hard. En na hard werken was het genieten en dobbelen. Op een dag vond Nitipa Wiro een Bijbel. Zijn vriend rolde zijn sigaret met blaadjes uit die Bijbel. Het was een Bijbel die in het Javaans geschreven was. En Nitipa Wiro vond dat bijzonder. Zo begon Nitipa Wiro elke dag uit de Bijbel te lezen. Elke dag na het werk. En zo begon Nitipa Wiro ook te geloven in de Heere Jezus. Door de Bijbel te lezen leerde Nitipa Wiro heel veel over Jezus. Zo veranderde Nitipa Wiro. Hij bekeerde zich en hij was echt helemaal veranderd. De mensen konden het echt merken dat Nitipa Wiro de Heere Jezus diende. Nitipa Wiro stopte met alle verkeerde dingen die hij deed. Ook dobbelen deed hij niet meer. Nitipa Wiro begon een ieder te vertellen over de Heere Jezus. Hij vertelde de mensen dat ze Jezus moesten volgen. Hij vertelde dat Jezus ze ook kon vergeven van alle verkeerde dingen die ze deden. En dat ze ook konden veranderen. Nitipa Wiro was blij met zichzelf. Hij was heel respectvol. Op een dag vroeg hij aan de dominee als hij mag dopen. En dat mocht zeker van de dominee, want de dominee had al gehoord van Nitipa Wiro. Na zijn doop vertrok hij naar Komowene. In Komowene hielp hij de dominee met evangeliseren. Hij ging echt huis aan huis om de Javanen te vertellen over Jezus. Dit werk deed Nitipa Wiro nog 4 jaar lang. Nitipa Wiro was een astmapatiënt. Hij was dus vaker kortademig en hij had een nierziekte. Hij kreeg malaria en zo stierf hij. Na de volgende dag werd Nitipa Wiro begraven. Zijn begrafenis was heel druk. Iedereen sprak over Nitipa Wiro. Hij was echt voorbeeldig voor de mensen. Happy Kids, wat leren we uit de vertelling? We leren uit de vertelling dat we ons moeten bekeren. We moeten leven zoals God wil. We moeten anders leven. En hoe kunnen we anders leven? We moeten geloven in de Heere Jezus. En als we geloven in de Heere Jezus, dan komt Hij in je hartje. Je gaat dan anders denken. Je gaat veranderen. Maar om te veranderen moet je de Bijbel lezen en bidden. En als je veel leest, leer je meer
over de Heere Jezus. Je mag ook christelijke liedjes luisteren om meer te leren over Jezus. Happy Kids, je moet elke dag bidden. Bidden is praten tot God. Je mag God alles vertellen wat je wil. Je mag hem vertellen als je met iets zit. Of je mag hem vragen om je te vergeven. Vraag de Heere Jezus om je te helpen om anders te denken. Als je een voorbeeld wil zijn voor anderen, net als die type wereld, moet je stoppen met alle verkeerde dingen die je doet en Jezus volgen. Happy Kids, we hebben ook een Bijbeltekst geleerd, hè? Kennen jullie die nog? Wat leert de tekst ons? De tekst is gehaald uit Marcus 1, vers 15. Bekeert u en geloof het evangelie. In de basisbijbelvertaling staat: ga leven zoals God wil en geloof het goede nieuws. Zo, Happy Kids, gaan we samen bidden? Lieve God, u bent goed voor ons. U heeft ons lief. U heeft ons de Heere Jezus gegeven. Vader, vergeef ons van al onze zonden. Help ons dat wij geen verkeerde dingen doen. Vader, wij geloven in u en wij willen u volgen. We vragen u om onze leidsman te zijn. Help ons om de Bijbel te lezen en u te volgen. Vader, we willen een voorbeeld zijn voor anderen. Kom in ons hart en verander ons. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, dat was het voor deze week. Jezus houdt van jullie allemaal. Vergeet niet, bekeert u en geloof het evangelie. Lees je Bijbel, bid elke dag. Jullie mogen nog genieten van de gospelliedjes. Tot de volgende keer. Doei! Een happy weekend!

0: spät.
1: Joel, let's go.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: luistert zacht. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

atorde spirogeet treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis, te you abi seks, nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku, tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra eshi bere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro, go one thing na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
2: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
3: Your number one choice radio show. 94.5. 94.5.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Kerslullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: die dingen aanbesteld, Rowe. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hallo, you blessing yang. Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Boy, mio, Clara, also. Mala san opo preis. Plus, I'm a chat cost, Mala. I'm a suku kwaliteit, toch?
8: Hey, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
7: Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Da sa dati.
8: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lis mi te gigba. Verfi. Na a new merek to. En a verfi disi. Giu na fordelek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig, Tori, voor Alfa Jobbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
9: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.

compleet? Bent u helemaal gezond en compleet? Kan dit door eens zijn, je luku tranga, je luku fatu, je luku biggie, je luku langa, je luku tof. Door eens zijn, je luku like Django, mafia, gangster, biggie man, je luku tranga, like one reus. Maar bent u gezond van binnen? Bent u compleet van binnen? Bent u echt in orde van binnen? Bent u compleet? Bent u gezond? Bent u echt hoe het hoort te zijn? In een gezond leven. You that complete in your libby. Me wanna ask you if wens van je luku door say, if in is safe for you that complete en gezond to. Voor uw people in wakka strati, maar dan heb vier boom, dan heb vier boom naar in die zee. Ondanks door uw zee, dan look up biggie en tranga, en dan look up tof, maar in die zee, dan heb ik compleet. Dan heb vier boom, en liep je nog in orde gieding, omdat die zo many sani opgepropt in die zee. Soms mensen hebben haat opgepropt, wrok opgepropt naar in die ding. Dan die bitterheid opgepropt naar in die ding. En alle sandici, heb je nadeelt op je gezondheid. Alle sandici, rokken nadelig, die je, zodat je nog maar ervaart echte vrije vreugde en vrijheid in je leven. Omdat je prop sani opneemt in je libi, dat je maar geniet van libi en lek van libi suma. Voor de people de abi libi, maar andere van libi suma libi. De abi van libi sang act luku lek van siki deresma. De no man geniet van libi, de no man apprecieer in libi, de no apprecieer in sande mee do. De no apprecieer in schrijving voor go morvara. Omdat die alle sani dat er opgeprop naar in die ding. En er prop alle sani in ding. En dan den sani zie en nyam ding voor in die zee. Mensen lijken tof van buiten. Sterk van buiten. Echt sterk van buiten. Maar binnenin zit er veel verdriet en pijn en smart en bitterheid. En alle soort teleurstellingen en mislukkingen. Wat ze hebben meegemaakt in het leven. Slechte ervaringen in het leven. Mix maar in die zee. Noor ik gezond toe. Terwijl het is een normaal iets. Dat u als mens gezond moet zijn. U als mens kwaliteit moet kunnen uitstralen. En genieten van het leven als een mens. Onlange yo gozo doro. Voor onlange yo gozo doro. Voor doe alsof je lukeboom, je hebt gezond toe, je hebt doel en inhoud voor je libi. Terwijl door ze alles aan die lukutranga, alles aan die lukutof, alles aan die lukeboom. Maar in die zee, lekker oedeloso sani nyam je uit. In die zee, je ziekie. In die zee, je pina. In die zee, je mangrigwe. In die zee, je drei, je drei, je drei. In die zee, je nog niet compleet, je nog niet in orde. In orde, je nog niet. Want, trasani tek je abra. Je nog niet, je schreef je moro. Voor de people, die ervaren bepaalde sani in een libi. Ze hebben dingen meegemaakt in het leven. En vanaf het denk dat hij, vanaf het deed dat hij de meksa niet mee, dan de nodere schreefimoro. Ze zijn niet meer hunzelf. Ze leven, ja, de mij blo, maar de nodere schreefimoro. Daarom, die vraag is, bent u oké? Bent u compleet? Bent u uzelf van binnen? Halleluja. Misschien buiten lijkt u mooi en schoon en geweldig. Maar binnenin, hoe staat het met uw leven? Hoe is het met uw leven van binnen? Bent u gezond van binnen? Bent u oké? Bent u compleet in uw leven? Of jij doet alsof. Vele mensen dragen een masker. De mij wakker long toe naar een masker. Een masker tapu de feci. De masker tapu de libi. Een masker tapu ding. Maar de echte ding. Nou een sikisma. Nou een bitasma.
Nou, een verschrikkelijke smaak. Maar dan mij draken masker voor Kibri de echte persoonlijkheid. De mij draken masker voor Kibri de echte schrijving. De echte karakter en de echte libi. De mij tapoe de schrijving door verdraken van masker. Zodat people nu ontdekken dat de nu compleet in een libi. Dat die nu de oké in een libi. De mij doe alsof. Voor hoe mang hij doe alsof. En toch ondanks dat de nu de oké in een libi. De nu de compleet in een libi. Toch willen ze macht hebben. Toch willen ze macht ervaren. Macht hebben. Toch willen ze tonen. Daar hebben we laatste woord toe. In dit Libi. Wat voor nut heeft dit? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn eigen ziel? Zo'n nutte abigi you, if you have alles sani sa yo wani, doro say for you, maar in is say for you, I pori gwe. In is say for you, I pori gwe, in is say for you, no de boom, in is say for you, no de in order. Zo'n nutte abigi you, dat doro say you have bigi disi, bigi dati, bigi also, gudu, en alle soort sani you have, maar in is say, you I pori gwe. En hij zei, je bent in orde. En hij zei, je bent droog. Wat voor baat heeft dit? Wat voor nut, Abi? Daarom today, je hier is in Boskopu. Begin voor check je in hij zei. En schietak je op jeppie van Odu. Schietak je op genezing en herstel van Odu. Schietak je wat verandering en wat omkeer moet komen. Ik praat niet over kerk nu. Ik praat niet over andere dingen nu. Filosofie of ideologie nu. Ik praat over realiteit. Bent u compleet? Bent u in orde? Bent u oké van binnen? Zo niet! Maak jezelf nu klaar om in orde te zijn. Om gezond te zijn. Voor herstel en kom vooruit. Het is tijd, hoog tijd, om een orde in je leven te brengen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Daarom today, roep God aan. Hij kan binnenwerken. Hij kan je herstellen. Hij kan je helpen. Hij kan je compleet maken. Want je probeert in een eigen kracht die aan het lukt. No. Schakel God naar binnen. De schepper van je leven. Schakel hem naar binnen. Want ik merk je. Ik sabi. Va je mo de en sang mo pasa. Voor merk je de origineel again. Complete again. In order again. Raak de Heer aan op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ontvang. Herstel. Gezondheid. En ik spreek dat je compleet wordt in je binnenste, in Jezus Christus naam. Wie is gezond, wie is aangeraakt, lossen vrij, halleluja, aangeraakt door de kracht van God nu. Ik spreek het in je leven, in je situatie en in je huis. Amen. Ik nodig je, kom naar dit huis van God, Molenpad 52, uw one-stop-adres voor al uw geestelijke nood, Molenpad 52... Aan het Molenpad 52, zondagmorgen 10:30, woensdagavond 7:00. Ik bestraf ibri taai, ibri hogri, ibri ellende, ibri achteruitgang, ibri negatief, ibri hogriai, ibri jarusu tongo. Met bestraffing kom op voor jou. Ik maak je vrij, je woonplaats vrij. En ik spreek heil en goede tierenheid, goodness and mercy, zullen u volgen, zullen met u zijn, zullen met u zijn en u volgen. Christus naam. On fire! Zeg ik on fire in je.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel,

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

0: is time for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur.
1: Ik ben broeder Patrick Tang van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur.

0: 866-367-5757. Of 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Shunks Center and Shunks Music today.